0: Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
1: Non-stop.
2: Dit is Eemland 1.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. En Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
1: Eemland 1. Non-stop.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas. Dat is Urks voor Altijd Vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

Je hebt er van die koppensnellers. Hak je hoofd eraf, eet je hersens eruit en denk eens slimmer te worden. Maar ja, van mij worden ze niet slimmer hoor. Fuck.

0: Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.
1: If I should...
0: 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Drie jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Arnie, ik sta hier. Ja, ik boven sta hier. Bij het orgel.
1: Ja, ik zie het wel.
0: De spook van de opera hierboven staat ze. Ja,
1: ik kan brommerpech.
0: Jij brommerpech, gewoon zingen. Waarheen?
1: Waarheen toch? Waarheen?

0: Pap, je moet nu orgelen hoor. Nee, orgelen, dat hoor ik. Je moet
1: orgelen.
0: Ja, leuk is dat. Je moet orgelen.
1: Waarvoor moet ik orgelen?
0: Orgelen moet je.
1: Zing een krenk.
0: Ja, ik vind het gewoon moeilijk met deze moeilijke dagen.
1: Je moet zingen, je moet niet zeiken, je moet gewoon gaan zingen.
0: Het is wel kerst hoor, Pap. Kerst hoor je samen te vieren met de familie.
1: Opeens waar ik weg ben gelopen.
0: Nou, kerst is een geluk.
1: Kerst alleen is toch wat lekkers. Zonder een zeiklok aan je kerstboom. Kom mij.
0: Wat is dit? Waar, Pap, niet zo snel blijft van die zitten staartjes af met je vingers.

0: mag ik met je meerijden?
1: Wat zeg je meerijden,
0: ik heb bommenpech.
1: Ja, bommen.
0: Het is kerst, hè?
1: Wat kerst? Ja, ik ga geen spook rijden.
2: Prettige feestdagen!
1: Ja. Jij gaat lopen.
0: Ja, en heel gelukkig.
3: De hele nacht, non-stop muziek.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: Michel Koen.
0: Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggevallen.

0: De landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd en aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Radio.
1: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beet.

Vincent Edwards zong ook over haar. Veel aan haar te danken. 5 minuten over 6, een hele goede morgen. Je bent er vroeg bij, zeg. Hartstikke goed. En was dat ook de bedoeling? Of ben je nog steeds aan het werk bijvoorbeeld? Dat kan, ja. Nou, dan is dat het staartje van je werkdag, kan ik me voorstellen. Ben je net gestart, dan moet je nog even. Nou ja, dan zitten we op één lijn. En wat je ook aan het doen bent, dat maakt me niet uit. Maar ik vind het eigenlijk wel erg leuk om te weten. Dus waarom ben je zo vroeg opgestaan? Laat maar weten in de RTV Utrecht-app, bijvoorbeeld. Ja, het is vandaag de 15e. En op zich denk je, oké, 15 september, prima. Is dat een belangrijke datum? Ja, zeker. Elke dag is belangrijk. Maar dit wel, want het is vandaag de 3e dinsdag van september. Prinsjesdag. De miljoenennota. En ik hoor je denken, hoeveel gaan we erop achteruit? Ja, het glas is dan half leeg. We kunnen ook een beetje hoop hebben en zeggen, oké, het glas zou half vol kunnen zijn. Prinsjesdag, we houden ons ermee bezig hier bij Radio M Utrecht. Hoe? Dat ga ik je zo meteen vertellen. Met lekker veel muziek, nieuws, weer, verkeer en wat willen mensen nog meer. Lisa Stansfield. All around the world.

toch fijn, hè? Heerlijk, ja. De laatste was Bente. En 3, 2, 1. En je had er ook 3 te pakken. Dan achter elkaar hoorde je Lisa Stansfield, All Around the World. En Paul McCartney, Listen to What the Man Said. En moet je horen wat ik nog te vertellen heb. Ja, voor de rest geen onzin natuurlijk. Het is vandaag de derde dinsdag van september. En dat betekent traditiegetrouw in Nederland. De presentatie van de miljoenennota. Het voorlezen van de troonrede door onze koning. En niet te vergeten, de plannen van het kabinet die echt helemaal worden ontvouwd straks. Nou, ik ben benieuwd, en jij ook natuurlijk. En we hebben een vraag, en dat is eigenlijk wel een hele leuke vraag hier bij Radio M Utrecht, waar je een antwoord op kunt geven. Ben je wel eens in Den Haag geweest op Prinsjesdag? En ga je dan de hele troonrede kijken vandaag, of luisteren, of, nou ja, dit ook los van elkaar natuurlijk. Dus ben je wel eens in Den Haag geweest op Prinsjesdag en de troonrede? Kijken? Of luisteren, wat doe je vandaag? Nou, daar zijn we benieuwd naar. Laat weten in de RTV Utrecht-app of op Facebook, want daar staan deze vragen ook al. En ik zag al even een reactie van Judith, die zegt, Judith van der Linden, ja, ik ben er 2 keer geweest en het is erg leuk om mee te maken, want ik moet zorgen, oh nee, je moet zorgen dat je er ruim van tevoren bent. Brood meenemen, klein klapstoeltje niet te vergeten en niet te veel drinken, want je kunt nergens naar het toilet. Oei, dat is voor veel mensen een probleem. Ik zou er zelf ook een probleem mee hebben, moet ik je zeggen. Goed, maar ik zou het nu niet meer doen met al die oproerkraaiers, zegt Judith. Oei, nou, dan was het vroeger toch allemaal een stukje beter, denk ik, Judith. Dankjewel voor jouw leuke reactie hierop. 2 keer geweest in Den Haag voor Prinsjesdag dan. Ik ben wel vaker in Den Haag geweest, maar niet op Prinsjesdag. En vandaag kan ik ook niet, want ik zit hier bij Radio M Utrecht met veel plezier. Judith, dankjewel, fijne dag. En nou ja, dan kijken of... Kijken en luisteren, dat kan natuurlijk ook. Of alleen maar luisteren. Ja. Prinsjesdag, Radio M Utrecht. Zorg dat je erbij bent bij Radio M Utrecht. Ja hoor, Gerrit is er ook bij, zie ik hier. En Philip heeft zich ook gemeld. Dat is gezellig. En Michael is erbij gekomen. En Harry, waar ook ter wereld wordt geluisterd. En Martien heeft zich al gemeld. Nou, dat is... weet ik dat ik niet voor Jan met een kort achteraan ben opgestaan, zeg maar. Bob hier aan deze kant, Radio M Utrecht. Oh ja, nou, die reacties dus op Facebook of de RTV Utrecht-app... als je wakker bent en misschien wil je dan ook wel antwoord geven... dus op die vraag wat ik al even zei. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.

0: Nou, we zijn 1993.
1: Dat is even geleden.
0: Maar dan heb je ook wat. In the Price of Love. Ik ben al 3 keer naar de deur gelopen, maar de krantenjongen heeft zich verslapen vandaag. Ik had graag alvast eventjes een blik geworpen op de ochtendbladen, op de kranten, op de volkanten. Maar dat gaat er voorlopig even niet worden. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Don't worry, be happy. Misschien heeft hij zich verslapen of is er wat anders aan de hand, denk je dan maar. Dat kan altijd gebeuren. 6:55. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. Dit is even het jaar 1971 met Funny Funny. Zeker. The Sweet. Tell me.

0: Beach Boys op Radio M Utrecht. Nou, je gaat nog veel meer muziek horen uit de jaren 60. In dit geval was het 1969. Vanmiddag in het bijzonder tussen 2 en 3 uur is weer Studio 60's. Dus alleen maar dat decennium. Heerlijk. 6:30 geworden. Grieta Spannenburg zometeen alive and kicking bij ons om 6:50. Nu alvast even haar weerberichtje voor Midden-Nederland. En de eerste file dient zich trouwens ook al aan. Die ga ik je zometeen voorschotelen. Plaatselijk eerst mist in Midden-Nederland ook. Verder is het vanmorgen wel veelal vrij zonnig. Vanmiddag komt er dan wat meer bewolking. Dat schuift over. Het blijft overdag droog. Met een maximumtemperatuur van 24 of 25 graden. Dat is het vooruitzicht voor de temperatuur in Midden-Nederland vandaag. Best wel aan de hoge kant. Maar vanavond kan het al een beetje zijn voorzichtig. Blijft overdag droog. Vanavond kan er wel een stevige bui passeren. Nou, dus meer over het weer van Grieta. Zometeen om 6:50 in Utrecht is wakker. Ja, dan een filemelding en ook een bericht voor treinreizigers. Want we gaan het hebben over de A2. Als je deze kant op komt vanuit Noord-Brabant. Van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hindham en afrit Geldermals, waar een ongeluk is gebeurd. Er zijn nu 2 rijstroken dicht en een flinke vertraging die nu al gemeten wordt op zo'n uur op dit moment. Voor de rest schijnt het daarna goed door in Midden-Nederland. Maar die vertraging, als je zover in Brabant zit, voor sterkte, dan moet je dan even... Nou, behoorlijk incasseren. En dan voor wat betreft de treinreizigers. Tussen Amersfoort, Vathorst en Putten rijden geen treinen. Komt door een seinstoring. Gaat nog wel even duren tot ongeveer 7:45, meldt de NS. En ook tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen rijden geen treinen. Ook hier is de oorzaak de sein- of wisselstoring. Nou, het is nu nog stil. Wat collega's op de redactie. Zeker, die zijn druk aan het voorbereiden. Marjolein ook voor het regionieuws vanaf 7 uur bij Radio M Utrecht. En ja, het zou wel eens heel druk kunnen worden op de redactie.
1: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Ja, het is over een paar weken pas hoor, maar je kunt vandaag weer een vraag beantwoorden en kans maken op die rondleiding voor 2 personen. En dan kom je gezellig een keer bij ons kijken. Nou, een keer, dat wordt wel gepland over een paar weken volgens mij. Maar je kunt vandaag meedoen aan de vraag en die beantwoorden natuurlijk. We hebben de Duitse dag gehad dit jaar. De Duitse 30, kun je het nog herinneren? Hoe was dat? Was leuk, toch? Maar welke plaats stond er ook weer nummer 1 in de Duitse 30 dit jaar? Ik geef je 3 mogelijkheden. Antwoord A, Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Of was het toch Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Ole war das Peter Maffay mit du. Du mag het zeggen. Antwoord A, Marianne Rosenberg, Ich bin wie du, stond nummer 1 in de Duitse 30 dit jaar. Of was het toch Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Of du, Peter Maffay, nummer 1, moet ik dan eigenlijk zeggen, ja. Nou, geef het door, zou ik zeggen, en maak kans op die rondleiding voor 2 personen. studio@rtvutrecht.nl. Dat is het mailadres. studio@rtvutrecht.nl. Zometeen niet in de studio, maar ik ga hem even contacten. Robert-Jan Boy, want die gaat naar een bijzondere locatie vandaag.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Paul Young en Love of the Common People. Ja, de gewone man, de gewone vrouw, die luistert ook naar Radio M Utrecht. Dat is alleen maar goed. Ik had het net over de mensen die met de trein willen reizen. En Marjolein kwam ons net vertellen dat het te maken heeft, zegt de NS, met een grote treinstoring die er is. Daar heeft de NS mee van doen op dit moment. En jij als treinreiziger ook. Sinds 5:30 vanmorgen rijden er namelijk geen treinen in een deel van Midden-Nederland en ook in het noorden. ProRail meldt dat de storing grote gevolgen heeft voor het treinverkeer en dat het nu onduidelijk is nog waardoor die is ontstaan. Onder meer op het traject dus Amersfoort-Zwolle en Utrecht-Arnhem rijden geen of minder treinen. We houden het voor je in de gaten en check sowieso ook even de app van Nederlandse Spoorwegen als je de reis gaat aanvaarden. En over reizen gesproken, het is volgens mij al gezellig in de auto bij Robert-Jan Boy. En dat komt niet vaak voor dat er heel veel mensen in de auto zitten, maar ik hoor toch minstens twee stemmen op dit moment. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob. Ja, twee stemmen, dat klopt. Als je mijn eigen stem meeneemt in de...
0: Zeker, wie heb je bij je dan?
1: Het is dan Alice van Ark. Ik zit in de auto bij Alice van Ark, Kamerlid voor het CDA. Nou ja, je weet wat voor dag het vandaag is.
0: Ja, dat is dinsdag van september.
1: Dinsdag. Ja. En dan moet je drie keer raden waar we op weg zijn naartoe.
0: De Hofstad. De Hofstad, dat kan niet missen.
1: Ja, precies. En inderdaad, de Koninklijke Schouwburg, waar het vandaag allemaal gaat gebeuren. Maar ja, Alice van Ark die gaat toch een aparte dag tegemoet, zou je kunnen zeggen. Want ze maakt het allemaal voor het eerst mee als kerstvers Kamerlid. En dus heeft ze ook de nodige voorbereidingen getroffen. Toen ik haar trof in maart, zei ze, kijk eens, ik heb mijn jurk al aan.
0: Oh.
1: Het hoedje hebben we nog niet gezien. Geen idee of er is een hoedje, mevrouw van Ark.
2: Er is een hoedje en er zijn ook hele hoge hakken, maar die zitten allebei nog achter in de auto. Want met die hoge hakken kan ik vandaag niet rijden, maar ik moet er wel de hele dag op lopen. Dus daar heb ik mijn voeten nog even voor gespaard vandaag.
1: Volgens mij is het een blauwe jurk, zover ik het kan bekijken. Het is nog een beetje donker en aan de jurk zit een verhaal. Daarover later meer. Maar dit moet wel een hele speciale dag zijn voor u, mevrouw van Ark.
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik heb eerlijk gezegd ook best wel slecht geslapen.
1: Oh.
2: Ik merk toch dat je bezig mee bent met wat er gaat gebeuren vandaag. Of het wel goed gaat, of je alles bij je hebt. Vanochtend heb ik nog 10 keer gecheckt, het hoedje. Het hoedje zit in de auto.
1: Ja, dus wat is nou het hoedje? Wat is nou het hoedje?
2: Het hoedje is erbij, tasjes erbij, dus alles is ingepakt. Dus komt goed.
1: Goed. Nou Bob, we gaan er uitgebreid nog verder over praten, dat begrijp je. De bestemming is zo meteen om 8:00 een locatie in Den Haag.
0: Oh.
1: Waar zeg maar een soort... Het kapbeurt, een styling, zoals dat genoemd wordt, gaat plaatsvinden. Andere Kamerleden doen er ook aan mee. En is ook Alice van Ark. Dus we volgen haar in ieder geval tot en met 9:00.
0: Kijk,
1: we gaan trouwens nu een tunnel in.
0: Oh.
1: En dan weet je het wel, hè?
0: En dan stopt de verbinding wellicht, maar dat hoeft natuurlijk niet. Maar we hebben het voor nu even gehoord. Dankjewel, goede reis voor jullie beiden. Alice van Ark, Tweede Kamerlid. En Robert-Jan, onderweg naar de Hofstad. Onderweg naar Den Haag vanwege Prinsjesdag 2026.

0: voor mij.
1: Een jaartje of 4 geleden kwam dit nummer uit van Nick en Simon. Ja, toen waren ze nog gezellig samen. En nu ook misschien nog wel, maar niet muzikaal gezien. Dat wil zeggen, niet meer als duo. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, van goed naar beter. Draag je wel eens een hoedje? Ik moet je zeggen, ik niet. Ik heb wel eens een petje op, maar dat heeft vanwege de mindere haarimplantatie te maken, zeg maar. Op het achterhoofd, en dat ben ik niet opgevallen. Maar het is toch wel slim om je hoofd te beschermen. Maar vandaag is het traditiegetrouw. Hoedjes. Hoedjes. Het is Prinsjesdag, natuurlijk, ja. Het leuke is dat ik in het volgende uur even ga bellen met een hoedemaker. Herma de Jong uit Baren, zo heet ze. Ze heeft een atelier. En ze maakt hele mooie hoedjes, heb ik al gezien. Foto's gekeken eventjes. Ik ga nog even bellen, want ze maakt ook een paar hoedjes. Ik weet niet hoeveel precies. Dit jaar voor de aanwezige vrouwen, dames. Misschien ook wel voor de gast van Robert Jan Boy. Dat zou kunnen. Die vandaag naar Den Haag gaan. Om zich daar te vertonen. Met zo'n prachtig hoofddeksel. Hoedenmaker. Wat een mooi vak lijkt me dat. Vroeger had ik een leraar. En ik zat op een katholieke... MAVO was dat. Moest even nadenken. Ja, dat was een MAVO. En dat begon ik namelijk dan aan de HAVO en zo. En toen dacht ik, oké, dan toch maar liever de radio in plaats van de studie. Maar dat even terzijde. Ik had een op de katholieke MAVO had ik een leraar en die heette Hoedemaker. Het was ook een pastoor trouwens. Pastoor Hoedemaker. Wat een leuke vent was dat. Die kan ontzettend leuk lesgeven. Hoedemaker. Maar goed, we hebben het over Herma de Jong uit Baren. Die ga ik bellen, want dat is een echte hoedemaker. Van vak bedoel ik dan. Dat voor wat betreft het volgende uur, zo 7:15. Nou ja, en voor de rest ga je meer horen over Prinsjesdag. En wat heb je met die hoeden? En ben je wel eens in Den Haag geweest op Prinsjesdag? Nou, daar hebben we al heel wat reactie op binnengekregen. Else bijvoorbeeld, die zegt, goedemorgen oranje fans die luisteren. Groetjes vanuit Woudenberg, die is al 17 graden. Dat is best wel hoog al, die temperatuur. Helder ook. Ja, Prinsjesdag, ik als geboren en getogen, nu wel ex-Haagse... Voor zover ik me kan herinneren, gingen we altijd de stad in. Leuk om te lezen. Voor de rest sowieso leuke reacties, hè, als je wakker bent. Gerard is erbij gekomen, Miranda is al wakker, zag ik. En Michael in Nieuwegein, natuurlijk. Ja, goedemorgen allemaal. Vandaag ben ik er ook weer vroeg bij. Ik wil weer en ben aan het werk. Wil niet werken, maar ik moet werken waarschijnlijk. En deze Prinsjesdag, ja, 2 van mijn prinsessen zijn jarig. Even gemeld. Moeder, dat is moeder Rietje. Rietje Simonsen. En haar tweelingzus is ook jarig. Ja, dat lijkt me meer dan logisch. Ja. Dus Hanneke. Hanneke is net als Rietje 67 geworden vandaag. Nou, van harte gefeliciteerd. Hype de Piep, hoera, staat hier ook bij. En jullie prettige uitzending van Michael vanuit Nieuwegein gewenst. Nou, voor iedereen, dat nemen we maar even mee. Van harte gefeliciteerd met de verjaardag van de moeder. En de tante van Michael Simonsen. Zo, ik heb het maar even gezegd. Zometeen het weer voor mij.

0: You Can't Give Me Love van Susie Quattro. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 7:08 geworden. En Grieta Spannenburg is al een tijdje wakker. Hoe laat ging de wekker, Grieta?
1: De wekker ging om 5:24.
0: 5:24, oh ja. Okay.
1: Dat is nog netjes, hè, vergeleken met jouw wekker.
0: Ja, is een uurtje eerder geweest. Ja, ja. Nog eerder. Ik had vanmorgen de wekker om 4:10. Moet even denken. Ja, 4:10. Ja, want ik wilde gisteravond nog even gaan... Ik laat tegenwoordig mijn baard een klein beetje staan. Dat vindt Marit, mijn vriendin, vrouw, vindt dat wel leuk. Ik eigenlijk ook prima. Maar dat hoef ik me niet zo vaak te scheren. Maar vanmorgen dacht ik, dat moet ik toch maar even doen. Dus vandaar dacht ik gisteravond al iets eerder opstaan.
1: Met even tijd inbouwen voor dat. Die actie.
0: En even lekker douchen en zo. Maar ja, 4:10 is wel vroeger.
1: Douchen om 4:10 of half 6. Ik begin er echt niet aan, want ik blijf eronder staan. Ja. Heeft gewoon geen zin. Nee, ik moet koud water in het gezicht en dan word ik wakker.
0: Lekker ouderwets. Nou, en dat heb je zo te horen wel gedaan, want je bent al hartstikke fris en fruit. Dus hoe klink je dan? Dus?
1: Ik ben goed wakker, ja. Ik slaap beter nu de dagen wat korter worden qua zonlicht.
0: Ja, ja.
1: Maar het was natuurlijk wel warm, hè, afgelopen nacht.
0: Ja, gisteravond nog even een wandelingetje gemaakt. Dat was ik denk een uur of 7 of zo. Ik denk dat het al dik 20 graden was.
1: Ja, het was nog 20 graden. Na zonsondergang is die temperatuur heel langzaam onder de 20 graden gezakt. En uiteindelijk zien we dat we op dit moment, ik moest even de actuele waarneming erbij hebben, 16 graden. Ja. De beeld 16,3. En op heel veel plekken in de regio zie ik, ik zie zelfs al een 17,4 staan.
0: Ja, Else meldde dat ook vanuit Woudenberg. Die meten op haar thermometer 17 graden, een kwartier geleden ongeveer. Dus.
1: Ja, het is een beginstand. Nou, het is goed warm, vochtig ook, klam. Piet van der Mel, Kamerik melden.
0: Ja. Dag Piet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, er was er vroeg bij om te melden, hele fijne waarneming, dat hij daar wat mist had. Dus er zijn wat plekken waar wat mist is. Er zijn wat plekken met enige wolkenvelden, vooral over het noordwesten van de regio. Denk aan de Ronde Venen, Stichtse Veg, Woerden. Ja. Dat is eigenlijk onderdeel van een band die over Noord-Holland, het IJsselmeer en Friesland loopt. Ja. En die band die trekt noordwaarts weg. Dus ik denk eigenlijk dat we naast een paar wolkenvelden optrekkende mist in de komende 2-3 uur, dat we dan vooral flink wat zon overhouden. En dan gaan we langzaam naar 4:25 graden toe.
0: Zegt u,
1: en zo zitten wij toch weer op een zomerse dag. Wat doet u nu? Ja, ik geef een hoge nazomerse temperatuur aan.
0: 4:25 graden. Ja. Ik had het gelezen en voorgedragen ook om 6:30 al eventjes. Maar wat een vooruitzicht, zeg. 4:25 graden en dan ook nog een beetje zon erbij vanmiddag.
1: Nou, vandaag. En het is wel een beetje klammig. Vandaar ook die wat mistvelden zo her en der. En dat voel je ook wel. En eigenlijk voel je ook wel dat er eigenlijk onweersbui in de lucht hangt. Het is de vraag of die vanavond bij ons gaat passeren. Of dat die echt over het oosten en alleen het westen van het land trekt en ons in het midden laat en het achterwege laat. Maar tot 7:00 vanavond is in ieder geval niets aan de hand qua bui. Ja. Dat zal dan echt de avondperiode moeten zijn.
0: Nou, ik wil niet zeggen, we kijken er naar uit. Ja, voor mij mag die gewoon overwaaien. Ja. Gewoon lekker niet terechtkomen, hoor. Ik zit er niet op te wachten. Maar
1: als die om 11:00 vanavond valt.
0: Zo is het ook alweer. Dan lig ik in bed, hoor.
1: Ja, ik ook.
0: Op naar 4:25 graden en het volgende weeroverzicht van jou. 7:50, hè?
1: Zeker, ik ben er weer bij.
0: Tot zometeen. Dit is Michael Jackson.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen

0: Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
0: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
2: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
3: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
0: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer.
4: Ja, dat kan allemaal gebeuren. Het is 7:02, Radio M Utrecht, daar luister je naar. En nu tijd voor het Radio M Utrecht regionale nieuws. Marjolein, zijn storing, grote storing bij de NS, grote probleem dus.
5: Ja, een hele lijst van storingen heeft de NS. We hoorden het ook al even bij de NOS natuurlijk. Sinds 5:30 rijden er geen treinen in een deel van Midden-Nederland. Ook in het noorden trouwens. En ProRail, ja, die meldt dat die storing dus grote gevolgen heeft voor het treinverkeer. En dat nog onduidelijk is waardoor die is ontstaan. Ja, er wordt uiteraard hard gewerkt aan een oplossing. Maar ja, wie met de trein moet echt even goed kijken of de trein gaat of dat je om kan reizen.
4: Ja, precies. Ik heb hier een hele waslijst. Komt alweer via de ANWB, maar gelinkt aan natuurlijk Nederlandse Spoorweg. Kan niet allemaal voordragen.
5: Dus nee, het is echt heel veel. Dus misschien als het kan even uitstellen. Ja. Vier mannen uit Nieuwegein en Hagestein die zijn veroordeeld tot celstraffen in een grote vuurwerkzaak. Ze hebben gehandeld in duizenden kilo's zwaar vuurwerk. Dat spul werd een paar jaar geleden gevonden in bunkers en loodsen in Duitsland. En ook nog aandacht voor het succes van Jong FC Utrecht. Die ploeg won gisteravond met 6-1 van Jong Ajax. En daar hoor je ook meer over zo om 7:30.
4: Dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland of deze kant opkomend. De A1 vanuit Apeldoorn in Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken doe je 10 minuten langer over je reis. Flink wat vertraging nog altijd op de A2 vanuit Den Bosch richting Utrecht. Tussen Roosmalenbest en Afrit Geldermals. Een uur extra reistijd. Er zijn nu 2 reizen ook nog altijd dicht. Ongeluk is de oorzaak. Bergingswerkzaamheden vinden plaats. Een uur dus extra. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Je doet er langer over tussen Afrit Ermelo en Strand Nulde. 1 minuut of 10 vertraging. En dan ook nog een klein stukje verderop. Harderwijk-Zuid tot aan Nijkerk. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. 10 minuten extra reistijd. Goeie reis namens ons. Radio M Utrecht.
6: Topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
7: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
10: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
11: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.

0: laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: En we zijn in zeer goed gezelschap, want ja, jij luistert en dat vinden we alleen maar hartstikke leuk. Laat het even weten waar je uithangt. Dat kan via de RTV Utrecht app en daar kun je nog veel meer diensten zeg maar, aan koppelen. Daar kom ik zo meteen op terug. We zijn zeker in goed gezelschap en Robert-Jan Boy ook, want die is onderweg naar Den Haag vanwege Prinsjesdag met CDA-Kamerlid Alice van Uyck uit Maarsen. Hebben jullie al een kopje koffie gepakt ergens onderweg, Robert-Jan? Of is daar geen tijd voor?
3: Nee, nog niet. Het gaat hopelijk zo meteen wel gebeuren. Ja. Het is wel even lekker onderweg natuurlijk. Nee, we rijden nog steeds op de A12. Het is een beetje dampig als je naar bakboord en stuurboord kijkt. Maar de rit schiet al op. Even kijken, wat staat er op dat bordje? Nou, ik kan het eventjes niet lezen. In ieder geval 20 minuten. Oh, kijk eens, Bleiswijk. Vlak bij Bleiswijk. En de gesprekken gaan over de politiek, over het CDA, over de scouting, over de jurk die Alice van Uyck aan heeft. Een donkerblauwe jurk, ja, gemaakt door statushouders. Daar gaan we zo meteen wat vragen over stellen natuurlijk. En natuurlijk Prinsjesdag zelf, want het is een strak schema wat zo meteen plaats gaat vinden. 10 voor 1 geloof ik in de zaal. En daarvoor is er nog een periode dat er ook nog wat moet gebeuren. En zo meteen om 8 uur bij de kapper en de styliste om nog eens extra opgeknapt te worden. En als ik zo kijk, is dat helemaal niet nodig. Toch?
4: Nou, dat is heel erg aardig. Ik vind het ook wel heel erg leuk dat het straks mbo-studenten zijn die dat gaan doen. Dus ook om de mbo'ers een beetje in het zonnetje te zetten vandaag. En mezelf natuurlijk. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk dat we het vakmanschap laten zien van het mbo.
3: Kijk, het is eigenlijk alles een onderwerp als het om de maatschappij gaat, Bob.
2: Ja, ik hoor het, ja. Ik vraag me af, hè, want ik ga zometeen bellen met een hoedemaker uit Baren die ook hoedjes maakt voor diverse mensen die vandaag zeg maar aanwezig zijn op Prinsjesdag in Den Haag. Heeft mevrouw Van Uyck, heeft ze ook een hoedje mee eigenlijk? Want ik heb je over een jurk gehoord, over mooie kleding en zo.
3: Ja. Nou, dat hoedje, dat is er geloof ik wel. Dat ligt in de achterklep, achterbak ergens. Dus we gaan het zo meteen eens even opzoeken. Goed. Ik merk dat jij een speciale belangstelling hebt. Dus zeker. Ik even speciaal voor jou even meenemen.
2: Ja.
3: Dus maak je niet ongerust.
2: Goed.
3: De hele auto gaat open.
2: Oké. Onderweg naar Den Haag. Dus goede reis voor jullie, dat stuk nog. En dan spreken we elkaar over een half uurtje ongeveer weer in Utrecht is wakker. Ja, want Herman de Jong uit Baren is hoedemaker. Maakt elk jaar bijzondere hoeden voor Prinsjesdag ook. Nou, we gaan zo meteen even middels de telefoon even een kijkje nemen in haar atelier. En wat heb jij met Prinsjesdag? Sterker nog, ben je wel eens geweest in Den Haag op Prinsjesdag? Dan vinden we leuk om dat mee te krijgen. Dus laat dat weten in de RTV Utrecht app. Of je doet dat via Facebook van Radio M Utrecht.

0: Marco B., Michael Borsato dus. Meeste dromen zijn bedrogen, maar vandaag niet. Het is de derde dinsdag van september. En het is echt waar, het is Prinsjesdag vandaag. En op Prinsjesdag wordt natuurlijk het nieuwe parlementaire jaar in Nederland geopend. Nou ja, de troonrede, het koffertje met erin de miljoenennota. We kennen het allemaal. Robert-Jan onderweg met CDA Tweede Kamerlid uit Den Haag. Uit Maarsen onderweg naar Den Haag, dat moet ik zeggen. Ja, er is veel aandacht voor ook de looks van aanwezige politici. Waar trekken ze de aandacht mee? En dan denk ik meteen aan de hoedjes. En dat klinkt misschien oneerbiedig, maar ik denk ook meteen aan Herma de Jong uit Baren. Goedemorgen, Herma.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Wat leuk dat je even bij mij aan de telefoon bent, want jij bent hoedemaker en dat doe je volgens mij al heel lang. Wat een vak is dat?
1: Ja, zeker. Ja, het is een mooi vak en het is heel, heel breed. En het is enorm technisch en creatief. Dat zou ik zeggen.
0: Dus, het is, ik heb wat foto's gezien van wat jij al, geproduceerd hebt, gemaakt hebt.
1: Ja, dat is ontworpen.
0: Ontworpen, ja, precies. Want het is wel wat een mooie creaties allemaal. De vakwerk is dat.
1: Dankjewel. Ja, en ook nog heel draagbaar, maar ook heel mooi.
0: Ja, maar in het bijzonder, omdat ik je nu even bel op Prinsjesdag, heeft ermee te maken dat je dit jaar twee. Mag ik dat wel zeggen? Hoedjes
1: zeker,
0: hebt gemaakt?
1: Twee hoeden, ja. Hoeden, nou, ja. De ene is zelfs meer een sculptuur. Dus dat is wel. Ik ben heel benieuwd hoe daarop gereageerd gaat worden. Maar dat is wel heel mooi.
0: Ja, en het zijn allemaal deze twee dan voor mensen die vandaag dus ook aanwezig zijn in Den Haag dus.
1: Klopt, ja.
0: Maar ja, het is radio. Hoe ziet dan hoed 1 en hoed 2 eruit? Helemaal?
1: Ja, hoed 1 is voor Helma Lodders. Ik mag het wel vertellen.
0: Ja, voor mij wel. Als het niet mocht, ja, dan is het nu jammer, is het toch al gezegd.
1: Ja, zeker. En dat is een asymmetrische filterhoed. Ja. In de kleur Shocking Pink. Dus een hele mooie, elegante, vrij grote hoed. En die kleur heb ik zelf geverfd. Die verf die moest uit Engeland komen. Uh-huh. Want er is momenteel, ik weet niet of je dat interessant vindt, maar er is bijna geen filt te vinden. In verband met de oorlog in Oekraïne. Want daar werd het meeste filt geproduceerd.
0: Ai.
1: Dus er is bijna geen kleur te vinden. Of je moet het zelf gaan verven. En dat heb ik nu gedaan.
0: Ja.
1: En de andere is voor Kliniek Rajkowski. Het zijn beide hele aardige en mooie vrouwen. Dus daar heb ik geluk ook mee.
0: Ja.
1: In deze, zeker met de sculptuur, is het heel belangrijk dat die heel mooi gedragen wordt. En je hebt mijn website geopend. Hè, en daar opent hij met zo'n sculptuur. En daar is dit een variant op.
0: Ja, nou geweldig. Dus mevrouw Lodders en Helma Lodders is de partijvoorzitter van de BBB. En Queenie Rajkowski, ik heb haar natuurlijk ook wel eens gesproken. Uit Utrecht vandaan, tenminste uit de regio vandaan. Tweede Kamerlid voor de VVD natuurlijk. Dus ja, dat is een mooie opdracht die je dan krijgt. Maar jij hebt ook wel eens vaker, want nu zijn het er twee. En dan denken mensen misschien, oh ja, maar twee hoedjes. Twee hoeden, neem ik niet kwalijk. Dat is een beetje weinig. Maar je hebt ook wel eens veel vaker.
1: Ja, soms wel 12 trouwens. Er kunnen er meer lopen, want ik hoorde wel dat sommige van mijn klanten, die lenen ze dan weer uit. En dat vind ik helemaal prima. Ja, eigenlijk zeiden ze het een beetje van schoorvoetend van, maar ik vind dat helemaal prima. Ik ben voor hergebruik en ik verhuur ze soms ook, hè, voor Prinsjesdag.
0: Meen je?
1: En dat vind ik ook allemaal prima, ja.
0: Ja? Ja. Wat voor signaal geef je af als je zo'n bijzondere hoed hebt? Wat voor impact heeft dat op mensen?
1: Ik kijk naar de functie van de persoon.
0: Mm-hmm.
1: Hè, want soms is het de vrouw van of de partner van. En andere keer is het iemand die net een hele hoge functie binnen de politici heeft gekregen. Of er is een crisis aan de gang. En dan wordt alles een beetje soberder. Maar als ik zo naar iemand kijk en dan overleggen we of het uitbundig mag zijn of juist een beetje ingehouden. En ik kijk naar dus het gezicht en ook wat ze aan kleding meenemen.
0: Mm-hmm. Ja, die combinatie moet natuurlijk ook wel goed zijn.
1: Inderdaad, ik maak er een geheel van. En dat vind ik ook heel leuk, want ik trek alles samen. Dus de schoenen en Dus dat het één mooi geheel wordt, dat vind ik heel belangrijk.
0: En is het nou zo dat er vroeger vaker hoeden gedragen werden in vergelijking met
1: nu? Ja. Vroeger kon je foto's zien, dan als je van bovenaf een foto zag, dan was het een en al hoed, hè?
0: Dat is jammer dat het niet meer is, toch? Dan?
1: Ja. Aan de ene kant wel. Maar ik vind het nu ook heel leuk, want nu is het wat individueler.
0: Ja.
1: En natuurlijk door de val van het establishment in de jaren 60, 70... raakte de hoede helemaal uit gratie, omdat dat natuurlijk daarvoor stond. En toen kwamen de hippiehoeden, hè, de flaphoeden, de netjes.
0: Oh, ja.
1: En Jackie Kennedy, die droeg nog wel een pillboxje, et cetera.
0: Ja.
1: En toen is het eigenlijk steeds verder. En dat is wel de tijd toen het afgelopen, toen het niet meer bestond, ben ik eigenlijk begonnen.
0: Ja.
1: En dat vond ik leuk, want je moest alles weer op. Toen waren de fabrieken failliet. En ja, ik vond het ontzettend mooi. Ik wilde eigenlijk beeldhouwer worden. En toen ben ik toch geswitcht. Dit is eigenlijk ook een vorm van beeldhouwen en ook technisch. En alleen zit er dan een modeaccent aan.
0: Oh.
1: Maar toen kwam Boy George en prinses Diana, later prinses Maxima.
0: Heb je wel eens voor het Koningshuis ook hoeden gemaakt? Ja, het Nederlands Koningshuis ook?
1: Ja, vrij veel, ja. Ja.
0: Oh, kijk aan. Ja, dan leg je gelijk de link met Baren. Je zat dicht bij het vuur, zeg ik dan.
1: Of ja, maar ze kwamen eigenlijk overal vandaan. Amsterdam, okay. Den Haag, Wassenaar. Ja.
0: Ja. Nee, nou, vandaag kunnen we twee prachtige hoeden bekijken. We moeten er goed op letten als we de televisie aanzetten. Of we jouw hoeden kunnen zien, toch?
1: Ja, ik denk dat die roze wel heel erg eruit gaat springen.
0: Ja.
1: En goed, heel leuk. En dank je wel voor...
0: Ik vond het leuk om te horen. Ik denk dat heel veel mensen dat leuk vinden. Dus vandaar. Hey Herma, dank je wel voor je tijd. Een goede werkdag. En tot een andere keer.
1: Tot een andere keer. Dag. Bye.
0: Herma de Jong, hoedemaker uit Baren. Dus.
2: Utrecht is wakker. Bob van

0: mooi als je zo'n vlucht kunt maken op de vleugels van zo'n prachtige vogel. De Airvlies uit 1984, daar waren ze weer eens. 8:02, zometeen het nieuws uit de regio. En dat heeft ook mee te maken de regio uit of inkomen met de trein. Maar dat gaat helemaal niet, Marjolein, hè?
1: Nee, ik heb het uiteraard over de grote storing op het spoor. Sinds 5:30 rijden veel treinen van NS niet in onze regio en in het noorden van Nederland. En je hoort zo wat daar het probleem is.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Radio M Utrecht. Het regio nieuws door Marjolein. Dat begint uiteraard met de chaos op het spoor.
1: Ja, want er is veel treinuitval door een grote storing. De NS heeft te maken met een lange lijst van vertragingen en uitval. In een groot deel van Midden- en Noord-Nederland rijden geen treinen door de grote storing. Volgens de Utrechtse spoorbeheerder ProRail is die storing in het beveiligingssysteem.
12: Dan wordt het dus moeilijk om te kijken van rijdt er wel of geen trein. En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinen op te starten.
1: Op 13 plekken is het systeem uitgevallen. De oorzaak daarvan, dat is nog niet duidelijk. Celstraffen voor 4 mannen uit Nieuwegein en Hagestein voor illegale handel in vuurwerk. De leider, die zichzelf Mr. Vuurwerk noemt, krijgt met 3,5 jaar de hoogste straf. De mannen hadden een grote handel in vuurwerk. Een paar jaar geleden vond de politie in Duitsland 350.000 kilo in bunkers en in loodsen. Volgens de politie de grootste vuurwerkvondst ooit. Sinds de invoering van het meldpunt Bezorgd in 5 Herenlanden zijn er ruim 160 meldingen gekomen. Wie zich zorgen maakt over mensen in de buurt kan dat melden. En dat kan als er klachten zijn over verwarde personen of over verwaarloosde tuinen en huizen. De meeste meldingen werden gedaan door de politie, maar ook inwoners en woningcorporaties die uiten hun zorgen. Succes voor Jong FC Utrecht. De ploeg heeft gisteravond met 6-1 gewonnen van Jong Ajax. De keeper van Ajax kreeg in de slotfase nog een rode kaart. De beloften van Utrecht staan na de winst op de 15e plek in de eerste divisie. Tot zover het regionale nieuws. En meer nieuws onder meer over de chaos op het spoor kun je natuurlijk ook vinden op de app en onze website. Het weer dan. Deze ochtend vrij veel zon. Later wat meer bewolking, maar het blijft droog vandaag. En het wordt zo'n 24 graden.
0: Ongelooflijk, hè? Die temperatuur.
1: Toch wel lekker, ja.
0: Het
1: is al best wel warm buiten.
0: Ja, zeker. Het is behoorlijk aan het stijgen al. Ik denk dat we dan wel gauw op een graad of 17, 16, 17 nu al zitten. 18 misschien nog wel. Her en der. Het is warm.
1: Ja.
0: En het wordt nog veel warmer. 24 graden in het vooruitzicht. Zeg, Grita die gaat het allemaal toelichten zometeen. Om 7:50 in Utrecht is wakker. Marjolein, tot zometeen weer dan.
1: Ja, tot zo.
0: Nieuws van de weg. Ik sla even de treinberichten over. Marjolein zei het al. Chaos op het spoor. Dat is wel duidelijk. Op de A12 heb je vertraging vanuit Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug. 10 minuten extra. Daarna rijdt het in Midden-Nederland goed door. A27 Breda Utrecht. Vanaf knooppunt Gooikom tot Lexmond. 5 minuten vertraging. A28. Het is druk. Ik trek dat even samen wat betreft de meldingen. Afrit Ermelo, daar begint het al. Tot aan Amersfoort-Vathorst. Dus vanuit Zwolle richting Amersfoort. Daar doe je 20 minuten langer over. Als je later inkomt op de snelweg, dan heb je dan minder vertraging natuurlijk. Maar dat spreekt voor zich. Ja, voor de rest rijdt het dan wel goed door. Los van die treinreizigers. Check de NS-app voor de duidelijkheid.
13: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
18: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
19: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: De vraag van vandaag gaat over de Duitse 30 en de Duitse dag bij Radio M Utrecht. Kun je nog herinneren, in het begin van het jaar, wat een feest. Elk jaar hebben we dat weer, die Duitse 30. Wat stond er dit jaar op de allereerste plaats? Ofwel, nummer 1. Op zijn Duits, nummer 1. Das war Marianne Rosenberg mit Ich bin wie du, oder? Helene Fischer mit Atemlos durch die Nacht, oder? Du, Peter Maffay. A, B of C, dat mag je doorgeven aan ons. En dan maak je kans op een rondleiding voor twee personen over een paar weken bij ons in de studio op de redactie. Oh, er is zoveel te bekijken. Leuk toch? Meedoen, dat kan vandaag met de vraag. De Duitse 30. Wat stond er dit jaar nummer 1? Nogmaals, A. Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. Of was het Atemloos durch die Nacht van Helene Fischer? Of antwoord C. Peter Maffay, doe. Je kunt het doorgeven via de RTV Utrecht-app. Dat doen veel mensen. Het anders is voor ons om dat even te doen via mail. Kunnen we gelijk je adres ook even zien. studio@rtvutrecht.nl. Zometeen horen we Robert Jan Boy. Hij vordert ongetwijfeld met de reis richting Den Haag. Hij zit in de auto bij CDA-kamerlid Alice van Eyck uit Maarsen. En zij gaat voor het eerst Prinsjesdag van dichtbij meemaken.
20: Utrecht is wakker. Met

0: Engelse Golden Earrings. Uit het jaar 1968 in Utrecht, was wakker op Radio M Utrecht. Ja, Den Haag, de paarden, de koetsen en de koning die plechtig de troonrede zal gaan voorlezen voor de leden van de Staten-Generaal. Prinsesdag van dit jaar zit vol met tradities, maar het draait vandaag natuurlijk om de begrotingsplannen van het kabinet Jetten. En daarnaast is het voor veel Kamerleden de eerste keer dat ze de start van het parlementaire jaar van nabij kunnen meemaken. Dat geldt ook voor CDA-Kamerlid Alice van Ark uit Maarsen. En Robert-Jan Boy is met haar meegereden, zo mocht dat, naar Den Haag. Robert-Jan, we hebben een aantal keren ingeprikt, zeg maar, in de auto, dus dan weten we dat jullie onderweg gegaan zijn. Den Haag is bereikt intussen, neem ik aan.
1: Den Haag is bereikt, Bob. Het centrum van Den Haag is bereikt. We wilden eigenlijk doorrijden richting de Koninklijke Schouwburg, zeg maar. Richting het Oude Binnenhof, om daar de auto neer te zetten in de parkeergarage. Maar vlakbij het Malieveld was die weg afgesloten. Daar stond al beveiliging, hekken met schermen, hermetisch afgesloten. En toen zag ik toch een bepaalde, een weinig animositeit bij mevrouw van Ark. Want hoe moeten we nou verder? Maar het is gelukt. We staan nu in een zijstraatje ergens. En nu?
2: En nu gaan we zo naar de kapper. Dus we gaan de schoenen aandoen en we gaan op weg naar de kapper.
1: Op weg naar de kapper, waar een hele styling gaat plaatsvinden. De achterklep is inmiddels geopend. Bob, je hebt al vele malen gevraagd naar het hoedje van mevrouw van Ark.
0: Ik zie wat
1: stoffen tassen liggen. Ik zie daar een kratje. Ik zie daar een voetbal. Waar is het hoedje, mevrouw van Ark?
2: Nou, hier gaan we het hoedje uit de tas halen. Hier is het hoedje. Het is een klein, bescheiden hoedje.
1: Wacht eventjes. Dit is wel een heel, beersekleurig, jute-achtig hoedje. Beetje jute-achtig, kunnen we dat zo zeggen, met een klein krulletje. En hoe gaat het op het hoofdje?
2: Het is niet zo heel moeilijk. Ik hoop wel dat ze zo meteen bij de kapsalon me een beetje kunnen helpen om het ook netjes op te zetten.
1: Dat gaat met een soort haarband.
2: Het is een soort haarband. Het is een heel klein, bescheiden hoedje.
1: Toch een beetje vliegende schotel-effect. Vroeger van
2: dat lijkt het wel een beetje
1: bij.
2: Het
1: schiet me nou meeste binnen. En dan die blauwe jurk nog erbij, donkerblauwe jurk. Klassieke uitstraling. Gemaakt door statushouders.
2: Ja, het hoedje niet, maar de jurk is helemaal gemaakt door het atelier in Utrecht.
1: Waarom is het belangrijk? Was het zo belangrijk om dat te laten doen?
2: Nou, ik vind het heel belangrijk dat mensen mee kunnen doen. En ik denk dat we heel veel mensen hebben nu aan de kant staan die niet een baan kunnen vinden en die een zetje nodig hebben. Die wat hulp ook nodig hebben om op de arbeidsmarkt te komen. Dat geldt niet alleen voor statushouders, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor vroegtijdige schoolverlaters, ex-gedetineerden, allerlei groepen die nu eigenlijk ongewild aan de kant staan en die een zetje nodig hebben. En ik vind het heel mooi dat zo'n atelier zich daarvoor inzet, voor deze specifieke groep.
1: Dat is het sociale van mevrouw van Ark.
2: Klopt,
1: achtergrond bij Verenigde Naties, CNV ook.
2: Klopt, ik heb een vakbondsachtergrond, daar heb ik heel lang gewerkt. Dus ik denk, daar heb ik ook wel gezien hoe belangrijk het is dat je niet alleen zegt dat mensen moeten gaan werken, maar dat je ook de juiste omgeving creëert om te zorgen dat mensen dat ook echt kunnen doen. En ik denk, als je hier bijvoorbeeld al heel lang woont in Nederland, je hebt familie, je hebt een netwerk, je hoeft maar een berichtje op je LinkedIn te zetten van hey, kan ik eens een keer een dagje met iemand meelopen? Maar bedenk wel dat er bijvoorbeeld een statushouder, ook al mag je werken, je begint hier helemaal met niks. Dus dan is het heel belangrijk, denk ik, dat we als Nederland, als we willen dat deze mensen ook echt aan het werk komen, dat we ze ook die mogelijkheden geven.
1: En tegelijkertijd de huisvesting. Ja, in Ter Apel slaapt men nog steeds buiten als het gaat om vluchtelingen. Vindt u dat wat dat betreft de C van het CDA wat harder moet klinken? Dat er meer moet worden opgekomen voor de naasten?
2: Nou, ik denk dat we dat op dit moment al heel hard doen. En ik vind het ook rechtvaardig dat we gewoon zorgen dat die mensen goede huisvesting hebben. En ik denk dat onze minister daar ook heel hard mee bezig is om te zorgen dat dat gebeurt.
1: Maar goed, heel hard doen. Ja, er is natuurlijk van alles nog mis als het gaat om de asielopvang.
2: Ja, we hebben
1: dat mensen van hot naar her worden verplaatst. Spreidingswet wordt helemaal niet uitgevoerd door veel gemeenten. Moet op het matje komen bij uw minister.
2: Klopt.
1: Moet het CDA nou niet veel harder aan de poort rammelen? Met de vuist op tafel, jongens, we komen op voor de naaste, mevrouw van Ark, het sociale. Kom op.
2: Klopt. En ik
1: of
2: vind
1: niet?
2: Dat...
1: Of is er geen discussie over binnen de fractie?
2: Nou, die discussie is in zo'n zin dat we ook zien dat er grote problemen zijn. Onze minister die heeft ook een enorme taak op zich gekregen, op zijn schouders
1: grote
2: genomen.
1: Problemen, dat zien we allemaal. Ja. Maar u zit aan de knoppen met de fractie.
2: Klopt. En ik zie ook dat deze minister heel hard aan het werk is. En we zullen er ook voor zorgen dat deze minister ook niet stopt met te zoeken naar goede oplossingen. En bijvoorbeeld gemeenten aanspreken dat ze ook echt moeten zorgen voor huisvesting. En dat het niet alleen maar van gemeentes in Ter Apel kan komen.
1: Ja, er moet een gemeente op matje komen, inderdaad. Houten.
2: Klopt, dat heeft deze minister ook gezegd.
1: Stichtse Vecht, uw eigen gemeente ook?
2: Ja, ik denk dat alle gemeenten moeten hun steentje hieraan bijdragen. En ik denk dat het ook helpt voor het draagvlak om te zorgen als mensen ook gewoon goede huisvesting hebben. Dat helpt ook gewoon voor het draagvlak in Nederland als het gaat om mensen die een huis nodig hebben.
1: Mevrouw van Ark, ja, CNV is ook al ter sprake geweest. Ik moet even denken aan de staking van vorige week.
2: Klopt. Ja,
1: helemaal eens met de actie.
2: Ik snap de vakbonden.
1: Helemaal eens, moet meer gebeuren als het gaat om sociale zekerheid.
2: Ik snap de vakbonden en ik zie ook gelukkig dat daar ook heel veel zorgen zijn die ze graag op willen lossen. En ik snap de bezorgdheid als het gaat om de plannen van het kabinet. En ik hoop ook dat als wij nu straks de plannen presenteren, als het kabinet straks die plannen presenteert, dat ook de vakbonden zeggen van dit is een goed startpunt. Wij gaan aan tafel en we gaan snel samen met het kabinet en de werkgevers werken aan het oplossen van de problemen die we zien.
1: En zo staan we in deze straat hier met de jurk aan, met het hoedje op te praten. We gaan nu naar de plek waar gestyled gaat worden.
2: Klopt.
1: Daar zitten misschien nog meer Kamerleden. Dus even kijken hoe daar de mise-en-scène is. En dan gaan we nog verder diep in natuurlijk als het gaat om dit minderheidskabinet. En natuurlijk ook de bedankdag die u voor het eerst gaat meemaken. Met alles wat eraan vastzit.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: We vliegen er naartoe.
2: Zeker.
0: In het volgende uur dus. Utrecht is wakker hier bij Radio M Utrecht.
3: De Nationale Nieuwe bij Radio M Utrecht.
0: Groot van Miss Montreal.
3: Groot, nu zijn we allemaal groot. De Nationale Nieuwe
0: bij

0: Miss Montreal. Ik had al de muziek klaargezet, maar we hebben geen tijd voor je. Want we hebben eerst nog even tijd om even te kijken naar de reacties hier bij Radio Web Utrecht. Die binnengekomen zijn op Facebook en de RTV Utrecht app over Prinsjesdag. Of je dat wel eens meegemaakt hebt in Den Haag. Ik zat eventjes te kijken hoor. Ja, Gerda zegt nee, ik ben daar nooit geweest. En als ik in de gelegenheid ben, ga ik zeker kijken vandaag. Want dat is natuurlijk de vraag vandaag. Als je niet naar Den Haag gaat, ga je dan kijken. En ben je er wel eens geweest, is vraag nummer 2, dan wel vraag nummer 1. Die je zou kunnen beantwoorden. Goedemorgen, zegt Andrea. Ja, ik ben er vorig jaar geweest voor het eerst trouwens. Mijn man, veteraan, mocht namens de BNMO, dat is de bond voor gewonde militairen, heb ik nagekeken, in het erecouloir staan. Wow, dat is zeker bijzonder. Bijzonder om het mee te maken, aldus Andrea. En een verhaal van Marcel van Dun. Ook op Facebook kun je deze even nalezen. Ik haal er even uit. 1 keer ben ik er bijna geweest. Nou, dat vergt dus uitleg. 1 juli 1972 moest ik opkomen voor de dienstplicht in Nijmegen bij de luchtmacht. Na een paar weken hoorde ons peloton dat we tijdens Prinsjesdag als erewacht langs de route zouden komen te staan. Nou, weken hebben we geoefend in het marcheren en vooral in lang stilstaan. Enfin, de maandag voor Prinsjesdag hadden we dus de generale repetitie met een nieuwe helm die we op hadden. Na een tijdje in de houding te hebben gestaan, het was een warme maandag, ging bij mij het licht uit. Het eerste wat ik weer weet is dat ik op de grond zat en mensen zich zorgen over me maakten. Later hoorde ik dat ik letterlijk als een soort bed van de gevelde boom voorover ben gevallen. Maar halverwege ben ik omgedraaid zodat ik op mijn rug terechtkwam. Voor de rest niks aan de hand, mensen. Maar ja, je raadt het misschien, geen erewacht voor mij. Marcel, dank voor het delen van dit verhaal. Het is er eentje, zeg. Nou, veel meer mensen zijn er wel geweest. Er zijn ook heel veel mensen niet geweest op Prinsjesdag. Hoe ga je het meemaken vandaag? Laat het ons weten. Dat kan dus in de RTV Utrecht-app. Of je bericht dat op Facebook van Radio M Utrecht. Nou, en dan is het nu tijd voor Grieta Spannenburg. Tenminste, Grieta, ben je daar wel klaar voor?
1: Zeker, niet, altijd.
0: Het weer voor midden Nederland. Dan zijn we nog lang niet klaar mee. Met het mooie weer ook niet. Want het wordt een hele warme dag vandaag ook, hè?
1: Ja. Ja, en die is warm begonnen met een graad of 16. En ik denk dat we rond lunchtijd al op 1, 22 graden zitten. En uiteindelijk wordt de maximum temperatuur zo'n 4, 25 graden.
0: Ja, het is wat.
1: Het is voorwaar een echte nazomerdag. We zitten nog in een warme luchtsoort. Een beetje vanuit Frankrijk onze kant op gekomen. Frankrijk zelf was gisteren ook warm hoor. Parijs 28 graden. Grote delen van Frankrijk 30 plus. Nou, dat zijn de hoge temperaturen. Alhoewel, Zuid-Nederland gaat naar 7, 28 graden. Dus die hebben het nog weer een tandje warmer. En er is behoorlijk wat ruimte voor de zon daarbij. Dus ja, het ziet er denk ik heel vrij uit. Er zijn nog wat laatste mistbanken nu, die lossen op. En dan krijgen we zon. We krijgen geleidelijk aan een paar stapelwolken. Later vanmiddag, dan wordt het vanuit het westen allemaal ietsjes bewolkter. En dan denk ik dat in de late avond op passage van een front er een paar buien kunnen gaan vallen.
0: Ja.
1: Dat is een beetje het spoorboekje voor vandaag.
0: Oh ja, maar ik zit al gelijk met een buien. Dan denk ik van, is dat een voorbode voor wat er allemaal gaat komen misschien? Of is dat een vreemde eend in de bijt bij alles wat wij gaan meemaken deze week?
1: Nou, het is wel zo. We wisselen van luchtsoorten de komende dagen. Nu zitten we in zogeheten maritiem tropische lucht. Vochtige, vrij warme lucht. Vanaf later vanavond gaan we naar maritiem polaire lucht. Dat klinkt heel koud, maar dat valt op zich wel mee. Maar in ieder geval is die lucht, die komt vanaf koelere streken. En dat gaan we merken de komende dagen. Denk dan aan middagtemperaturen zo van 19 of 20 graden. En inderdaad een aantal buien. De ene dag meer buien dan de andere dag. Ik denk dat er morgen best wel wat buien vallen. Maar bijvoorbeeld donderdag en vrijdag gaat het om een lokale bui. En zitten de buien vooral in de kustprovincies. Dat is echt ook precies een nazomersituatie. De buien hebben we laatst ook gezien vooral vanaf zee de kustprovincies inschuiven.
0: Ja, die temperatuur die is niet gek voor de tijd van het jaar, dan ook in de loop van de week.
1: Nee, 19 of 20 graden is steeds inderdaad nog steeds niet gek voor de tijd van het jaar. Dat is een beetje het gemiddelde. Je ziet in ieder geval wel dat de nachten dan koeler worden. Afgelopen nacht hadden we natuurlijk een hele milde nacht met 16 graden als minimumtemperatuur. En de komende nachten gaan die temperaturen veel meer naar 11, 12 graden als minimumwaarde. Dat is wat dat betreft een beetje normaler.
0: Ja. Kun je iets zeggen over de rest van september? En dan denk ik gewoon, ik bedoel, krijgen we nog echt een beetje nazomer? Nou, of zit dat er niet in? Want gisteren dacht ik echt bij mezelf, nou, dit is echt wel een Indian summer of zo.
1: ja, dat klopt.
0: Little India.
1: En je ziet dus dat de weerrekenmodellen echt heel springerig zijn. Zeker in zo'n tussenseizoen van zomer naar herfst. Ja, is het al lastig, maar blijkbaar is de atmosfeer nu ook zo dat ze steeds behoorlijk springerig zijn. Van sterk wisselvallig naar minder wisselvallig. Ja. En wat je nu ziet is eigenlijk dat volgende week we onder invloed lijken te komen van een hoge drukgebied. Dus dat de wisselvalligheid van de dagen vanaf morgen er weer afgaat. Mm-hmm. En dat je dan weer zo'n Indian summer, nazomer, rustiger weer krijgt. Ja, denk in de ochtend aan wat mist, dan overdag flink wat zon. En temperaturen die toch echt wel boven die 20 graden uitkomen.
0: Kijk eens aan. Nou, dat wilde ik gewoon even weten.
1: Ja,
0: dat was echt heel benieuwd. Fijn dat je dat alvast even uit de doeken hebt gedaan. We gaan weer terug naar de dag van vandaag.
1: Ja.
0: Het is Prinsjesdag vandaag. Dus ik denk dan bij mezelf even een gepaste stilte. En dan, ze staan al klaar. De weerspreuk.
1: Niet eens over prinsen, want daar heb ik dan blijkbaar niet zoveel mee. Ik zie gewoon in mijn huis, en misschien bij jou thuis ook en bij anderen, geregeld nu spinnen naar binnen komen.
0: Zeker wel, ja.
1: Iets te veel, iets te groot. Als de spinnen naar binnen kruipen, gaat de herfst ons langzaam besluipen.
0: Ja.
1: Het is een duidelijk signaal van een veranderend seizoen. De spinnen merken ook de daglichtlengte die verkort en zoeken toch een veilig heenkomen in schuur of woonkamer.
0: Ja, ze vangen dan wel weer de muggies bij mij.
1: Ze hebben een prima functie. Alleen soms vind ik het lastig dat ze er vrij groot uitzien.
0: Vindt ze eng ook, hè? Jij vindt ze eng met die haren en zo op die poten, toch?
1: Als ze te snel lopen met een te dik lijf, vind ik het wel ingewikkeld.
0: Ik snap het. Nou,
1: maar ik geef ze namen, hè? Dan worden ze toch wat bekender. Dan zeg ik, Henk, kom op, beetje in de hoek.
0: Ja, precies. Ja. Spinnen met te dik lijf, die dan door je kamer lopen. Als ik dat doe, dan maakt het niet uit natuurlijk, hè?
1: Je bent altijd welkom, hè? Ik kan je niet vangen met een glas.
0: Gaat niet lukken, nee. Heel groot glas. Giet dat er zo meteen weer.
1: Tot
0: hè?
1: Zo.
0: Hoi, hoi.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
6: Want
7: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Start je dag.

0: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
1: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
0: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
2: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
0: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer.
3: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht te luisteren natuurlijk naar het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen.
4: Ja, goedemorgen. Ook ik heb het over de grote storing op het spoor. Wie met de trein naar werk of studie moet, kan deze ochtend te maken krijgen met treinuitval of vertraging. In Midden- en Noord-Nederland rijden minder treinen door een storing in het beveiligingssysteem van ProRail. De Utrechtse zanger Blauwtzoen heeft gisteravond een speciaal concert gegeven waar het geluid zachter stond. Het idee is dat je dan geen oordopjes nodig hebt om naar een concert te luisteren en toch geen risico loopt op gehoorschade. En een roodborstje dat zich in de nesten werkte in Utrecht. Ook dat hoor je zo om 9:30.
3: Oké. Beest in het nieuws dus ook. Altijd fijn om mee te kijken. En dat zo is om 9:30. Dus tot zo meteen weer. Verkeersinformatie van de ANWB. Dus vind ik voor de dinsdagochtend niet een drukkere ochtendspits vanwege treinuitval. Maar zou zomaar kunnen zijn dat het nog drukker gaat worden. Dus dan is dat op voorhand maar wel even gesteld. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Je hebt vertraging van Amersfoort Noord tot Voorthuis. Een kwartier ongeveer. Vanaf de andere kan dus Troehoevelaken richting Amsterdam door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ruim 20 minuten meer heb je vertraging daar, dus doe je langer over je reis. Nou, de A2 dan van Utrecht naar Den Bosch. De regio uitgaat prima, maar dan van Geldermalsen tot Zaltbommel bijna 10 minuten extra. Vanuit Den Haag naar Utrecht vertraagt het tussen Gouda en Nieuwebrug 10 minuten vertraging en van Daal tot Harmelen 5 minuten in elk geval extra. Arnhem richting Utrecht, de A12. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen doe je 10 minuten lang. Dat is de A27 trouwens. Ik moet zeggen, tussen Nieuwebrug en Woerden doe je 5 minuten langer over je reis. De A27 nu wel. Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen heb je 10 minuten vertraging. En vanaf de andere kant is het ook langzaam aan rijden. Van Almere naar Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes 5 minuten. Dan gaat het even goed door tot aan Bilthoven de afrit. En van Bilthoven tot knooppunt Rijnsweerd 5 à 10 minuten extra. De laatste meldingen komen van de A28. Zwolle richting Amersfoort. Strand, even kijken, afrit Ermelo, strand Nulde, een kwartier. Dan Harderwijk Zuid, Nijkerk, 5 minuten, we delen het mooi op. En het laatste stukje ook weer tot aan Hoevelaken, 5 à 10 minuten extra. Kortom, flink wat vertraging op de A28. Een goede reis namens ons, Radio M Utrecht.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop, op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek

0: gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Radio 1. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
5: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
6: Robert-Jan Boy, hij is in Den Haag. Hij volgt CDA-Kamerlid Alice van Ark uit Maarsen op de voet. Met hoed, ook trouwens, schiet me te binnen. Ja, ze is nu bij de kapper in Den Haag. Om maar eens even een fantastisch kapsel aan te laten meten. Zij maakt voor het eerst de leden van de Staten-Generaal, zoals we dat vroeger hoorden, maar tegenwoordig leden van de Staten-Generaal, uitgesproken door onze koning natuurlijk, de troonrede mee vandaag. Ja, de paarden, de koetsen en de koning, alles bij elkaar op Prinsjesdag. De miljoenennota. We gaan het horen vandaag in Utrecht, dus wakker daar ruimte voor. Robert-Jan Boy horen we zo meteen in de uitzending, wat uitgebreider weer. Ja, en ik heb door elkaar heen allerlei opmerkingen over Prinsjesdag. Daar vroeg ik ook naar. Heb je dat wel eens meegemaakt in Den Haag? Hartstikke goed. En door elkaar heen heb ik het ook over de antwoorden die we hebben voor de rondleiding. Niet op Prinsjesdag, maar hier in de studio en in de redactieruimte van Radio M Utrecht. Om eens een keer een kijkje te komen nemen. Ook bij de televisie niet te vergeten. Alles zit door elkaar in de app van RTV Utrecht. Maar we proberen het al te onderscheiden. 2 dingen dus. En heb je een hoedje op vandaag? Nee, dat ga ik niet vragen. 2 dingen dus eigenlijk wel. Heb je Prinsjesdag in Den Haag wel eens meegemaakt? En ja, ga je vandaag kijken of luisteren naar de troonrede? Nou, Lise die heeft een juist antwoord of een onjuist antwoord doorgegeven. Dat weet ik verder niet. Antwoord A, B of C. Ik zal straks de vraag nog een keer herhalen om 8:30. Groetjes vanuit Westerbork, Lise Peters, zegt ze. Wie weet tot balance? Nou ja, wie weet, ja. Je weet maar nooit. Ellen zegt, hoeden, die zijn erg leuk. Ik draag ook wel eens een hoed. Ja, dat vind ik gewoon leuk om mee te krijgen natuurlijk, ja. Nou ja, en voor de rest, kom dan maar mee met jullie reactie. Ik ben heel erg benieuwd. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het lijkt wel een rommeltje hier in de studio, maar dat valt wel mee. Ik ga even koffie halen trouwens. En net als jullie allemaal, thuis of onderweg genieten van Rick Astley. Uit de jaren 80, whenever you need somebody. I'll bring my love to you. De tijd, het is 8:10. Goedemorgen.

0: is een feestelijke derde dinsdag van september. Vandaag bij Radio M Utrecht is 13 minuten over 8 geworden.
1: Utrecht is wakker.
0: CDA-Kamerlid Alice van Uyck uit Maarsen is in Den Haag. En zij is niet de enige. Verslaggever Robert-Jan Boy is bij haar. Je hebt met haar meegereisd met de auto. En ja, kun je haar nog wel vinden? Want ik heb het idee dat jullie in een hele grote ruimte zitten met allemaal mensen waarvan het kapsel nog mooier eruit komt te zien dan dat tot nu, denk ik.
2: Nou, het is niet alleen het kapsel volgens mij, Bob, maar de huid, zeg maar, die nu met een kwast onder handen wordt genomen.
0: Oh, kijk aan.
2: We zijn in de Denneweg hier. We naderen echt het centrum van Den Haag natuurlijk. En dit is een luxe kapsalon, zeg maar, waar diverse Kamerleden onder handen worden genomen. Ik zie daar toevallig links van mevrouw van Ark Jantine Swinkels zitten. Een collega van het CDA maakt het vandaag ook allemaal voor het eerst mee. Gaan we zo meteen even vragen ook natuurlijk. En ik kijk even naar het gezicht van mevrouw van Ark, die het hoofdje nu heel stil houdt. En het kwastje van deze jonge dame doet zijn werk.
3: Wat zei u?
2: In welke fase van de behandeling zitten we nu?
3: Ja, we zitten nog aan het begin. We zijn de basis aan het leggen, zodat straks de oogschaduw, de lippen allemaal mooi tot z'n recht komen.
2: En jullie zijn van de MBO, hè?
3: Ja, klopt.
2: Jullie hebben meegedaan aan een wedstrijd. Hoe zit dat precies?
3: Ja, we hebben meegedaan aan de World Skills wedstrijden, dus dat de Skills Netherlands. Dan heb je natuurlijk een kwalificatie, de wedstrijd zelf, nou, een prijsuitreiking. En ik heb zelf in 2025 meegedaan, dus ik kom vorig jaar met Prinsjesdag er niet bij zijn, omdat ik toen in Europa zat voor de Europese wedstrijden. Nu mag ik dit jaar helpen met deze mooie dag te
2: organiseren. En dan gaat het om schoonheidsspecialisten.
3: Ja, dat de schoonheidsspecialisten. En dan vandaag specifiek de visagie.
2: Van het MBO. En dat moet kennelijk in het zonnetje worden gezet, mevrouw Van Ark.
4: Zeker, ja. Ik vind dat heel belangrijk. Ik vind, we zien sowieso dat we veel meer mensen nodig hebben die iets kunnen. En die niet alleen maar iets leren en uit de boeken, maar echt praktische opleidingen hebben. En ik vind het heel erg mooi om hier te zien hoe de mbo's aan het werk zijn.
2: Maar gaat er ook wat van gezegd worden in de troonrede straks?
4: Ja, misschien wel. Ja, ik heb natuurlijk geen glazen bol.
2: Extra geld voor het mbo of zo, zeg maar even wat.
4: Ja, of in ieder geval waardering. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Hè. Ik denk dat steeds meer ouders gelukkig ook wel zien hoe belangrijk het is dat ook hun kinderen naar het mbo kunnen. Dat dat een hele mooie opleiding is en dat je daar heel veel mee kan. Ja. Dus ik hoop ook een stukje waardering.
2: Hoe heet je eigenlijk?
3: Ik heet Christina. Ja, ik word heel vaak Chrissy genoemd.
2: Ja. En wat, je hebt net gehoord wat mevrouw van Ark zei. Wat vind je ervan?
3: Ja, natuurlijk heel mooi. Je wilt dat dit soort prachtige vakken meer in het aandacht komen. Dus ik denk dat dit soort dagen al heel erg helpen. En dat we vooral dit soort evenementen moeten blijven doen om het gewoon sprekend te maken. En dat het er allemaal gewoon toe doet.
2: Ja, het is een leuk vak en meer mensen kunnen het doen.
3: Ja, zeker.
2: Maar het is ook wel heel bijzonder, denk ik, om dit nou zo mee te maken op Prinsjesdag.
3: Ja, dit
2: waar
3: sta
2: je dan?
3: Dat zijn echt de bijzondere events, inderdaad. Dat maak je niet zomaar mee. Dus dat is echt fantastisch.
2: Wat, als je nou voor het zeggen zou hebben, wat zou je dan vragen? Of willen?
3: Sorry voor?
2: Ja, de begroting wordt gepresenteerd.
3: Ja, dat
2: wat zou daar nou in moeten staan? Wat moet de koning voorlezen zometeen? Laat ik het zo zeggen.
3: Ik moet heel terecht, dat is natuurlijk niet mijn vakgebied. Dus ik vind dat altijd wel een lastige vraag.
2: Maakt niet uit.
3: Maar inderdaad, meer respect voor het MBO, dat zou wel heel fantastisch zijn. En dat het gewoon met trots gezegd mag worden van ik doe mbo en niet een benadeling daarin. Zeker niet. Ja.
2: Succes, ja.
3: Dank u wel.
2: De kwast moet weer zijn werk doen. Ik krijg zo meteen nog met mevrouw Van Ark. Even kort tegen mevrouw Swinkels, CDA. Even tussendoor.
5: Ja.
2: Ook bezig met het kwastje zie ik hier.
5: Ja, zeker. Zijn vandaag de ministers en kamerleden aan het opmaken. Dus dat is heel leuk.
2: Ja, is dat extra werk allemaal? Of dan kamerleden zijn het ministers? Of maakt het allemaal niet uit?
5: Maakt helemaal niet uit. Het is allemaal leuk.
2: Mevrouw Swinkels, hoe zit u erbij?
6: Nou ja, met gezonde zenuwen. Leuke dag voor de boeg. En heel bijzonder dat ik zo word opgemaakt op dit moment.
2: Zenuwen? Hoezo zenuwen?
6: Nou, het is voor mij de eerste keer Prinsjesdag. Dus dat maakt het toch wel bijzonder. Maar voor ons komen de echte spannende dingen komen natuurlijk na vandaag. Als we het ook met elkaar over de inhoud gaan hebben.
2: Ja, met het minderheidskabinet.
6: Precies, ja. Dus dat kijk ook van de uit naar alle debatten.
2: Ja, nou misschien kunnen we daar straks even samen met mevrouw Van Ark verder over praten. Ja, moet er nou meer naar links worden gekeken, bijvoorbeeld, om er even wat te noemen?
6: Nou ja, ik denk dat het eerst goed is dat iedereen zijn eigen visie neerlegt, deze algemene beschouwingen.
2: Moment, er komt de kwast vooraan, hoor.
6: Ja, even stilzitten.
2: Succes, we zullen verder niet zorgen.
5: Dank u wel.

Misschien hoor, ik weet het niet zeker, is Den Haag wel het paradijs voor je? Ben je er wel eens geweest op Prinsjesdag in Den Haag? Een drukte van belang. Ja, wat heb je dan meegekregen? De vraag vandaag, en daar praten we over vanmiddag ook in aan tafel bij Conny. En niet te vergeten bij Aart in Utrecht. Komt thuis vanaf 5 uur op Radio App Utrecht. Je zegt je even doen daarover. Dat kan, laat het weten in de RTV Utrecht app. Of gelijk even op Facebook van Radio App Utrecht. Als je daarop aangesloten bent, zeg ik dan maar. Ellie Verhagen zegt goedemorgen. Ja, 2 keer langs de route heb ik gestaan in Den Haag. Zelfs met de Haagse Padvindersband als cordon langs de route gestaan. Ik denk dat het in 1975 is geweest. 1975, dat was heel lang geleden. Ik was 9. Maar het geeft niet, Ellie. Leuk om dat te lezen. Maar meestal was ik op Prinsjesdag in de Efteling te vinden. Waar het lekker rustig was. Ik denk, sprookjes in de troogreden, maar dat klopt niet helemaal, hè. Goed, omdat alle scholen in Den Haag vrij waren. Oh, op zo'n manier. Ja. Nou, leuk om dat te lezen trouwens. Op Facebook staat dit verhaal ook. Marianne uit de Waal is er nooit geweest in Den Haag op Prinsjesdag. Ik kijk op tv. Ik vind het wel fijn dat Nederland een koningshuis heeft, zegt zij. En Ingrid van Schaik zegt, goeiemorgen allemaal. Ja hoor, met school ben ik een keer in Den Haag geweest. Op Prinsjesdag. Ik vond er niks aan. Wachten en nog eens wachten. Ik denk ook als kind dat je een andere beleving hebt. Zo ben ik wel eens naar het circus geweest vroeger met mijn moeder en vond ik ook geen bal aan eigenlijk. Terwijl het misschien een hartstikke leuk circus was. Maar ik wilde naar huis. Raar, hè? Goed, terug naar Den Haag. Tjoef, gouden koets voorbij. En we konden gelukkig weer naar huis. Nou, dat was mijn herinnering. En bij deze heb ik hem nog steeds, zegt Ingrid. Jongen, wat een belevenis. Ja. Ik ga het ook geen tv kijken, zegt Wilma Vlak. Mooi weer buiten, dus ik ga genieten van de zon. Want die is gratis voor alle mensen. Nou, dat is mooi. Dat is geen bezuiniging vandaag. Daar wordt niet op bezuinigd. De zon is erbij. En Jan en Tieneke, Ermelo, nee, we zijn nooit naar Prinsjesdag in Den Haag geweest. Hé, en we kijken s'avonds gewoon het journaal. Dan horen we en zien we alweer genoeg. Het verandert toch altijd. Tieneke en Jan uit Ermelo, dankjewel voor jullie reactie. Ja, RTV Utrecht app, ook van alles en nog wat. Ook die vraag, hè, van vandaag. Dus, Rini Buijs ook met een verhaal. Ik moet het even doorlezen, Rini. Want je hebt zoveel getikt in die appje. Dat vind ik alleen maar leuk, hoor. Maar dan neem ik eventjes de tijd voor dan zometeen. In Utrecht is wakker. Zometeen het nieuws ook weer. Het zal ongetwijfeld over het spoor gaan. En nog even genieten van de stem van Gloria Gaynor. En die houdt ook niet van afscheid nemen. Ja, wie wel, hè?

0: straks over 1975. Weet je waar Prinsjesdag was in Den Haag. Dat is lang geleden natuurlijk. Dit komt ook uit het jaar trouwens. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Bijna 8:30, zometeen het nieuws uit de regio. Het spoor natuurlijk, Marjolein.
1: Ja, het laatste nieuws hoor je over die grote storing op het spoor. En ook meer over een fluisterconcert van een Utrechtse zanger.
0: Niet hard.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Het regio nieuws bij Radio M Utrecht van 8:30 door Marjolein. Ja, dat begint met het spoor. Het kan nog chaotisch zijn vanmorgen.
1: Ja, want veel treinen rijden nog niet. Wie dus naar zijn werk of studie moet, kan met vertraging te maken krijgen. Spoorbeheerder ProRail meldt dat het beveiligingssysteem deels is uitgevallen. Op meerdere plekken zijn materialen aangetroffen op het spoor die daar bewust zijn neergelegd. En dat lijkt op sabotage. Het zou gaan om buizen. Medewerkers van ProRail zijn bezig om die materialen op te ruimen, zodat het natuurlijk weer veilig is om de treinen te laten rijden. Hou dus nog wel de reisplanner goed in de gaten. Celstraffen voor 4 mannen uit Nieuwegein en Hagestein voor illegale handel in vuurwerk. De leider, die zichzelf Mr. Vuurwerk noemt, krijgt met 3,5 jaar de hoogste straf. Een paar jaar geleden vond de politie in Duitsland 350.000 kilo vuurwerk, onder meer in bunkers en loodsen. Volgens de politie de grootste vuurwerkvondst ooit. De Utrechtse zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager dan normaal, waardoor oordopjes niet nodig waren. Niet iedereen merkte trouwens verschil.
11: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
12: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek dan zachter wordt gezet dan normaal. Een roodborstje heeft zich in Utrecht vorige week behoorlijk in de nesten gewerkt. Zij kwam vast te zitten in een woning achter een ingebouwde koelkast. De bewoner en de dierenambulance probeerden van alles, maar niets lukte. En uiteindelijk moest de koelkast eruit worden gehaald om het roodborstje te bevrijden. Nou, hoe die reddingsactie ging, kun je ook nog terugkijken op de app en website.
0: Dat is ook nog wel heel voorzichtig. We hebben ze moeten doen, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, hij is het ook overleefd, hoor. Het gaat goed.
0: Gelukkig maar. Dat is eind goed, al goed dan.
1: Ja.
0: Hoe is het met weer vandaag?
1: Nou, ook best wel goed eigenlijk.
0: Ja?
1: Ik zie zon buiten. Het gaat niet regenen. Dat is ook positief. En het wordt 24 graden.
0: Nou, wat een heerlijk vooruitzicht, zeg maar. Dankjewel voor nu. Marjolein, volgende bulletin ben je er om 9:30 dan weer?
1: Ja, over een uurtje ben ik er. Ja,
0: oké, okay, met dan, de laatste update. Ook over het verkeer heb ik nu. Maar die treinreizigers natuurlijk, hè. Dus A1 Amsterdam richting Apeldoorn. De situatie voor dit moment. Tussen knooppunt Hoevelaak en Voorthuizen. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Richting Amsterdam, het is erg druk. Komen er vanuit Apeldoorn richting Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is nu wel weer vrij. Maar de vertragingstijd voor dit moment is een drie kwartier. kwartier. Dus 40 minuten ruim. Op de A1 dan ook nog een klein stukje doorrijden. Ja, tot aan Amersfoort Noord. Eigenlijk trekt die file zich door. Eigenlijk 10 minuten extra. A12 Den Haag-Utrecht, Gouda-Best, Reewijk. Daar doe je 5 minuten langer over. En van daar tot aan Nieuwebrug. Ook nog eens een keer 20 minuten vertraging. Daarna rijdt het wel goed door richting Utrecht. Vanaf de andere kant ook flink wat vertraging. Dus op die A12 Arnhem-Utrecht, Veenendaal-West, Maarsbergen 10 minuten. En van Driebergen tot Houten 5 minuten ben je langer onderweg. A27 Breda, Utrecht, knooppunt Gorinchem Lexmond 5. En vanaf de andere kant Almere Hout Eemnes 5. En van Hilversum tot knooppunt Rijnsweer 10 minuten extra reistijd. De laatste melding is de A28, die de hele ochtend best wel druk is. Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort-Vathorst. 25 minuten vertraging.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
19: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Nou, lijkt me hartstikke leuk om je te ontmoeten. En de collega's zeggen dat ook. Dus wat dat er gaat, heb je een prachtige tijd als je hier een rondleiding krijgt. Wat moet je ervoor doen? Een antwoord geven op de vraag die van vandaag is als volgt. We hebben de Duitse 30 gehad dit jaar. De Duitse dag, weet je nog wel, de Duitse 30, die draait zich. De allerbeste, maar wat was de allerhoogste notering? Nummer 1, was dat antwoord A, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du? Of stond op nummer 1, Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Oder war das doch, ja, es kann auch, ja, Peter Maffay mit du, du, du mag het zeggen. En wat kun je doen via de RTV Utrecht App, even laten weten. Of je laat het weten via een mailtje studio@rtvutrecht.nl. Wat stond de nummer 1 in de Duitse 30 dit jaar? Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Atemloos doet die nacht van Helene Fischer. Antwoord B of antwoord C. Du van Peter Maffay. Wij gaan zo meteen naar Den Haag. En je hoeft er niks voor te doen. Gewoon de radio aanlaten. En ja, je kunt de decibellen opvoeren. Je kunt hem ook op dit niveau laten staan. Je hoort daar Robert-Jan Boy, verslaggever. Alles over Prinsjesdag met de Utrechtse invalshoek. Zometeen.

0: Heaven must be missing an angel. Wat een mooie uitspraak. Te ver is, hoorde je op Radio M Utrecht. Het is 9:50. Wij gaan wederom naar Den Haag. Robert-Jan, mooi weer in Den Haag ook trouwens, denk ik, als je naar buiten kijkt. Maar daar gaat het niet om. Alhoewel, wel leuk is natuurlijk als al die mensen buiten staan en naar de koets gaan kijken natuurlijk. We hebben het over de miljoenennota. Hoe kijken we daar als Utrechter tegenaan? En hoe is het met jouw gast vanmorgen trouwens?
1: Ja, de gast. Ik was eigenlijk de gast in haar auto natuurlijk.
0: Dat is waar, ja.
1: Alice van Ark, vanuit Maarsen hier naar Den Haag.
0: CDA Tweede Kamerlid, ja.
1: CDA Tweede Kamerlid. En ja, ik ben nu in een soort schoonheidssalon, zeg maar. Een hele luxe schoonheidssalon.
0: Voor jezelf?
1: Centrum van Den Haag. Niet voor mezelf, nee. Oh. Maar diverse Tweede Kamerleden. Ook ministers, ik zag juist minister Letsert. Die worden hier onder handen genomen. Een hele schoonheidsbehandeling. De huid wordt aangepakt, hebben we net al gehoord. Van mevrouw van Ark en ook van Jantine Swinkels. Uit Utrecht, Kersvet, CDA, Kamerlid, die dit ook allemaal voor het eerst gaat meemaken, Prinsjesdag. Wordt nu gekapt, zie ik, met een krultang. Even kijken bij mevrouw van Ark wat er op dit moment gebeurt. Wat gebeurt er op dit moment met mevrouw?
2: Op dit moment gaan we de haartjes even lekker krullen.
1: Ja.
2: En dan gaan we het weer helemaal mooi maken, lekker volumieus. En dan gaat het hoedje er uiteindelijk weer op natuurlijk.
1: Is toch al zo mooi uit?
2: Ja.
1: Dat kan altijd nog mooier.
2: Kan altijd mooier.
1: Ja. Hoe gaat het?
3: Het gaat goed. Ik zit hier heerlijk. En ik kijk met bewondering hoe deze studenten dit doen in al deze drukte.
1: Ja, we hoorden al om het mbo, onderwijs onder de aandacht te brengen. Het dingen doen met je handen, dat is iets belangrijks. Ook voor u, hè?
3: Ja, en ik vind het vooral belangrijk dat die waardering er komt. Hè? Dat,
1: ja.
3: Dat jongeren met trots het voor het mbo kiezen. We hebben op dit moment veel te weinig mbo'ers.
1: Ja.
3: En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook die waardering uitspreken. Dat we laten zien dat het belangrijk is.
1: Ja, ja.
3: En daarom vandaag ook deze dag, waarbij we ook het mbo nog eens even extra in het zonnetje zetten.
1: Maar het is nu al een hele aangelegenheid. We hebben het al gehad over de jurk, gemaakt door statushouders. Het hoedje, wat hier het juteachtige hoedje, wat als het wordt vliegende schotel op het hoofd, zeg maar, wordt gespeld. Daar hebben we het over gehad. Je ziet het om je heen al. Iedereen is al met zijn hoedje en zo'n mooi pak aan. En het gaat natuurlijk wel om de begroting.
3: Het gaat zeker om de begroting.
1: Dat is het centrale deel.
3: Ja, die gaat vanmiddag gepresenteerd worden of aangeboden eigenlijk aan de Tweede Kamer.
1: Dreigt dat zo niet een beetje onder te sneeuwen, te midden van alle pracht en praal?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het juist eigenlijk wat extra aandacht geeft. Ik denk als we dit allemaal niet hadden gehad, dat er misschien minder mensen voor de tv hadden gezeten. Dus ik denk dat het eigenlijk alleen maar bijdraagt.
1: Ja, tegelijkertijd moeten de spijkers met koppen worden geslagen door het minderheidskabinet. Geen meerderheid in de Eerste Kamer, Tweede Kamer. Veel discussie binnen dat kabinet. Wordt gezegd van jongens, de VVD moet meer sociaal zijn om met elkaar op te trekken, want die wil helemaal niks met links. Hoe kijkt u er tegenaan?
3: Nou, ik hoop vooral dat we zo snel mogelijk met elkaar aan de slag gaan. En ik denk dat er gewoon een heel aantal grote opdrachten liggen.
1: Ja.
3: Ook op mijn terrein. Ik ben woordvoerder sociale zaken, sociale zekerheid.
1: En ontwikkelingssamenwerking.
3: En ontwikkelingssamenwerking. Nou, er zijn een hele behoorlijke, zeker ook op sociale zekerheid, natuurlijk heel veel discussie geweest de afgelopen maanden. En ik hoop...
1: Stakingen?
3: Stakingen, zeker. Dus dat heeft natuurlijk heel veel aandacht gehad. Maar ik hoop vooral dat we nu gaan praten. En ik denk dat het heel belangrijk is, want we kunnen blijven zitten waar we allemaal zitten. En in die discussie blijven hangen. Maar we kunnen ook aan de slag gaan met elkaar.
1: Maar ja, als er nog gepraat moet worden. Het kabinet zit er al, hoe lang? Nou, behoorlijke tijd.
3: Nou,
1: en dan moet er nog gepraat worden.
3: Het kabinet
1: zit... Dat schiet niet op.
3: Het gaat nooit snel. Veranderingen gaan nooit snel. Tegelijkertijd zullen we het gewoon echt samen moeten doen. En dat is ook wat het CDA graag wil. We willen het samen ook graag met de polder bijvoorbeeld oplossen.
1: Ja.
3: Zeker als het gaat om al die maatregelen die we willen nemen op sociale zaken, om het ook gewoon beter te maken. En ik denk dat dat voor mij bovenop staat. Uiteindelijk willen we het ook gewoon beter maken.
1: Ik ga eventjes naar de buurvrouw toe. Jantine Swinkels, kom ik zo er eventjes terug als dat nog even kan. Mevrouw Swinkels, het gaat goed met het krultang zo te zien.
4: Ja, volgens mij wel. Ja, het gaat er steeds beter uitzien.
1: Zeg, wat gaat het CDA nog verder doen om de VVD een beetje, zeg maar, meer samen te laten werken? Want die willen alleen maar met rechts en niet met links. Ik bedoel... Wat gaan we daaraan doen?
4: Nou, dat kan ik nu niet zo zeggen. Dat zullen we gewoon de komende dagen ook moeten horen. Hoe elke partij kijkt naar de begroting.
1: Wat wil u?
4: Ja, ik wil graag dat we met elkaar in de breedte...
1: Met elkaar in de breedte? Ja,
4: gaan samenwerken. Dus... Oplossingen vinden. Dat is het belangrijkste, toch? Ja. Uiteindelijk zijn mensen in Den Haag te veel met elkaar bezig. We moeten wat meer gewoon aan de slag op de inhoud.
1: Aan de slag op de inhoud?
4: Ja, vind ik wel.
1: Dat zijn van die woorden, even concreet.
4: Ja. Nou ja, ik denk bijvoorbeeld, zorg dat we goed investeren in de toekomst, voor de lange termijn. Dat zijn voor mij ook belangrijke dingen. Dus als je het hebt over verduurzaming, of voor de circulaire economie. Ja. Dat zijn voor mij ook speerpunten in mijn portefeuille waar ik me voor inzet.
1: Ja, het is een beetje een serieuze zaak natuurlijk, iets waar de krultang zijn werk doet.
4: Ondertussen blijf ik rustig stilzitten.
1: Ik ga verder liggen. Okay. Mevrouw van Uyrek, nog even. Hoe gaat de rest van de dag eruit zien?
3: Nou, we gaan zo meteen naar de Prinsjesdagviering. Dat is om 9:45 in de Grote Kerk. Dat is een interreligieuze bijeenkomst. Dus er zijn veel religies bij elkaar. En ik vind dat mooi om erbij te zijn.
1: Onder het mom van iedereen hoort erbij.
3: Iedereen hoort erbij. Kijk. En iedereen werkt samen. En dat is denk ik wel de kracht van zo'n viering.
1: En dan naar de Koninklijke Schouwburg.
3: En dan is het inderdaad, hebben we nog heel even een kleine pauze voordat we naar de Schouwburg gaan.
1: Het thuisfront?
3: En het thuisfront zit lekker op school. En mijn man die komt straks met de trein ook mee naar Den Haag. En die is er vandaag de hele dag bij.
1: Nou, het wordt een speciale dag.
3: Zeker.
1: Bedankt.
3: Heel graag gedaan.
1: Succes in de zeer directe toekomst.
3: Bedankt.
1: Als het gaat om samen verder.
3: Bedankt.

0: zijn nieuwe single voor Shanna Spyro. En dat was te verwachten natuurlijk. Great Expectation. Het is bijna 9:10 geworden. Ja, wat kunnen we verwachten van het weer vandaag? Rita, je bent al een paar keer bij mij in de uitzending geweest.
1: Zeker.
0: Dat is al toegelicht. En Marjolein heeft het er ook over gehad. In de aanloop vandaag naar 24 graden minimaal, zeg ik dan. Nou ja, dat moeten we wel gaan halen. Misschien wel 25 graden Celsius. Dat klinkt wel als een hele zomerse dag. En de zon is er ook goed bijgekomen.
1: De zon is er echt goed bij. Ik denk dat de dag wordt met veel zonneschijn, veel zonuren. Er ligt wel wat bewolking nu op zee voornamelijk. Daar af en toe komen daar wat flartjes van bij ons. Er kunnen ook zometeen wat stapelwolken ontstaan, maar het algemene beeld blijft toch veel zonneschijn, hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen en de hele dag droog. Als er een bui gaat vallen, is dat waarschijnlijk, denk ik, ofwel aan het begin van de avond een kleine bui die ontstaat uit een uitgroeiende stapelwolk, maar ik denk vooral later vanavond een enkele bui uit het westen op een koufront dat passeert, maar niet al te actief is. Dus ja, overdag gebeurt er niks. Er is zon, niet al te veel wind en niet al te veel inspanning, want het is wel klam en klef. Dat.
0: Klam en klef. Dat
1: klam en klef, ja.
0: Nou ja, daar zullen we het mee moeten doen. Vochtigheid is dus erg hoog dan, snap ik.
1: De luchtvochtigheid is erg hoog, ja. In onze luchtsoort is die erg hoog. De komende dagen wordt die wat minder hoog. Zie je ook dat er wat gemakkelijker buien gaan vallen. Zoals morgen. Ja, we trekken toch een paar buien vanuit het westen over ons heen. En is de temperatuur wat lager met 19 of 20 graden. Maar het weerbeeld is helemaal niet zo slecht, hoor. Stapelwolken en zon. Dus dat is heel fraai en dat blijft een beetje het beeld ook voor donderdag, vrijdag en het weekend. Ja. Beetje aan de wisselvallige kant. En we hadden het vorige uur even over spinnen en ik was hier net even wat aan het opruimen in de gang. Loopt er echt zo'n hele dikke spin over me heen. Ik heb hem toch, want ik weet dat ze naar binnen willen, maar ik heb hem toch achter in de tuin gezet.
0: Ja, dat is prima. Hoe lang zou hij erover doen om weer binnen te komen dan, denk ik?
1: Nou, hij liep, ik vond hem verdacht snel. Dus als hij de weg weet, is hij binnen 10 minuten weer binnen, denk ik.
0: Ja, dat is wat, hè? Ja.
1: Maar de herfst is echt naderend. En dat is, vind ik, elke keer in september, kom je overal in huis die spinnen tegen. Het hoort erbij.
0: Ja, maar je wil ze gewoon niet in huis hebben, dat is gewoon zo. Maar
1: muggen
0: en
1: dingen
0: is ook niet. Ik heb wel af en toe weer zo'n vlieg in huis. Dat ik denk, dat zal het hier wel prettig vinden. Maar ik vind dat vies bijvoorbeeld ook.
1: Ja, eens zo'n bromvlieg vind ik dat nog wel gaan. Maar in de zomer heb je van die metallic vliegen. Ja, weet je wat, van die metallic
0: kleuren. Die groene.
1: Ja, groen-blauwe. dat is misschien wat minder. Maar toch probeer ik ze altijd naar buiten te jagen. Maar ik moet toegeven, dat lukt niet altijd.
0: Nou, terug naar de dag van vandaag. Ja. We gaan er een mooie dag van maken ten aanzien van het weer. Ja. En jij ligt dat uitgebreid toe in de uitzendingen vandaag.
1: Zeker.
0: Ook bij Connie aan tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis. En Aart zijn bril ligt hier. Ik hoop dat hij op tijd is vandaag.
1: Ja. Dat hij de weg kan vinden.
0: Ja, ik zag hier een bril liggen vanmorgen. Hij appt mij net. Ligt mijn bril daar? Dus ik denk, nou, ik kan wel zeggen, ik kan niet zien. Maar dat is, maar goed, inmiddels heb ik Aart een appje gestuurd en weet hij dat hij hier ligt. Dus bij Aart ben je er ook in Utrecht, komt thuis natuurlijk.
1: Zeker.
0: Zo 17:45 6 en nog een uurtje later ook. Rita, ik ga jou zonder spinnen hopelijk weer te begroeten aanstaande vrijdag. Hè? Want morgen en overmorgen is Margot.
1: Zit op deze plek.
0: Vanuit de weerkamer te horen op een aanleiding van Utrecht. Dus dank voor het ons op de hoogte houden vandaag en dankjewel voor vanmorgen. Tot gauw weer, hè?
1: Tot gauw.
0: Doeg. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer.

Clan Campbell, Rhinestone Cowboy uit 1975. Einde van de rit. Dank voor al die reacties. Op Facebook de vraag: ben je wel eens in Den Haag geweest op Prinsjesdag? En ga je vandaag ook kijken, is vraag nummer 2. Of luisteren en kijken. Nederlandstalige lied zometeen viert hoogtij. Om alvast een beetje in de stemming te komen bij Edwin Meerman. Zometeen met de hit Zuid-Holland is dit ACTA.

0: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als
2: NCR. Dit is Eemland 1.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
4: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
3: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
5: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
3: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.

0: Het is vandaag Prinsjesdag. Sommige hoedjes zijn zo groot dat je denkt, daaronder moet toch ergens een visie zitten. Het is dinsdag 15 september met in deze uitzending. Spreken we met Jannemien Knossen. Zij brengt zondag in het Herman van Veen Art Center een plaat uit met songs van Nina Simone. En na het weer gaan we naar Soesterberg voor een update over de oude Tempelbos. En we kijken alvast vooruit naar de avond van de democratie. En dat is aanstaande donderdag in Cambrio. Maar we beginnen in Baren. Bas van der Boom kijkt na 16 jaar terug op zijn tijd bij de seniorenraad. Hij heeft de voorzittershamers inmiddels doorgegeven. Hoe kijkt hij terug op 16 jaar voorzitterschap? Muziek!
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Sunshine Baby. Na een indrukwekkende periode van in totaal 16 jaar actieve inzet heeft Bas van der Boom besloten te stoppen bij de Stichting Seniorenraad Baren. Dat betekent aardig wat vrije tijd. Bas van der Boom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Veel vrije tijd dus.
1: Ja, er is meer vrije tijd gekomen en dat is ook wel nodig. Als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt en de gezondheid laat het een beetje afweten, dan moet je voor jezelf die keuzes maken van ik moet wat taken afstoten. Dus dat is bij deze gebeurd met de seniorenraad. Er zijn wel meer taken die ik niet meer doe.
0: Nee.
1: Dus inderdaad.
0: Bekijk even terug naar 16 jaar. Van wie heb je destijds de voorzittershamer gekregen?
1: Dat heb ik gekregen van Ali Welling. Zij is nu 90 jaar en dat is 5 jaar geleden geweest. Ik heb dus ruim 10 jaar op de achtergrond heel veel werk gedaan bij de seniorenraad. En de laatste 5 jaar als voorzitter gefungeerd. Ja, we hebben heel veel contacten in Baren. Ik weet niet of u weet wat de seniorenraad allemaal doet. Zoals ik dat wel eens volgt in de Baarnse krant. Maar,
0: in de notendop kun je het wel vertellen, geloof ik, hè?
1: Jawel, ja. Nou, de contacten die lopen via de sociale dienst PIT. Die lopen met alle mensen van het college, de wethouders, de nieuwe wethouders waar we weer mee kennis gaan maken. Dat is met de speeldoos over sociale contacten. Dat is met Galm. En de gezondheidszorg van de gemeente. Galm, dat is gymnastiek voor ouderen. En dat sociaal vitaal, dat is voor nog ouderen. Voor de gymnastieke oefening in de leuning. Daar hebben we contacten mee. Verder hebben we contacten met de zorginstellingen van Zandvoorde en van Schoonhoort. 3.0. En we proberen daarmee weer nieuwe initiatief te ontwikkelen.
0: Ja, jullie zitten echt verankerd in de maatschappij, hè, in Baren.
1: Precies, ja. Waar we nu mee bezig zijn, dat is vooral het consultatiebureau voor ouderen op te zetten. Heel veel mensen die een bepaalde leeftijd 75 plus bereikt hebben, die worden niet opgeroepen door huisartsen omdat ze zich niet melden dat ze wel eens ziek zijn of mankeren. Dus wij willen gewoon een waterdicht systeem hebben dat alle mensen die in Baren wonen 75 jaar en ouder zijn, opgeroepen worden door hun huisarts. En dat noemen we dan het consultatiebureau voor ouderen.
0: Okay.
1: De gemeente Baren die heeft een systeem om deze categorie op te roepen voor galm en sociaal vitaal. Dus die gymnastieklessen die gegeven worden in de trits.
0: Ja.
1: Wij hebben gezegd van jullie roepen de mensen op. Leg nou meteen even een lijstje neer van ik wil ook naar mijn huisarts voor jaarlijkse controle. Dus eventjes op bloeddruk en op cholesterol en op, noem maar op, dat soort dingen. Even wat metingen verrichten. En daar hebben de huisartsen ook wel oren naar. Alleen de gemeente die zegt van dat kost geld. En daar hebben ook de zorgverzekeringen baat bij.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij hebben het initiatief genomen om met Amaris en Zilverijn, dat zijn de twee van de zorgcentra, ook anderen aan te schrijven en te zeggen van wij willen graag dat consultatiebureau voor ouderen opzetten. En dat doen we dan in samenwerking met Achmea, Zilveren Kruis, met VGZ-verzekering, de GGD hebben we gebeld. En nog een paar instanties waar we gevraagd hebben van kunnen jullie ons vertellen of er gelden voor beschikbaar zijn. Want wij willen dat consultatiebureau voor ouderen nieuw leven inblazen. Nou, dat hebben we afgelopen vergadering weer besproken, de stand van zaken. Ja, verder zijn we nog bezig met
0: Dus dat loopt nog eigenlijk?
1: Dat loopt nog en dat zijn we blij dat niet helemaal afgeblazen is. Maar nee. We hebben goede contacten met ambtenaren die er ook achter staan.
0: Oké, welke zaken lopen er nog meer? Of welke zaken heeft u eigenlijk afgerond tijdens uw voorzitterschap?
1: Er zijn een heleboel zaken weer opnieuw nieuw leven ingeblazen. We hebben ook zaken die regelmatig terugkomen. Onder andere is dat kwaliteitsverbetering van de trottoirs en het overhangende groen in Baarn. Dat is een blijvende vraag om daar iets aan te doen. En vooral die kwaliteitsverbetering van de trottoirs. Dat de ene wethouder die zegt van ja, wij hebben geen geld. En dan loopt dat weer. En dan moet je weer 4 jaar wachten op de volgende wethouder.
0: Ja, ja.
1: En die zegt ja, wij hebben wel geld, maar we hebben geen mensen. Nou, daar schiet het ook weer niet op. Dan moeten er allemaal plannen gemaakt worden. Al met al, wij hebben in 2011 de gemeenteraad een serie foto's gestuurd van opmerkelijke punten die verbetering vragen. En dat hebben we in 2018 nog een keer gedaan. En op de rol staat van nou, we gaan een nieuwe wethouder.
0: Ja.
1: Gaan we dat ook maar weer eens een keertje aankaarten. Van mensen, doe er nou iets aan. Afgelopen zaterdag was het in de Laanstraat cultureel festival en daar stond ook de Baarnse krant en die hebben een meting gedaan en een enquête gehouden onder de voorbijgangers van zijn jullie tevreden over Baarn?
0: Ja.
1: Over het algemeen zijn de mensen tevreden, maar één ding valt weer op, de ongelooflijke slechte toestand van de straten en de trottoirs. Loop maar eens een keertje een stukje door het centrum met een rollator. Nou, het lukt haast niet om dat ding waterpas te houden.
0: Nee, doet de gemeente daar nu wat aan, denk je?
1: Nou, we gaan weer praten met de nieuwe wethouder om daar een keuze en keuze te maken en prioriteiten.
0: Nou, na 15 jaar mag het ook wel een keertje, hè?
1: Ja, nou, als je hier door Baarn loopt, dan is het ook schrikbarend. Sommige straten die zijn echt heel slecht.
0: Ja.
1: En wij hopen dat nu een keertje dit aangepakt wordt. Dat er nog meer geld naar de verbetering van de trottoirs gaat komen.
0: Goed, je hebt afscheid genomen van de seniorenraad. Wat ga je nu doen?
1: Ik ben nog bezig met in de maanden maart, april. Dan help ik veel ouderen met het invullen van belastingformulieren.
0: Oh, okay. Dus,
1: en vraagt heel veel nazorg, ja.
0: Dus je bent nogal maatschappelijk betrokken?
1: Jazeker.
0: Wat is Baarn zonder Bas van de Boom, zou je bijna kunnen denken?
1: Oh. Lees de krant maar.
0: precies. Ja. Bas van de Boom, mag ik jou danken? We zijn in ieder geval heel blij dat je in ieder geval de seniorraad Baarn manifester op de kaart hebt gezet. En je opvolger of opvolgster, die zal het...
1: Ja, een opvolger is al in beeld en ik mag nog er niets over zeggen.
0: Daarom, dus, wordt het een meisje of een jongen?
1: Het is een heer.
0: Een heer, kijk eens aan. Net zoals meneer Van der Boom is ook een heer. Mag ik u danken?
1: Ja. Graag gedaan. Goed hoor. Fijne dag verder.

0: Ain't God No I Got Life. En dat is natuurlijk Nina Simone. En dat sluit mooi aan bij het volgende onderwerp. Want komende zondag, jawel, 20 september is het zover. Dan verschijnt Feeling Good, het gloednieuwe live album van Jannemien Knossen. En samen met haar driekoppige band nam ze afgelopen zomer de iconische jazz, blues en soulklassiekers van niemand minder dan Nina Simone onder de loep. En wie hebben we dan nu onder de loep? En dat is natuurlijk Jannemien Knossen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat een geweldige plaat moet dat worden. Lekker swingend.
1: Zeker, zeker. Swingend, maar ook prachtige ballads. Van alles wat.
0: Waar hebben jullie de plaat opgenomen?
1: Op het Herman van Veen Art Center.
0: Toe maar.
1: In dat.
0: Dus eigenlijk een soort thuiswedstrijd voor jou?
1: Een beetje wel. Ja, ik wilde eigenlijk heel graag... We hebben 16 keer met de voorstelling gespeeld. En elke keer na de voorstelling werd er gevraagd... wanneer komt er een cd? En toen dacht ik van, ik wil wel graag een cd maken, maar het liefst met publiek erbij. Mm-hmm. Dus toen heb ik dat voorgesteld aan Herman of ik dat op het Art Center mocht doen. Met een klein select publiek, dus niet echt een concert, maar een soort... Ja, we hebben als het ware een soort studio nagebouwd. Dus de mensen zaten gewoon live bij de opnames.
0: En die zagen ook natuurlijk een uitglijers en die zagen ook af en toe een vals nootje en dan moet het weer opnieuw. Of is het zo niet gegaan?
1: Nou, we hebben in principe alleen als er echt iets fout ging, zijn we wel eens opnieuw begonnen. Mm-hmm. Maar dat is niet veel voorgekomen. Ja. En we hebben 3 dagen opgenomen, dus we hadden ook echt wel keus. Dus het is niet zo dat we gingen doen alsof we normaal in de studio, want dan ga je nummers natuurlijk echt 4-5 keer achter elkaar spelen. Dat hebben we niet gedaan.
0: Nee, oké, maar je keuze, dat betekent dus dat jullie meerdere nummers van Nina Simone hebben ingespeeld?
1: Ja, we hebben komen er 12 nummers op de cd en we hebben er 14 gespeeld. En we hebben het ook allemaal laten filmen. Dus er komen ook, we hebben ook clips van alle songs laten maken. Dus dat er ook beelden bij zijn. Mm-hmm. Dus het was een groot project.
0: Ja, dat kan je wel stellen. En welke nummers hebben jullie ingespeeld van haar? Onder andere het nummer die we net hebben gehoord, of niet?
1: Nee, die niet. We hebben Feeling Good natuurlijk, want zo heet het album. My Baby Just Cares For Me. Even kijken hoor, wat er nou nog meer heel bekend is, wat de mensen zullen, ja, Tomorrow Is My Turn is ook wel een bekende, I Love You Porgy, And My Man's Gone Now, maar we hebben ook een Franstalig nummer opgenomen, want zij zong ook heel graag Franse chansons, ja. En een folksong, Who Knows Where the Time Goes. Want ze hield ook heel erg van folkmuziek. Dus ja, haar repertoire was heel veelzijdig. Dus de cd is dat eigenlijk ook wel geworden.
0: Ja. Hey, de zangingrediënten van Nina Simone, heb je die echt proberen na te doen? Of heb je daar gewoon je eigen, zoals ze dat in de media noemen, je eigen plasje overheen laten gaan?
1: Ja, zeker dat laatste, want ik kan haar gewoon helemaal niet nadoen. Ik denk ook niet dat je dat moet proberen, want zij was zo uniek. Waar ik zeg maar in ben gedoken is ook omdat we ook een voorstelling hebben gemaakt, hè, met alle liedjes, is echt haar leven. Maar vooral het repertoire wat ze gezongen heeft en haar musicaliteit, haar authenticiteit, dat heeft mij enorm geïnspireerd, maar... Wij hebben gewoon met de band echt een eigen interpretatie van de songs gemaakt.
0: Mm-hmm. Ja. De cd die ligt vanaf zondag in de schappen via Harlekijn Holland. Ligt die ook gewoon in de platenzaak? Nee, maar van wel toch?
1: Nog niet. Nee. Maar hij is in ieder geval dan te bestellen via Harlekijn Holland. Via de website, de webshop. En hij is ook te beluisteren op Spotify.
0: Ja, en de komende tijd trek je natuurlijk met deze prachtige muziek langs de Nederlandse theaters. Waar kun je het eerste zien?
1: Nou, dat duurt helaas nog even. Door de drukke tour met Herman van Veen is het best wel lastig om optredens te regelen. Maar 5 februari spelen we in het Zaantheater. En in mei spelen we ergens in Zeist. Ik dacht 8 mei.
0: Oh, oké, dus het begint te komen, zeggen ze dan, hè? Als er één theater over de Dam is, dan volgen er altijd meer, toch?
1: Ja, we hebben al best wel een toertje gedaan. En nu hopen we dus met de cd en de beelden die zijn gemaakt dat we nog meer kunnen gaan spelen.
0: Ja. Komende zondag, ja. 20 september, hoe ziet die zondag eruit? En iedereen kan natuurlijk aanwezig zijn, hè? Of niet?
1: Nee, het is wel besloten, want we hebben met... om dit hele project te kunnen financieren hebben we een crowdfundingsactie gedaan. En dus er zullen als tegenprestatie konden een aantal mensen dus bij de cd-presentatie aanwezig zijn. Ja. En dus het is echt voor de donateurs en voor de makers, voor vrienden en familie. Dus een besloten gezelschap. En dan gaan we 6 stukken spelen. En dan krijg ik de eerste cd uitgereikt van Gerard Ekdom.
0: Is dat een jazz, blues en soul man?
1: Gerard houdt van alle, van heel veel stijlen, maar zeker ook van jazz. En hij weet gewoon zoveel van muziek, maar wij kennen elkaar ook goed. Dus dat is voor mij ook wel bijzonder dat hij dit wil doen. En dan gaan we de eerste clips met z'n allen bekijken. En daarna gaan we lekker proosten op het album en ga ik signeren.
0: Kijk eens aan. Goed hoor. Ja. Jannemie Knossen, ik wens jou ontzettend veel succes komende zondag 20 september bij de release van Feeling Good. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Dag.

0: Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Hoe gepeperd is het weer? Klaas Bijker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is het gepeperd weer?
2: Gepeperd? Ja, ik weet niet wat je eronder
0: nou,
2: vraagt.
0: Komt het
2: uitleg.
0: Komt het zonnetje nog een beetje goed door?
2: Gepeperd zonnetje? Die komt goed door vandaag hoor. Vooral in de ochtend. En die verwarmt ons flink op. Het is bijna een zomerse dag. Of misschien wel helemaal. In de bebouwde kommen van de dorpen en de steden wordt het wel zomers, denk ik.
0: Ah.
2: En de bewolking neemt toe. Want het zal niet lang meer duren. En dan zijn er morgen regen- of onweersbuien. En dan is de temperatuur een graad of 6 koeler. Frisser. Hmm. Dus een graad of 18. Ik denk iets beneden normaal.
0: Maar goed.
2: Er kunnen diverse millimeters vallen. Maar geen stortbuien.
0: Oké. Maar goed, dat hoort ook een beetje bij deze maand, hè?
2: Ja. En daarna zitten we meestal op een normale tot iets onder normale waarde. Maar er zijn telkens zijn er dan uitschieters naar boven. Dus dit vrij koele weertype met af en toe redelijk veel regen. Maar het is toch eigenlijk licht wisselvallig, kun je het noemen. Maar het wordt dus onderbroken door korte periodes met veel warmer weer. En dat blijft zo. Dus dat kan over een paar dagen is dat weer het geval. En dan koelen we weer af. En zo kabbelen we de herfst in.
0: Ja, het voelt ook een beetje broeierig aan.
2: Ja, vandaag wel. Maar dit is wel de warmste dag van de komende dagen, hoor. Dus de 25 graden halen we niet meer. Maar er zijn toch af en toe warme dagen over de 20. En daartussendoor licht wisselvallig. Dus een buitje of een kort regengebiedje. Dus dat is het weerbeeld.
0: Juist.
2: Maar dat betekent dus wel, maar dat heb ik al vaker gezegd, we hebben een hele droge zomer achter de rug en die droogte is nog lang niet weg.
0: Nee.
2: Dus diep in de grond. De pieren hebben het moeilijk bijvoorbeeld. Hè? En dat betekent ook dat de merels het lastig hebben. Begrijp wat ik bedoel.
0: Dat is de voedselvoorziening, hè?
2: Ja, dat is een voedselvoorziening. En het zit ver onder de grond. Waar het grondwater zit.
0: Ja. Kortom,
2: vandaag een prachtige, bijna zomerse dag. En daarna licht wisselvallig, temperatuur rond 18 graden. En af en toe wat regen of een bui. En ook dan af en toe een warme dag ertussendoor.
0: Oké, nou, het is gematigd gepeperd, kan ik het concluderen. Goed, Klaas Bijker, mag ik je danken.
2: Graag gedaan.
0: Tot morgen.
2: Ik wens je een mooie dag toe.

0: Dat was Nick McKenzie met Peaches on a Tree. Destijds kostte dit singeltje 98 cent. Ja, toen zat hij al niet meer in de top 40. Want dan was hij natuurlijk afgeprijsd. De gemeente heeft nog niet alles op orde. Desnoods keten we ons aan de bomen. Ja, dat echo de gisteren tussen de bomen. En het dossier rond de oude Tempelbos houdt de gemoederen al langere tijd bezig. Degene die dat zei, de gemeente heeft nog niet alles op orde. Dat was natuurlijk Helen Leroy. En die hebben nu aan de lijn. Helen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een noodkreet. De gemeente heeft nog niet alles op orde. Desnoods keten we ons aan de bomen.
1: Ja, dat klopt. En ik ben letterlijk de boom ingegaan voor het goede doel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar waren de mensen ook van de gemeente aanwezig?
1: Er waren geen mensen van de gemeente zelf aanwezig. Er was af en toe een boa om te kijken of we alles op orde hadden. En dat hadden wij.
0: Ja. ja, er zijn allerlei verhalen. Er zijn misschien indianenverhalen. Ik weet het niet, maar de kapvergunning is toegekend. Ze kunnen met de motormaai daar naartoe. Of is dat allemaal koffiedik kijken?
1: Nou, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Dat wil het wel steeds doen lijken. Maar er zijn een aantal zaken niet op orde. En een van die zaken is dat ze nog allerlei ontheffingen nodig hebben voor de das, de vleermuis, de rode eekhoorn. Dat loopt allemaal nog bij de Raad van State, loopt er gewoon ook nog iets. Dus dat is allemaal nog niet op orde. Maar de laatste trucendoos is natuurlijk dat ze bij de laatste rechtszaak op 9 september bij de voorlopige voorzieningen voor de kap opeens uit de hoge hoed haalden dat de stichting SOS en wat omwonenden niet belanghebbend zouden zijn. Nou, dat is natuurlijk heel erg grappig dat anderhalve week voor die rechtszaak onze Rob de Kuijer, bestuurder van SOS en oprichter van actiecomité Oude Tempel, verzocht werd om naar het stadhuis te komen om met onder andere Debbie te praten over de situatie.
0: Ja, wie is Debbie?
1: Omdat ze eigenlijk Debbie is degene die van Herik, die op dit moment op het project zit.
0: Ja.
1: En om eigenlijk te praten hoe Rob eventueel de gemoederen in het dorp kon kalmeren voordat het zou polariseren. Nou, als je geen belanghebbende bent, word je daar natuurlijk niet voor uitgenodigd.
0: Nee.
1: Dus dat is zeer tegenstrijdig.
0: Ja, dan is het een soort rustgevend middeltje wat ze dan weer terugsturen. Maar zo zijn jullie niet, hè?
1: Ja. Nee. En de zaak is daar helemaal niet behandeld waarvoor we daar waren. Want de rechter heeft 2 uur gesteggeld met ernstige vragen of wij wel belanghebbend zijn. Nou, Stichting SOS en de omwoningen, ja, eigenlijk iedereen als het om zo'n stukje natuur gaat, is belanghebbend.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg altijd maar, elk nadeel heeft zijn voordeel. Want doordat ze dit nu zo gesteld heeft en geen besluit heeft genomen en het weer bij de gemeente gelegd hebben wij nu eigenlijk de gelegenheid gelijk daar gebruik van gemaakt om eens even op een rijtje te zetten wat die stichting allemaal doet.
0: Ja.
1: Qua educatie, qua de stille wandeling, qua alles wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
1: Om te laten zien hoezeer wij wel degelijk belanghebbenden zijn.
0: Ja, er was ook sprake van jullie hebben geen website. Hoe is dat?
1: Nou, die website is er inmiddels.
0: Oh.
1: Maar kijk, wij hebben gewoon alles gecommuniceerd via de social media kanalen.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk gewoon een beetje bullshit. Want je hoeft helemaal geen website te hebben. Natuurlijk hebben de meeste stichtingen een website en wij hebben hem inmiddels ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is natuurlijk een beetje kinderachtig om daar op te gaan zitten. Omdat wij gewoon alles communiceren met de social media, met onze omwonenden.
0: Ja.
1: Eigenlijk een handig middel om direct in contact te zijn.
0: Ja, het woord was gevallen escalatie. Ja, dat moet natuurlijk geen escalatie worden, hè?
1: Nou, dat is van ons uit nog nooit gebeurd.
0: Nee, maar zij zijn er bang voor. Althans, de gemeente is er bang voor dat het gaat escaleren. Want het zijn inmiddels al heel wat Soesterbergers die zich betrokken voelen bij dit bos, met het behoud van dit bos.
1: Ja. Maar kijk, zij zorgen er iedere keer voor door dat vertrouwen dat wij misschien ooit in de gemeente hadden te beschadigen door acties te ondernemen waardoor eigenlijk de mensen boos worden. Door als een dief in de nacht een spandoek weg te halen, terwijl het vorige daar anderhalf jaar gehangen heeft. Mm-hmm. Ja, daar worden mensen boos om en die gaan dan zich uiten op social media en die worden kwaad.
0: Ja.
1: Hè, en als ze dan nu al gelijk weer bellen omdat er een heel mooi nieuw spandoek hangt, van wie is dat eigenlijk? Nou, ik kan bij deze zeggen, dit spandoek wat er hangt is van alle mensen die voor het behoud zijn van Oude Tempel.
0: Ja, hoeveel
1: dus
0: zijn dat
1: zijn
0: er inmiddels?
1: Alle omwonenden. Hè?
0: Hoeveel zijn dat er inmiddels?
1: Nou, daar hebben er 1000 hebben een bezwaarschrift in ingediend, maar het zijn er vele meer. Afgelopen zondag was echt ik kan wel zeggen een paradijselijk sfeertje.
0: Ja.
1: Met een koor, met kraampjes, met schminken, met knutselen. Het is heel goed bezocht. Allemaal omwonenden die zijn gekomen, hebben de stiltewandeling gemaakt, zijn in de bomen geklommen met de trainingen. Ja, echt geweldig.
0: Ja, je bent zelf ook een van de klimmers geweest, hè?
1: Ja.
0: Ik zag je met een touw en allemaal heel erg stoer uitziend. Maar klopt dat? Heb je ook in de boom geklommen?
1: Ja, 1 meter boven de grond. Dat is behoorlijk gevaar.
0: Ja, gevaar voor eigen leven, ja. Maar goed, hoe ziet de nabije toekomst eruit? Hoe ziet de dossier Oude Tempel Bos en Morgen uit, bijvoorbeeld?
1: Nou, wij houden alles strak in de gaten. Wij gaan kijken wat de ODU gaat doen, want die moet nog besluiten over die ontheffing voor de DAS.
0: Mm-hmm.
1: Er loopt inmiddels ook een ontheffing voor de vleermuis, want die hebben we ook nog. Het hele gebeuren met de rode eekhoorn. Dus ja, er moeten toch echt dingen op orde komen voordat daar überhaupt een boom gekapt kan worden.
0: Ja.
1: Hè? Dus, en dat hele gebeuren bij de Raad van State. Maar het is interessant dat ze nu allemaal wel zo hoog van de toren kunnen blazen. Maar toen in de tijd van Reinier Kals, daar hebben we gesprekken mee gehad. Toen was er gewoon een redelijke communicatie. Ik ben Reinier eigenlijk best wel een goede en ook daarna. Maar nu met de huidige projectmensen, Osman en Debbie van Hering, die hebben eigenlijk wat betreft het participatieproces of de ideeën nog nooit contact met ons opgenomen. Nee. Ja, Rob nu om de boel in rustig te houden in het dorp. Maar ze hebben geen contact gezocht met ons.
0: Nou, misschien kun je via de radio nog even 1 oproep doen aan de mensen met wie je gewoon even aan de tafel wil zitten. In verband met de burgerparticipatie, wat toch al een beetje mank loopt in Soest. Misschien kun je een oproep doen.
1: Ah, ja. Ja, een oproep van kom er eens gewoon vooruit dat de dingen niet op orde zijn en stop met die haast en ga niet Rob de Kuijer uitnodigen om de boel te polen hier rustig te houden en dan te beweren dat hij geen belanghebbende is, maar gewoon op een normale manier.
0: Juist.
1: Hè? Dat is gewoon niet gebeurd.
0: Ja, goed zo. We zullen het dossier in ieder geval nauwlettend volgen, Helen Legoy. Je bent voor actiecomité Behoud de Oude Tempel, dat was wel duidelijk. Wat gaat er zondag gebeuren? Aankomende zondag weer allemaal boomklimmen of niet?
1: Dan hebben we weer een stiltewandeling, zoals iedere week samen met de Partij voor de Dieren.
0: Ja.
1: Afgelopen zondag was trouwens een zeer gezamenlijk gebeuren met Partij voor de Dieren, met Partij Ons Soesterberg, met POS, de klimmers en maar natuurlijk vooral Stichting SOS en het actiecomité. En het was een fantastische dag.
0: Ja, het menselijk lint wordt steeds groter en groter en groter. Helen Normand, mag je danken.
1: Ja, tot binnenkort weer.
0: Dankjewel.

0: Bijna 50 jaar geleden bestormde zij de hitlijsten met Walk This Way. En dan heb ik het over Aerosmith, 1977. Waar blijft de tijd? Donderdag 17 september verandert het bos rond Cabrio voor het vierde achtereenvolgend jaar voor één avond in een ontmoetingsplek voor geheel Soest en Soesterberg. De gemeenteraad van Soest probeert via de avond van de democratie samen met de burgerij mee te denken over de gemeente van morgen en overmorgen. Aan de lijn hebben we Aafje Brands, communicator voor de gemeenteraad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor de vierde achtereenvolgend jaar. Ik bedoel, dat is natuurlijk een rijkdom wat jullie dan krijgen aan onderwerpen die dan uitgevoerd moeten worden. Of in ieder geval sowieso even over kunnen denken, of niet?
1: Ja, dat klopt. We hebben, zoals je vertelde, een aantal keer eerder deze avond georganiseerd. En we hebben een aantal onderwerpen gemerkt waar inwoners enthousiast van werden, bezoekers. En eigenlijk de belangrijkste was wel de ontmoeting met elkaar en met mensen van de gemeenteraad en mensen van het college van burgemeester en wethouders. En wat we ook zagen is dat het heel belangrijk is om met elkaar gezellig wat te eten. En eigenlijk zijn die twee dingen, eten en ontmoeting, ja, centraal komen te staan in het programma van vandaag.
0: Ja, en er wordt natuurlijk ook een glaasje gegeven, hè?
1: Wat zeg je?
0: Er wordt ook een glaasje gegeven, of niet?
1: Ja, zeker. We bieden vooral lekker hapjes en drankjes aan. Er staan over het hele terrein van Cabrio verschillende foodtrucks, zodat mensen een patatje kunnen eten en een pittig spiesje kunnen nemen, ijsje kunnen eten, een hele lekkere koffie, koude drankjes. Dus we heten inwoners van harte welkom.
0: Oké, wat is er vorig jaar eigenlijk aan deze avond overgehouden wat betreft ideeën die op dit moment zijn gerealiseerd?
1: Nou, wat wij zagen was dat onder andere dus Democratische School De Ruimte uit Soest had aangegeven dat ze eigenlijk ook heel graag zouden willen meewerken aan de Avond van de Democratie. Dus zij hebben op donderdag een plek in het programma gekregen. Ja. En zij gaan onder andere met inwoners kijken hoe je op een andere manier tot besluiten zou kunnen komen.
0: Ja.
1: Namelijk niet de democratische manier, maar de sociocratische manier.
0: De sociocratische manier?
1: Ja.
0: Dat is een mooi woord.
1: Dat is het, ja. Het is een interessant verschijnsel, want het gaat eigenlijk niet over wie de meerderheid heeft en de meerderheid die besluit wat er gaat gebeuren, maar het gaat daarover dat je met elkaar tot een oplossing komt waar iedereen achter staat.
0: Mm-hmm.
1: Je gaat eigenlijk net zo lang in gesprek met iedereen die beslissingsbevoegd is, ja, om te komen tot een oplossing waar iedereen achter staat, waar geen weerstand meer tegen is. Nou, en dat is natuurlijk in deze tijd heel interessant.
0: Ja, heel interessant. En dan kijk ik gewoon naar dossiers als bijvoorbeeld die hoogspanningscentrale. En dan kijk ik ook naar huizenbouw, Stadhouderslaan. En dan kijk ik ook naar Oude Tempelbos. We hebben net de telefoon opgehangen. Ja, dat zijn natuurlijk ook zaken die je sociocratisch moet aanpakken, of niet?
1: Nou ja, in Nederland hebben wij natuurlijk een democratie. Als een van de weinige landen, 26 landen ter wereld, hebben maar een volwaardige democratie. En Nederland is daar één van en dat is een groot goed. En dat betekent onder andere dat we met elkaar gedragen beslissingen nemen. Op dit moment is het systeem zo dat er een representatieve vertegenwoordiging is en dat de meerderheid besluit wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Dus dat betekent op dit moment niet dat iedereen zijn zin krijgt. En dat is natuurlijk iets waar we voortdurend tegenaan lopen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het moeilijk is om in die schaarse ruimte die we hebben,
0: absoluut,
1: in Nederland en in Soest zeker, alle voorzieningen die we moeten organiseren, om die ook te organiseren op zo'n manier dat iedereen daar gelukkig mee is.
0: Ja. Maar goed, ik zei net in de inleiding, het is een rijkdom aan ideeën. Wat voor zaken zijn er nu gewoon, zeg maar, besproken die afgelopen vier avonden? Hè? Dus het is het vierde achtereenvolgend jaar dat jullie het organiseert. Welke zaken zijn nu gerealiseerd? Daar ben ik nu niet helemaal achter.
1: Nou, dat is ook niet helemaal de opzet van de avond, hoor. Het is echt een plek waar we elkaar ontmoeten en waar we in gesprek gaan met elkaar. En niet een plek waar we de agenda voor het beleid voor het hele jaar.
0: Nee, maar het gaat er niet om het beleid, maar ze komen gewoon met plannen van, hoe denkt nou eigenlijk de gemeente over huppelde, huppelde, pup? En dat is voor de gemeente helemaal nieuw. Denk, oh, daar gaan we eens even over nadenken. En we zullen het te zijner tijd realiseren. Of niet? Dat hangt even van het sociocratische proces af. Niet waar?
1: Nou, een van de dingen is natuurlijk wel, we hebben wel opgemerkt dat mensen heel graag willen meepraten. En dat er hele goede en waardevolle ideeën in de samenleving zijn. En dat hebben we ook de afgelopen jaren op de Avond van de Democratie gemerkt. En een van de dingen die we daar wel uit hebben meegenomen is dat de inwoners heel graag willen laten meepraten over hoe de nieuwe burgemeester eruit komt te zien. Die we in 2027 gaan aanstellen.
0: Dus ze zijn onderdeel van de profielschets?
1: Precies. Op de avond zelf staan er twee grote kartonnen mystery burgemeesters. En bezoekers mogen daar met geeltjes hun wensen en ideeën voor de nieuwe burgemeester opplakken. Dus moet dat iemand zijn die vooral verbindt? Of iemand zijn die juist vooral bestuurt? Moet die tussen de inwoners staan? Of meer ergens juist in het gemeentehuis blijven om daar zaken goed te regelen? Te zorgen dat de veiligheid goed in orde is. Dus alle ideeën die mensen daarover hebben... Mm-hmm. kunnen ze aanstaande donderdag kwijt bij ons. En ja. Die nemen we dan mee in de profielschets naar de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester.
0: Kijk eens aan, bouw letterlijk mee aan een eigen dorp. Ja, dat is natuurlijk prachtig om dat te verklaren, nietwaar? En dat geldt natuurlijk ook voor de nieuwe burgemeester. En ja, de nieuwe burgemeester die neemt natuurlijk afstand van zijn troon op het moment dat Soest 1000 jaar bestaat, hè?
1: Ja. Volgend jaar inderdaad.
0: Precies. Hoe kan je dat nou samen met de burgers, hè, met burgerparticipatie, hoe kan je dan zeg maar de profielschets samenstellen? Krijgt iedereen gewoon even het woord via de microfoon van ik wil dat er een burgemeester komt die bla bla bla of bla bla bla is? Of zo gaat het niet?
1: Nou, we proberen zoveel mogelijk mensen het woord te geven. En dat hebben we geprobeerd te doen door online en papieren vragenlijsten te verspreiden. En die gaan morgen worden die verspreid. Ja. Dan vindt iedereen ze in de Soester Courant en ook op de sociale media. Mm-hmm. En dan kan iedereen aan de hand van 10 stellingen aangeven wat hij belangrijk vindt voor die nieuwe burgemeester. En zo proberen we nou hopelijk, we hopen duizenden meningen te verzamelen. Mm-hmm. En op die manier een burgemeester te vinden die met recht wordt gevoeld als een echte iemand die ons kan representeren de komende jaren.
0: Zeker. En goed, we kijken eigenlijk reikhalzend uit naar donderdag 17 september van 7 tot 10 uur in Openluchttheater Cabrio. Volle bak.
1: Nou, mensen kunnen zich nog aanmelden. Er zijn nog een paar plekken over. Dus als ze zoeken in een zoekmachine op Avond van de Democratie Soest, dan komen ze op de pagina waar ze zich kunnen aanmelden. En mensen zijn nog steeds van harte welkom.
0: Ja, je zou eigenlijk moeten zeggen, toegang is gratis, het aantal plaatsen is beperkt. Dan komen ze natuurlijk helemaal met de fiets, of niet?
1: Ja, precies. De toegang is gratis, maar ja. Het aantal plaatsen is beperkt. En we kunnen nog een aantal mensen kwijt. En we zouden het hartstikke leuk vinden als we tot de nok toe vol zitten donderdag. Dus kom in grote getalen.
0: En kom alsjeblieft met de fiets, hè?
1: Dat is helemaal mooi, want het aantal parkeerplaatsen is beperkt rondom Cabrio. Dat
0: jawel,
1: klopt.
0: Maar er wordt natuurlijk ook nog een WW'tje geschonken, toch?
1: Ah, ja. Nou, er is voldoende sap en fris, maar er zijn inderdaad ook koude biertjes en koude glaasjes bij.
0: Kijk, Sam. Nou, wij wensen jou in ieder geval heel veel succes en veel rijkdom met al die ideeën die weer komen. Ook ten aanzien van het profielschets van de nieuwe burgemeester, die over 2 jaar zeg maar van zijn troon stapt. Aafje Brand, communicator voor de gemeenteraad. Mag ik jou danken voor jouw medewerking. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Een beetje raar gesteld, want de ene mens neemt veel te grote happen. De een woont in een villa en de andere bij de belt. En die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag. En de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach. Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Zo'n hele kleine man met een confectiepakje aan. De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan. Zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. De verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret, want dan hoor je onze heren kandidaten elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie enzovoort. Zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten. En zitten ze op haar stoel, hoe veilig zo'n gevoel? Wie moet de rekening betalen voor hun grote mond? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n 18 gulden CNA'tje aan. Zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man. De minister van Defensie vraagt weer onderzeeërs aan, mocht een vreemdeling zich met de Oost bemoeien. En als wij die vloot dan hebben en daar komt een beetje mot, kunnen wij er in de Amstel mee gaan roeien. Dat heet voor het ideaal, voor Nederlands grond en taal, maar wie betaalt het pakkie van de vice-admiraal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakkie aan. Zo'n ordinaire man met van die bata schoentjes aan, zo'n zenuwleier, minimumleier van een kleine man. Dempsey gaat weer aan het boksen en krijgt weer een dik miljoen om zich een kwartiertje

0: met pittientjes als een kiezen uit zijn kaken laten slaan. Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Zo'n doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n uitgesneden linnen frontje aan. Zo'n zenuwenleier, hongerleier van een kleine man. We verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best. Als je niet werkt, krijg je 18 gulden premie. En dan zijn er veel slampampers, die zijn liever lui dan moe. Want die denken, oh, die 18
1: premie. Ja, men noemde Louis Davids de grote kleine man. En hij zong hier in 1929 De Kleine Man. En het werd geschreven door Jacques Fontol. Jammer dat hij in... net voor de oorlog NSB-lid is geworden. Maar goed, blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Zeker op Prinsjesdag. Ik noemde het al, sommige hoedjes zijn zo groot dat je denkt, daaronder moet toch ergens een visie zitten. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of de socials. Morgen zijn we er weer. Dan zit hier onze collega Elina Wantzink. Tot nu!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor
2: Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert

0: denken mee.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op 1-1. De koppen zijn weer vanaf met Madonna en Holiday. Ja, de holidays zijn wel weer een beetje over, maar ja, dat doet er niet toe. Dan kan je zo'n plaat nog altijd kan je die fijn draaien hoor, dat is helemaal geen probleem. Music Memories, we gaan een uur lang terug in de tijd. We pakken de ene gouden ouwe en we rijgen hem aan de ander. En we gaan gewoon weer een reis maken door de verschillende decennia's. Muziek, dat staat centraal. Hier op 1-1 en zeker in dit programma. Music Memories. Met nu Fox. Single Bad uit 1976. Music.

De Four Non-Blondes en What's Up? Ja, dat was het. Linda Perry en Krista Hillhouse, dat waren de vaste leden van de band. Ze streden er overigens nog steeds op, hoor. Tegenwoordig met Don Richardson op de drums en Roger Rocca op leadgitaar. Genoeg informatie en weer meer muziek. Wat Nederlandstalig. We gaan het hebben over de kaboutertjes samen met Genghis Khan.

Ja, eigenlijk begonnen ze een Duitse versie. Klabouterman heet hij dan. En ze hebben er ook een Nederlandse versie van gemaakt. Genghis Khan hier op Eemland 1. Wij gaan zo dadelijk verder met lekkere muziek uit de jaren 80. Kent the Sensible en wat? Maar eerst de Beatles.

0: Ja, het blijft een mooi nummer hoor. Dus af en toe moeten we hier eventjes draaien. Lekkere muziek uit de jaren 90. Joshua Caddison en Jesse.
1: Wat is het weer gezellig.

USA. De Beach Boys uit de jaren 60 en Surfing USA. Ja, en dan moet ik een Nederlandstalig uitzoeken. En dan denk ik, ja, weet je wat? Ik zoek eens een keer wat uit wat ik zelf leuk vind. Dit vind ik leuk. Alle 13 janken. En Mosquito. Hier op Emeland 1.

0: nou een mosquito?
1: Hé, wat gaat er fout? Die mosquito maakt mij koud!

Met UB40, Baby Come Back uit de jaren 90. Maar het is natuurlijk vele malen ouder. Het komt eigenlijk uit de jaren 60. De Equals hebben er een hitje mee gehad. En er zijn meer versies van. Ik wil je één leuke, wil ik je nog even laten horen. Want er waren ook Nederlandstalige versies. Onder andere deze van de Raketten. Dat is ook ergens jaren 60, 70. Schatje, kom terug. Luister even. Nou ja, maar een stukje muziekgeschiedenis. Ik zou nog veel meer versies bij elkaar kunnen zoeken hoor, om dat te laten horen. Nou, ik hou het eventjes bij deze ene. We gaan deze draaien, die is ook leuk. Uit de jaren 80. De Dolly Dots. En hey la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la

0: Ja, de Dolly Dolls brengen ons weer aan het eind van het programma, hoor. Dat betekent dat ik nog één plaat voor je kan gaan draaien. Lekker uit de jaren 70. Ik ga afscheid van je nemen. Ik zeg heel graag tot de volgende Music Memories. En ik laat je alleen met niemand minder dan Carlos.
1: Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Het is vandaag Prinsjesdag. Sommige hoedjes zijn zo groot dat je denkt, daaronder moet toch ergens een visie zitten. Het is dinsdag 15 september met in deze uitzending. Spreken we met Jannemien Knossen. Zij brengt zondag in het Herman van Veen Art Center een plaat uit met songs van Nina Simone. En na het weer gaan we naar Soesterberg voor een update over de oude Tempelbos. En we kijken alvast vooruit naar de avond van de democratie. En dat is aanstaande donderdag in Caprio. Maar we beginnen in Baren. Bas van de Boom kijkt na 16 jaar terug op zijn tijd bij de seniorenraad. Hij heeft de voorzittershamers inmiddels doorgegeven. Hoe kijkt hij terug op 16 jaar voorzitterschap? Muziek!
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Ja, dat waren de classics met Sunshine Baby. Na een indrukwekkende periode van in totaal 16 jaar actieve inzet heeft Bas van der Boom besloten te stoppen bij de Stichting Seniorenraad Baren. Dat betekent aardig wat vrije tijd. Bas van der Boom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Veel vrije tijd dus.
1: Ja, er is meer vrije tijd gekomen en dat is ook wel nodig. Als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt en de gezondheid laat het een beetje afweten, dan moet je voor jezelf die keuzes maken van ik moet wat taken afstoten. Dus dat is bij deze gebeurd met de seniorenraad. Ja, er zijn wel meer taken die ik niet meer doe.
0: Nee.
1: Dus inderdaad.
0: Bekijk even terug naar 16 jaar. Van wie heb je destijds de voorzittershamer gekregen?
1: Dat heb ik gekregen van Ali Welling. Zij is nu 90 jaar. En dat is 5 jaar geleden geweest. Ik heb dus ruim 10 jaar op de achtergrond heel veel werk gedaan bij de seniorenraad. En de laatste 5 jaar als voorzitter gefungeerd. Ja, we hebben heel veel contacten in Baren. Ik weet niet of u weet wat de seniorenraad allemaal doet. Zoals ik dat wel eens volgt in de Barense krant. Maar,
0: nou, okay. In de notendop kun je het wel vertellen, geloof ik, hè?
1: Jawel, ja. Nou, de contacten die lopen via de sociale dienst PIT. Die lopen met alle mensen van het college, de wethouders, de nieuwe wethouders waar we weer mee kennis gaan maken. Dat is met de speeldoos over sociale contacten. Dat is met Galm en de gezondheidszorg van de gemeente. Galm, dat is gymnastiek voor ouderen. En dat sociaal vitaal, dat is voor nog ouderen, voor de een gymnastiek oefening in de leuning. Daar hebben we contacten mee. Verder hebben we contacten met zorginstellingen van Zandvoorde en van Schoonhoord 3.0. En we proberen daarmee weer nieuwe initiatief te ontwikkelen.
0: Ja, jullie zitten echt verankerd in de maatschappij, hè, in Baren.
1: Precies, ja. Waar we nu mee bezig zijn, dat is vooral het consultatiebureau voor ouderen op te zetten.

0: heel veel mensen die een bepaalde leeftijd, 75 plus, bereikt hebben, die worden niet opgeroepen door huisartsen omdat ze zich niet melden dat ze wel eens ziek zijn of mankeren. Dus wij willen gewoon een dicht, een waterdicht systeem hebben dat alle mensen die in hun baan wonen 75 jaar en ouder zijn, opgeroepen worden door hun huisarts. En dat noemen we dan het consultatiebureau voor ouderen.
1: Okay.
0: De gemeente Baren die heeft een systeem om deze categorie op te roepen voor galm en sociaal vitaal. Dus die gymnastieklessen die gegeven worden in de trits.
1: Ja.
0: Wij hebben gezegd van jullie roepen de mensen op. Leg nou meteen even een lijstje neer van ik wil ook naar mijn huisarts voor jaarlijkse controle. Dus eventjes op bloeddruk en op cholesterol en op, noem maar op, dat soort dingen. Even wat metingen verrichten. En daar hebben de huisartsen ook wel oren naar. Alleen de gemeente die zegt van, dat kost geld. En daar hebben ook de zorgverzekeringen baat bij. Dus wij hebben het initiatief genomen om met Amaris en Zilverijn, dat zijn de twee van de zorgcentra, ook anderen aan te schrijven en te zeggen van wij willen graag dat consultatiebureau voor ouderen opzetten. En dat doen we dan in samenwerking met Achmea, Zilveren Kruis, met VGZ-verzekering, de GGD hebben we gebeld en nog een paar instanties. Waar we gevraagd hebben van kunnen jullie ons vertellen of er gelden voor beschikbaar zijn. Want wij willen dat consultatiebureau voor ouderen nieuw leven inblazen. Nou, dat hebben we afgelopen vergadering weer besproken, de stand van zaken. Ja, verder zijn we nog bezig met.
1: Dus dat loopt nog eigenlijk?
0: Dat loopt nog en zijn we blij dat het niet helemaal afgeblazen is. Maar nee, we hebben goede contacten met ambtenaren die er ook achter staan.
1: Okay. Welke zaken lopen er nog meer? Of welke zaken heeft u eigenlijk afgerond tijdens uw voorzitterschap?
0: Nou, er zijn een heleboel zaken weer opnieuw nieuw leven ingeblazen. We hebben ook zaken die regelmatig terugkomen. Onder andere is dat kwaliteitsverbetering van de trottoirs en het overhangende groen in Baren. Dat is een blijvende vraag om daar iets aan te doen. En vooral die kwaliteitsverbetering van de trottoirs. De ene wethouder die zegt van ja, wij hebben geen geld. En dan loopt dat weer. En dan moet je weer 4 jaar wachten op de volgende wethouder.
1: Ja.
0: En die zegt ja, wij hebben wel geld, maar we hebben geen mensen. Nou, daar schiet het ook weer niet op. Dan moeten er allemaal plannen gemaakt worden. Al met al, wij hebben in 2011 de gemeenteraad een serie foto's gestuurd van opmerkelijke punten die verbetering vragen. En dat hebben we in 2018 nog een keer gedaan. En op de rol staat van nou, we gaan een nieuwe wethouder.
1: Ja.
0: Gaan we dat ook maar weer eens een keertje aankaarten. Want mensen, doe er nou iets aan. Afgelopen zaterdag was het in de Laanstraat cultureel festival en daar stond ook de Barense Krant en die hebben een meting gedaan en een enquête gehouden onder de voorbijgangers van zijn jullie tevreden over Baren?
1: Ja.
0: Over het algemeen zijn de mensen tevreden, maar één ding valt weer op, de ongelooflijke slechte toestand van de straten en de trottoirs. Loop maar eens een keertje een stukje door het centrum met een rollator. Nou, het lukt haast niet om dat ding waterpas te houden.
1: Nee, doet de gemeente daar nu wat aan, denk je?
0: Nou, we gaan weer praten met de nieuwe wethouder om daar een keuze en keuze te maken en prioriteiten.
1: Nou, na 15 jaar mag het ook wel een keertje, hè?
0: Ja, nou, als je hier door Baren loopt, dan is het ook schrikbarend. Sommige straten die zijn echt heel slecht.
1: Ja.
0: En wij hopen dat nu een keertje dit aangepakt wordt. Dat er nog meer geld naar de verbetering van de trottoirs gaat komen.
1: Goed, je hebt afscheid genomen van de seniorenraad. Wat ga je nu doen?
0: Ik ben nog bezig met in de maanden maart, april. Dan help ik veel ouderen met het invullen van belastingformulieren.
1: Oh, okay. Dus,
0: en dat vraagt heel veel nazorg. Ja.
1: Dus je bent nogal maatschappelijk betrokken?
0: Jazeker.
1: Wat
0: ja,
1: is
0: ja.
1: Baren zonder Bas van de Boom, zou je bijna kunnen denken?
0: Wow. Lees de krant maar.
1: Ja, ja, precies. Ja. Bas van de Boom, mag ik jou danken? We zijn in ieder geval heel blij dat je in ieder geval de seniorraad Baren manifester op de kaart hebt gezet. En je opvolger of opvolgster, ja, die zal
0: ja,
1: het...
0: Ja, een opvolger is al in beeld en ik mag nog er niets over zeggen.
1: Daarom, dus, wordt het een meisje of een jongen?
0: Het is een heer.
1: Een
0: ja.
1: heer, kijk eens aan. Net zoals meneer Van de Boom is ook een heer. Mag ik u danken?
0: Ja. Graag gedaan. Goed hoor. Fijne dag verder.

0: Ain't Got No I Got Life. En dat is natuurlijk Nina Simone. En dat sluit mooi aan bij het volgende onderwerp. Want komende zondag, jawel, 20 september is het zover. Dan verschijnt Feeling Good, het gloednieuwe live album van Jannemien Knossen. En samen met haar driekoppige band nam ze afgelopen zomer de iconische jazz, blues en soulklassiekers van niemand minder dan Nina Simone onder de loep. En wie hebben we dan nu onder de loep? En dat is natuurlijk Jannemien Knossen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat een geweldige plaat moet dat worden. Lekker swingend.
1: Zeker, zeker. Swingend, maar ook prachtige ballads. Van alles wat.
0: Waar hebben jullie de plaat opgenomen?
1: Op het Herman van Veen Art Center.
0: Toe maar.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk een soort thuiswedstrijd voor jou?
1: Een beetje wel. Ja, ik wilde eigenlijk heel graag, we hebben 16 keer met de voorstelling gespeeld en elke keer na de voorstelling werd er gevraagd van, wanneer komt er een cd? En toen dacht ik van, ik wil wel graag een cd maken, maar het liefst met publiek erbij. Mm-hmm. Dus, toen heb ik dat voorgesteld aan Herman of ik dat op het Art Center mocht doen. Met een klein select publiek, dus niet echt een concert, maar een soort... Ja, we hebben als het ware een soort studio nagebouwd. Dus de mensen zaten gewoon live bij de opnames.
0: En die zagen ook natuurlijk een uitglijers. En die zagen ook af en toe een vals nootje. En dan moet het weer opnieuw. Of is het zo niet gegaan?
1: Nou, we hebben in principe... alleen als er echt iets fout ging, zijn we wel eens opnieuw begonnen. Mm-hmm. Maar dat is niet veel voorgekomen. Ja. En we hebben 3 dagen opgenomen. Dus we hadden ook echt wel keus. Dus het is niet zo dat we gingen doen alsof we normaal in de studio, want dan ga je nummers natuurlijk echt 4-5 keer achter elkaar spelen. Dat hebben we niet gedaan.
0: Nee, oké, maar je keuze, dat betekent dus dat jullie meerdere nummers van Nina Simone hebben ingespeeld?
1: Ja, komen er 12 nummers op de cd en we hebben er 14 gespeeld. En we hebben het ook allemaal laten filmen. Dus er komen ook, we hebben ook clips van alle songs laten maken. Dus dat er ook beelden bij zijn. Mm-hmm. Dus het was een groot project.
0: Ja, dat kan je wel stellen. En welke nummers hebben jullie ingespeeld van haar? Onder andere het nummer die we net hebben gehoord, of niet?
1: Nee, die niet. We hebben Feeling Good natuurlijk, want zo heet het album. My Baby Just Cares For Me. Even kijken hoor, wat er nou nog meer heel bekend is. Wat de mensen zullen... Ja, Tomorrow Is My Turn is ook wel een bekende. I Love You Porgy. And My Man's Gone Now. Maar we hebben ook een Franstalig nummer opgenomen. Want zij zong ook heel graag Franse chansons. Ja. En een folksong. Who Knows Where the Time Goes. Want ze hield ook heel erg van folkmuziek. Dus ja, haar repertoire was heel veelzijdig. Dus de cd is dat eigenlijk ook wel geworden.
0: Ja. Hey, de zangingrediënten van Nina Simone, heb je die echt proberen na te doen? Of heb je daar gewoon je eigen, zoals ze dat in de media noemen, je eigen plasje overheen laten gaan?
1: Ja, zeker dat laatste. Want ik kan haar gewoon helemaal niet nadoen. Ik denk ook niet dat je dat moet proberen, want zij was zo uniek. Waar ik zeg maar in ben gedoken is ook omdat we ook een voorstelling hebben gemaakt, hè, met alle liedjes, is echt haar leven. Maar vooral het repertoire wat ze gezongen heeft en haar musicaliteit, haar authenticiteit, dat heeft mij enorm geïnspireerd. Maar wij hebben gewoon met de band echt een eigen interpretatie van de songs gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: De cd die ligt vanaf zondag in de schappen van via Harlekijn Holland. Ligt die ook gewoon in de platenzaak? Neem aan van wel, toch?
1: Nog niet.
0: Nee.
1: Maar hij is in ieder geval dan te bestellen via Harlekijn Holland. Via de website, de webshop. En hij is ook te beluisteren op Spotify.
0: Ja, en de komende tijd trek je natuurlijk met deze prachtige muziek langs de Nederlandse theaters. Waar kun je het eerste zien?
1: Nou, dat duurt helaas nog even. Door de drukke tour met Herman van Veen is het best wel lastig om optredens te regelen. Maar 5 februari spelen we in het Zaantheater. En in mei spelen we ergens in Zeist. Ik dacht 8 mei.
0: Oh, oké, dus het begint te komen, zeggen ze dan. Hè? Als er één theater over de Dam is, dan volgen er altijd meer, toch?
1: Ja, we hebben al best wel een toertje gedaan. En nu hopen we dus met de cd en de beelden die zijn gemaakt dat we nog meer kunnen gaan spelen.
0: Ja. Komende zondag, ja. 20 september, hoe ziet die zondag eruit? En iedereen kan natuurlijk aanwezig zijn, hè? Of niet?
1: Nee, het is wel besloten, want we hebben met om dit hele project te kunnen financieren hebben we een crowdfundingsactie gedaan. En dus er zullen als tegenprestatie konden een aantal mensen dus bij de cd-presentatie aanwezig zijn. Ja. En dus het is echt voor de donateurs en voor de makers, voor vrienden en familie. Dus een besloten gezelschap. En dan gaan we 6 stukken spelen. En dan krijg ik eerste cd uitgereikt van Gerard Ekdom.
0: Is dat een jazz, blues en soul man?
1: Gerard houdt van alle, van heel veel stijlen, maar zeker ook van jazz. En hij weet gewoon zoveel van muziek, maar wij kennen elkaar ook goed, dus dat is voor mij ook wel bijzonder dat hij dit wil doen. En dan gaan we de eerste clips met z'n allen bekijken. En daarna gaan we lekker proosten op het album en ga ik signeren.
0: Kijk eens aan. Goed hoor. Ja. Jannemie Knossen, ik wens jou ontzettend veel succes komende zondag 20 september bij de release van Feeling Good. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Dag.

0: Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Hoe gepeperd is het weer? Klaas Bijker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is het gepeperd weer?
2: Gepeperd? Ja, ik weet niet wat je eronder vraagt. Nou, komt het zonnetje. Graag even uitleg.
0: Komt het zonnetje nog een beetje goed door?
2: Gepeperd zonnetje? Ja, die komt goed door vandaag hoor. Vooral in de ochtend. En die verwarmt ons flink op. Het is bijna een zomerse dag, of misschien wel helemaal. In de bebouwde kommen van de dorpen en de steden wordt het wel zomers, denk ik.
0: Ah.
2: En ja, en de bewolking neemt toe, want het zal niet lang meer duren. En dan zijn er morgen zijn er regen- of onweersbuien. En dan is de temperatuur een graad of 6 koeler, frisser. Dus een graad of 18, denk ik, iets beneden normaal.
0: Maar goed.
2: Er kunnen diverse millimeters vallen, maar geen stortbuien.
0: Oké, maar goed, dat hoort ook een beetje bij deze maand, hè?
2: Ja. En daarna zitten we meestal op een normale tot iets onder normale waarde. Maar er zijn telkens zijn er dan uitschieters naar boven. Dus dit weer, dit vrij koele weertype met af en toe redelijk veel regen. Maar het is toch eigenlijk licht wisselvallig, kun je het noemen. Maar het wordt dus onderbroken door korte periodes met veel warmer weer. En dat blijft zo. Dus dat kan over een paar dagen is dat weer het geval. En dan koelen we weer af. En zo kabbelen we de herfst in.
0: Ja, het voelt ook een beetje broeierig aan.
2: Ja, vandaag wel. Maar dit is wel de warmste dag van de komende dagen, hoor. Dus de 25 graden halen we niet meer. Maar er zijn toch af en toe warme dagen over de 20. En daartussendoor licht wisselvallig. Dus een buitje of een kort regengebiedje. Dus dat is het weerbeeld.
0: Juist.
2: Maar dat betekent dus wel, maar dat heb ik al vaker gezegd, we hebben een hele droge zomer achter de rug en die droogte is nog lang niet weg.
0: Nee.
2: Dus diep in de grond. De pieren hebben het moeilijk bijvoorbeeld. Hè? En dat betekent ook dat de merels het lastig hebben. Als je begrijp wat ik bedoel.
0: Dat is de voedselvoorziening, hè?
2: Ja, dat is een voedselvoorziening. En het zit ver onder de grond. Waar het grondwater zit.
0: Ja. Kortom.
2: Kortom, vandaag een prachtige, bijna zomerse dag. En daarna licht wisselvallig. Temperatuur rond 18 graden. En af en toe wat regen of een bui. En ook dan af en toe een warme dag ertussendoor.
0: Oké, nou, het is gematigd gepeperd, kan ik het concluderen. Goed, Klaas Bijker, mag ik je danken.
2: Graag gedaan.
0: Tot morgen.
2: Ik wens je een mooie dag toe.

0: Dat was Nick McKenzie met Peaches on a Tree. Destijds kostte dit singeltje 98 cent. Ja, toen zat hij al niet meer in de top 40. Want dan was hij natuurlijk afgeprijsd. De gemeente heeft nog niet alles op orde. Desnoods keten we ons aan de bomen. Ja, dat echo'de gisteren tussen de bomen. En het dossier rond de oude Tempelbos houdt de gemoederen al langere tijd bezig. Degene die dat zei, de gemeente heeft nog niet alles op orde. Dat was natuurlijk Helen Le Roy. En die hebben nu aan de lijn. Helen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een noodkreet. De gemeente heeft nog niet alles op orde. Desnoods keten we ons aan de bomen.
1: Ja, dat klopt. En ik ben letterlijk de boom ingegaan voor het goede doel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar waren de mensen ook van de gemeente aanwezig?
1: Er waren geen mensen van de gemeente zelf aanwezig. Er was af en toe een boa om te kijken of we alles op orde hadden. En dat hadden wij.
0: Ja. ja, er zijn allerlei verhalen. Er zijn misschien indianenverhalen. Ik weet het niet, maar de kapvergunning is toegekend. Ze kunnen met de motormaai daar naartoe. Of is dat allemaal koffiedik kijken?
1: Nou, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Dat wil het wel steeds doen lijken. Maar er zijn een aantal zaken niet op orde. En een van die zaken is dat ze nog allerlei ontheffingen nodig hebben voor de das, de vleermuis, de rode eekhoorn. Dat loopt allemaal nog bij de Raad van State, loopt er gewoon ook nog iets. Dus dat is allemaal nog niet op orde. Maar de laatste trucendoos is natuurlijk dat ze bij de laatste rechtszaak op 9 september bij de voorlopige voorzieningen voor de kap opeens uit de hoge hoed haalde dat de stichting SOS en wat omwonenden niet belanghebbend zouden zijn. Nou, dat is natuurlijk heel erg grappig dat anderhalve week voor die rechtszaak onze Rob de Kuijer, van bestuurder van SOS en oprichter van actiecomité Oude Tempel, verzocht werd om naar het stadhuis te komen om met onder andere Debbie te praten over de situatie.
0: Ja, wie is Debbie?
1: Omdat ze eigenlijk Debbie is degene die van Herik, die op dit moment op het project zit.
0: Ja.
1: En om eigenlijk te praten hoe Rob eventueel de gemoederen in het dorp kon kalmeren voordat het zou polariseren. Nou, als je geen belanghebbende bent, word je daar natuurlijk niet voor uitgenodigd.
0: Nee.
1: Dus dat is zeer tegenstrijdig.
0: Ja, dan is het een soort rustgevend middeltje wat ze dan weer terugsturen. Maar zo zijn jullie niet, hè?
1: Ja. Nee. En de zaak is daar helemaal niet behandeld waarvoor we daar waren. Want de rechter heeft 2 uur gesteggeld met ernstige vragen of wij wel belanghebbend zijn. Nou, Stichting SOS en de omwoningen, ja, eigenlijk iedereen als het om zo'n stukje natuur gaat, is belanghebbend.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg altijd maar, elk nadeel heeft zijn voordeel. Want doordat ze dit nu zo gesteld heeft en geen besluit heeft genomen en het weer bij de gemeente gelegd hebben wij nu eigenlijk de gelegenheid gelijk daar gebruik van gemaakt om eens even op een rijtje te zetten wat die stichting allemaal doet.
0: Ja.
1: Qua educatie, qua de stille wandeling, qua alles wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
1: Om te laten zien hoezeer wij wel degelijk belanghebbende zijn.
0: Ja, er was ook sprake van jullie hebben geen website. Hoe is dat?
1: Nou, die website is er inmiddels.
0: Oh.
1: Maar kijk, wij hebben gewoon alles gecommuniceerd via de social media kanalen.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk gewoon een beetje bullshit. Want je hoeft helemaal geen website te hebben. Natuurlijk hebben de meeste stichtingen een website. En wij hebben hem inmiddels ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is natuurlijk een beetje kinderachtig om daar op te gaan zitten. Omdat wij gewoon alles communiceren met de social media, met onze omwonenden.
0: Ja.
1: Eigenlijk een handig middel om direct in contact te zijn.
0: Ja, het woord was gevallen escalatie. Ja, dat moet natuurlijk geen escalatie worden, hè?
1: Nou, dat is van ons uit nog nooit gebeurd.
0: Nee, maar zij zijn er bang voor. Althans, de gemeente is er bang voor dat het gaat escaleren. Want het zijn inmiddels al heel wat Soesterbergers die zich betrokken voelen bij dit bos. Met het behoud van dit bos.
1: Ja. Maar kijk, zij zorgen er iedere keer voor door dat vertrouwen dat wij misschien ooit in de gemeente hadden te beschadigen door acties te ondernemen waardoor eigenlijk de mensen boos worden. Door als een dief in de nacht een spandoek weg te halen, terwijl het vorige daar anderhalf jaar gehangen heeft. Mm-hmm. Ja, daar worden mensen boos om en die gaan dan zich uiten op social media en die worden kwaad.
0: Ja.
1: Hè, en als ze dan nu al gelijk weer bellen omdat er een heel mooi nieuw spandoek hangt, van wie is dat eigenlijk? Nou, ik kan bij deze zeggen, dit spandoek wat er hangt is van alle mensen die voor het behoud zijn van Oude Tempel.
0: Ja, hoeveel zijn dat er inmiddels?
1: Dat zijn alle omwonenden. Hè?
0: Hoeveel zijn dat er inmiddels?
1: Nou, daar hebben er 1000 hebben een bezwaarschrift in ingediend, maar het zijn er vele meer. Afgelopen zondag was echt een paradijselijk sfeertje.
0: Ja.
1: Met een koor, met kraampjes, met schminken, met knutselen. Het is heel goed bezocht. Allemaal omwonenden die zijn gekomen, hebben de stiltewandeling gemaakt, zijn in de bomen geklommen met de trainingen. Ja, echt geweldig.
0: Ja, je bent zelf ook een van de klimmers geweest, hè?
1: Ja.
0: Ik zag je met de touw en allemaal heel erg stoer uitziend. Maar klopt dat? Heb je ook in de boom geklommen?
1: Ja, 1 meter boven de grond. Behoorlijk
0: gevaar. Ja, gevaar voor eigen leven, ja. Maar goed, hoe ziet de nabije toekomst eruit? Hoe ziet de dossier Oude Tempel Bos en Morgen uit bijvoorbeeld?
1: Nou, wij houden alles strak in de gaten. Wij gaan kijken wat de ODU gaat doen, want die moet nog besluiten over die ontheffing voor de das.
0: Mm-hmm.
1: Er loopt inmiddels ook een ontheffing voor de vleermuis, want die hebben we ook nog. Het hele gebeuren met de rode eekhoorn. Dus ja, er moeten toch echt dingen op orde komen voordat daar überhaupt een boom gekapt kan worden.
0: Ja.
1: Hè? Dus, en dat hele gebeuren bij de Raad van State. Maar het is interessant dat ze nu allemaal wel zo hoog van de toren kunnen blazen. Maar toen in de tijd van Reinier Kals, daar hebben we gesprekken mee gehad. Toen was er gewoon een redelijke communicatie. Ik ben Reinier eigenlijk best wel een goede en ook daarna. Maar nu met de huidige projectmensen, Osman en Debbie van Hering, die hebben eigenlijk wat betreft het participatieproces of de ideeën nog nooit contact met ons opgenomen. Nee. Ja, Rob nu om de boel in rustig te houden in het dorp. Maar ze hebben geen contact gezocht met ons.
0: Nou, misschien kun je via de radio nog even 1 oproep doen aan de mensen met wie je gewoon even aan de tafel wil zitten. In verband met de burgerparticipatie, wat toch al een beetje mank loopt in Soest. Misschien kun je een oproep doen.
1: Ah, ja. Ja, een oproep van kom er eens gewoon vooruit dat de dingen niet op orde zijn. En stop met die haast. En ga niet Rob de Kuijer uitnodigen om de boel te polen hier rustig te houden. En dan te beweren dat hij geen belanghebbende is. Maar gewoon op een normale manier.
0: Juist. Hè?
1: Dat is gewoon niet gebeurd.
0: Ja, goed zo. We zullen het dossier in ieder geval nauwlettend volgen. Helen Legois, je bent van actiecomité Behoud Oude Tempel. Dat was wel duidelijk. Wat gaat er zondag gebeuren? Ja. Aankomende zondag weer allemaal boomklimmen of niet?
1: Dan hebben we weer een stiltewandeling, zoals iedere week samen met de Partij voor de Dieren.
0: Ja.
1: Afgelopen zondag was trouwens een zeer gezamenlijk gebeuren met Partij voor de Dieren, met Partij Ons Soesterberg, met POS, de klimmers, maar natuurlijk vooral Stichting SOS en het actiecomité. En het was een fantastische dag.
0: Ja, het menselijk lint wordt steeds groter en groter en groter. Helen Legois, mag je danken?
1: Ja, tot binnenkort weer.
0: Dankjewel.

0: Bijna 50 jaar geleden bestormde zij de hitlijsten met Walk This Way. En dan heb ik het over Aerosmith, 1977. Waar blijft de tijd? Donderdag 17 september verandert het bos rond Cabrio voor het vierde achtereenvolgend jaar voor één avond in een ontmoetingsplek voor geheel Soest en Soesterberg. De gemeenteraad van Soest probeert via de avond van de democratie samen met de burgerij mee te denken over de gemeente van morgen en overmorgen. Aan de lijn hebben we Aafje Brons, communicator voor de gemeenteraad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor de vierde achtereenvolgend jaar. Ik bedoel, dat is natuurlijk een rijkdom wat jullie dan krijgen aan onderwerpen die dan uitgevoerd moeten worden. Of in ieder geval sowieso even over kunnen denken, of niet?
1: Ja, dat klopt. We hebben, zoals je vertelde, een aantal keer eerder deze avond georganiseerd. En we hebben een aantal onderwerpen gemerkt waar inwoners enthousiast van werden, bezoekers. En eigenlijk de belangrijkste was wel de ontmoeting met elkaar en met mensen van de gemeenteraad en mensen van het college van burgemeester en wethouders. En wat we ook zagen is dat het heel belangrijk is om met elkaar gezellig wat te eten. En eigenlijk zijn die twee dingen, eten en ontmoeting, centraal komen te staan in het programma van vandaag.
0: Ja, en er wordt natuurlijk ook een glaasje gegeven.
1: Wat zeg je?
0: Er wordt ook een glaasje gegeven, of niet?
1: Ja, zeker. We bieden vooral lekker hapjes en drankjes aan. Er staan over het hele terrein van Cabrio verschillende foodtrucks, zodat mensen een patatje kunnen eten en een pittig spiesje kunnen nemen, ijsje kunnen eten, een hele lekkere koffie, koude drankjes. Dus we heten inwoners van harte welkom.
0: Oké, wat is er vorig jaar eigenlijk aan deze avond overgehouden wat betreft ideeën die op dit moment zijn gerealiseerd?
1: Nou, wat wij zagen was dat onder andere dus Democratische School De Ruimte uit Soest had aangegeven dat ze eigenlijk ook heel graag zouden willen meewerken aan de Avond van de Democratie. Dus zij hebben op donderdag een plek in het programma gekregen. Ja. En zij gaan onder andere met inwoners kijken hoe je op een andere manier tot besluiten zou kunnen komen.
0: Ja.
1: Namelijk niet de democratische manier, maar de sociocratische manier.
0: De sociocratische manier?
1: Ja.
0: Dat is een mooi woord.
1: Dat is het. Ja, het is een interessant verschijnsel, want het gaat eigenlijk niet over wie de meerderheid heeft en de meerderheid die besluit wat er gaat gebeuren, maar het gaat daarover dat je met elkaar tot een oplossing komt waar iedereen achter staat.
0: Mm-hmm.
1: Je gaat eigenlijk net zo lang in gesprek met iedereen die beslissingsbevoegd is, ja, om te komen tot een oplossing waar iedereen achter staat, waar geen weerstand meer tegen is. Nou, en dat is natuurlijk in deze tijd heel interessant.
0: Ja, heel interessant. En dan kijk ik gewoon naar dossiers als bijvoorbeeld die hoogspanningscentrale. En dan kijk ik ook naar huizenbouw, Stadhouderslaan. En dan kijk ik ook naar Oude Tempelbos. We hebben net de telefoon opgehangen. Ja, dat zijn natuurlijk ook zaken die je sociocratisch moet aanpakken, of niet?
1: Nou ja, in Nederland hebben wij natuurlijk een democratie. Als een van de weinige landen, 26 landen ter wereld, hebben maar een volwaardige democratie. En Nederland is daar één van en dat is een groot goed. En dat betekent onder andere dat we met elkaar gedragen beslissingen nemen. Op dit moment is het systeem zo dat er een representatieve vertegenwoordiging is en dat de meerderheid besluit wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Dus dat betekent op dit moment niet dat iedereen zijn zin krijgt. En dat is natuurlijk iets waar we voortdurend tegenaan lopen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Moeilijk is om in die schaarse ruimte die we hebben.
0: Absoluut.
1: In Nederland en in Soest zeker. Alle voorzieningen die we moeten organiseren, om die ook te organiseren op zo'n manier dat iedereen daar gelukkig mee is.
0: Ja. Maar goed, ik zei net in de inleiding, het is een rijkdom aan ideeën. Wat voor zaken zijn er nu gewoon, zeg maar, besproken die afgelopen vier avonden? Hè? Het is het vierde achtereenvolgend jaar dat jullie het organiseren. Welke zaken zijn nu gerealiseerd? Daar ben ik niet helemaal achter.
1: Nou, dat is ook niet helemaal de opzet van de avond, hoor. Het is het is echt een plek waar we elkaar ontmoeten en waar we in gesprek gaan met elkaar. En niet een plek waar we door de agenda voor het beleid voor het hele jaar.
0: Nee, maar het gaat er niet om het beleid, maar ze komen gewoon met plannen van, hoe denkt nou eigenlijk de gemeente over huppelde. En dat is voor de gemeente helemaal nieuw. Denk, oh, daar gaan we eens even over nadenken. En we zullen het te zijner tijd realiseren. Of niet? Dat hangt even van het sociocratische proces af. Niet waar?
1: Nou, een van de dingen is natuurlijk wel, we hebben wel opgemerkt dat mensen heel graag willen meepraten. En dat er hele goede en waardevolle ideeën in de samenleving zijn. En dat hebben we ook de afgelopen jaren op de Avond van de Democratie gemerkt. En een van de dingen die we daar wel uit hebben meegenomen is dat de inwoners heel graag willen laten meepraten over hoe de nieuwe burgemeester eruit komt te zien. Die we in 2027 gaan aanstellen.
0: Dus ze zijn onderdeel van de profielschets.
1: Precies. Op de avond zelf staan er twee grote kartonnen mystery burgemeesters. En bezoekers mogen daar met geeltjes hun wensen en ideeën voor de nieuwe burgemeester opplakken. Dus moet dat iemand zijn die vooral verbindt? Of iemand zijn die juist vooral bestuurt? Moet die tussen de inwoners staan? Of meer ergens juist in het gemeentehuis blijven om daar zaken goed te regelen? Te zorgen dat de veiligheid goed in orde is. Dus alle ideeën die mensen daarover hebben... Mm-hmm. kunnen ze aanstaande donderdag kwijt bij ons. En die nemen we dan mee in de profielschets naar de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester.
0: Kijk eens aan, bouw letterlijk mee aan een eigen dorp. Ja, dat is natuurlijk prachtig om dat te verklaren, nietwaar? En dat geldt natuurlijk ook voor de nieuwe burgemeester. En ja, de nieuwe burgemeester die neemt natuurlijk afstand van zijn troon op het moment dat Soest 1000 jaar bestaat, hè?
1: Ja. Volgend jaar inderdaad.
0: Precies. Hoe kan je dat nou samen met de burgers, hè, met burgerparticipatie, hoe kan je dan zeg maar de profielschets samenstellen? Krijgt iedereen gewoon even het woord via de microfoon van ik wil dat er een burgemeester komt die bla bla bla of bla bla bla is? Of zo gaat het niet?
1: Nou, we proberen zoveel mogelijk mensen het woord te geven. En dat hebben we geprobeerd te doen door online en papieren vragenlijsten te verspreiden. En die gaan morgen worden die verspreid. Ja. Dan vindt iedereen ze in de Soester Courant en ook op de sociale media. Mm-hmm. En dan kan iedereen aan de hand van 10 stellingen aangeven wat hij belangrijk vindt voor die nieuwe burgemeester. En zo proberen we nou hopelijk, we hopen duizenden meningen te verzamelen. Mm-hmm. En op die manier een burgemeester te vinden die met recht wordt gevoeld als een echte iemand die ons kan representeren de komende jaren.
0: Zeker. En goed, we kijken eigenlijk reikhalzend uit naar donderdag 17 september van 7 tot 10 uur in Openluchttheater Cabrio. Volle bak?
1: Nou, mensen kunnen zich nog aanmelden. Er zijn nog een paar plekken over. Dus als ze zoeken in een zoekmachine op Avond van de Democratie Soest, dan komen ze op de pagina waar ze zich kunnen aanmelden. En mensen zijn nog steeds van harte welkom.
0: Ja, je zou eigenlijk moeten zeggen, toegang is gratis, het aantal plaatsen is beperkt. Dan komen ze natuurlijk helemaal met de fiets, of niet?
1: Ja, precies. De toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. En we kunnen nog een aantal mensen kwijt. En nou, we zouden het hartstikke leuk vinden als we tot de nok toe vol zitten donderdag. Dus kom in grote getalen.
0: En kom alsjeblieft met de fiets, hè?
1: Dat is helemaal mooi, want het aantal parkeerplaatsen is beperkt rondom Cabrio.
0: Jawel, maar er wordt natuurlijk ook nog een WW'tje geschonken, toch?
1: Ah, ja. Nou, er is voldoende sap en fris, maar er zijn inderdaad ook koude biertjes en koude glaasjes bij.
0: Kijk, Sam. Nou, wij wensen jou in ieder geval heel veel succes en veel rijkdom met al die ideeën die weer komen. Ook ten aanzien van het profielschets van de nieuwe burgemeester, die over 2 jaar zeg maar van zijn troon stapt. Aafje Brand, communicator voor de gemeenteraad, mag ik jou danken voor jouw medewerking. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Wereldje een beetje raar gesteld, want de ene mens neemt veel te grote happen. De een woont in een villa en de andere bij de belt en die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag en de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach. Dat is die kleine man, die kleine burgerman, zo'n hele kleine man met een confectiepakje aan. De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan, zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. De verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret, want dan hoor je onze heren kandidaten elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie enzovoort. Zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten. En zitten ze op de stoel, hoe veilig zo'n gevoel? Wie moet de rekening betalen voor hun grote mond? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n 18 gulden CNA'tje aan, zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man. De minister van Defensie vraagt weer onderzeeërs aan, mocht een vreemdeling zich met de oost bemoeien. En als wij die vloot dan hebben en daar komt een beetje mot, kunnen wij er in de Amstel mee gaan roeien. Dat heet voor het ideaal, voor Nederlands grond en taal, maar wie betaalt het pakkie van de vice-admiraal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakkie aan. Zo'n ordinaire man met van die bata schoentjes aan, zo'n zenuwleier, minimumleier van een kleine man. Dempsey gaat weer aan het boksen en krijgt weer een dik miljoen om zich een kwartiertje

0: voor vriendientjes al zijn kiezen uit zijn kaken laten slaan. Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Zo'n doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n uitgesneden linnen frontje aan. Zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man. We verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best. Als je niet werkt, krijg je 18 gulden premie. En dan zijn er veel slampampers, die zijn liever lui dan moe. Want die denken, oh, die 18
1: premie. Ja, men noemde Louis Davids de grote kleine man. En hij zong hier in 1929 De Kleine Man. En dat werd geschreven door Jacques van Tol. Jammer dat hij in... net voor de oorlog NSB-lid is geworden. Maar goed, blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Zeker op Prinsjesdag. Ik noemde dat al. Sommige hoedjes zijn zo groot dat je denkt, daaronder moet toch ergens een visie zitten. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of de socials. Morgen zijn we er weer. Dan zit hier onze collega Elina Wantzink. Tot nu!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: de gitaar met de cario. Ja, We Will Rock You. Nou, ik zal mijn best doen. Dat was natuurlijk een oudje van Queen. En dit is Fleetwood Mac.
1: Can you understand me? Baby, don't you hand me a line?
0: Natuurlijk een oudje van Queen. En

Zo, leuke start hè, van Dekker Radio vandaag met Fleetwood Mac en Hold Me, hou me vast, want we gaan de bocht door, moet je horen. Ja hoor, ik start meteen door met Pat Benatar. 1980, dat is een eeuwigheid terug. En deze hit, Hit Me With Your Best Shot.

Mooi gezelschap, hè? Pilot noemden ze zich. En Magic, het magische bij Dekker Radio. Bijvoorbeeld Koop, bestaande uit Oscar Simonsen en Magnus Zingmark. Over de Summer Sun.

Ik droom er wel eens over om zo te kunnen piano spelen. Maar ik ben niet verder gekomen dan Boer, er ligt een kip in het water. Daar hebben we het verder niet over. Nee hoor. Niet verder dan vragen, graag. Nuss Electric, aus Deutschland, ja. Een heel leuk hitje. 1994 staat erbij, dus dat zal wel kloppen, denk ik.

Nou, nog één keer dan. Dankjewel, Lucy Electric. En Mädchen, dat was al duidelijk, hè? Even wat recenters van Calvin Harris. Samen met Dua Lipa. En dat gaat over één kus. Dus een hoop drukte om niks. Luister maar.

Wat een drukte om één kus, hè? Calvin Harris en Dua Lipa. Knalboom uit en we gaan op weg naar de bodem van het uur. En Wiebe Barkey in Studio 2 natuurlijk. Big Fat Menno. Nee, dat klopt niet. Big Fat Man heet hij. Can't Heat. Daar gaan we dan. Doe maar mee.

0: zo terug.
1: Dekker Radio.
2: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Het gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion zijn. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het weer, in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui bij zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en max 28 graden.

Ik moet zeggen, ik vind dit niet mooi. Ocean Alley. Tangerine. Nou. Staat ook nog bij Radio Edit. Nou.

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: Dan maar mooie herinneringen van lang geleden. Brad, zo heet deze formatie. En het verhaal over de Guitar Man.

Zangeres was dat, hè? Françoise Hardy uit Frankrijk en Chambre d'honneur. Dekker Radio, daar ben je op afgestemd. Althans, zo heet dit programma. Ga even naar het café. Ga je mee naar de Zwarte Kat? En deze hit, daar is er daar van Siska Peters.

0: En zo heet hij.
1: De Zwarte Kat.
0: Leuk hè? Siska Petersen, een liedje uit 1981. De Zwarte Kat. Ik had de keus. Ja, ik had de keus bij deze van Shalimar. Er staat bij vinyl. Nou is dat voor mij een heel gedoe.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1,

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rock'n'Roll Over the Years. Mijn naam is Wim den Heijer. We gaan beginnen met ZZ Top en waarom. Ja, nadat Dusty Hill in 2021 is overleden, is nu ook Frank Beard overleden. De enige bandlid zonder baard, maar wel baard heten. En afgelopen zondag trad ZZ Top weer op na het overlijden van de drummer Frank Beard. Dit als een eerbetoon. De nieuwe drummer is Michael Modan en is zelf door Frank Beard voorgedragen als zijn vervanger. Daarom vier nummers van ZZ Top. Eerst hun allergrootste hit. Give Me All Your Lovin', dan Legs, Pearl Necklace en Furless Boogie.

verder met de Hollywood Vampires. Ja, opgericht in 2015 en ze bestaan uit Alice Cooper, Tommy Hendrickson, Joe Perry en Johnny Depp. En soms wat gastoptreden zoals bijvoorbeeld onder andere Jeff Beck. De volgende nummers zijn 5 to 1 Break on Through en Welcome to Bushwalkers.

Verder met Samantha Fish. Ja, ze is 37 jaar, komt uit Kansas, USA. En haar genre is bluesrock, rock en blues. En zo goed als ze kan spelen, zo goed ziet ze er ook uit. De volgende nummers waren Runaway en Rusty Razor.

Je luistert Eén Land 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land 1.

0: We gaan naar de Amboy Dukes.
1: Ja, opgericht in 1964 in Detroit.
0: En een van de leden was Ted Nugent. En later zijn ze als doorgaan als begeleidingsband van Ted Nugent. En van de originele Amboy Dukes. Ja, de meeste leden zijn ondertussen overleden. Maar Ted Nugent is er nog steeds en still going strong. Het volgende nummer van Amboy Dukes, dat heet Baby Please Don't Go.

De twee vrienden, Dan Auerbach en Patrick Carney, oftewel de Black Keys, uit Ohio, opgericht in 2001. Met het volgende nummer, Run Right Back.

De Black Oak Orchestras. Ja, de naam is heel simpel, want de band heet ook Black Oak Orchestras. Dit is een Southern Rock band uit de gelijknamige plaats die ik net noemde. En 1973, Jim Dandy.

Als laatste nummer van dit uurtje gaan we naar Bad Tölz in Beieren. De Heimatdamisch, die we natuurlijk ook kennen van The Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Dit keer zingen ze een nummer van Michael Jackson, Billie Jean.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Bond Jan Berg.

De muziek van het jaar 1984. Mink de Vil hoorde u van mij komen. Demasiado Corazon, de titel van de plaat hier in het programma Bond. Fijn dat u erbij bent. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u. Het komende uur blijft u erbij. Zorg ik voor de muziek. Zo ook de hedendaagse muziek van Alex Warren.

0: tonight. De muziek van Alex Warren, anno 2026, My Rescuer, de titel van deze plaat. Fijn dat u erbij bent, nu de hoogste tijd voor...
1: Ouwe Meuk!
0: Inderdaad, we gaan terug in de tijd, het jaar 1968. Dit zijn The Notes from the Underground. Ze zijn in de kelder, down in the basement.

0: The Notes from the Underground in 1968. Ze zaten down in the basement.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Op naar 2002 met Vanessa Carlton. 1000 miles.

0: 2002 muziek van Vanessa Carlton. A Thousand Miles heette dat plaatje.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier nu naar 2019.

0: my way.
1: En dat waren ze Alan Walker, Sabrina Carpenter en Farruko. En het kwam uit 2019. On My Way was de titel van het plaatje. Tijd voor wat nieuws.
2: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuw werkje van Richie Sampson. I'll

0: Ja, een lekkere nieuwe uptempo plaat van Richie Sampson. I'll take you back.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Uit de jaren 90, point-point muziek van Moby, Feeling So Real.

0: Welke point point muziek uit de jaren 90, deze uit 1994, Moby. Feeling so real.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. En we draaien tegelijk nog eentje uit de jaren 60 achteraan. We hebben wat korte nummers. Colin Blundstone al eerst uit 1972. I Don't Believe in Miracles, daarna uit 1965. The Hunters en Mr. Tambourine Man.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden. De begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. En hij pleit voor meer samenwerking. De begroting is niet in beton gegoten. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het weer in het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land temperaturen tot 28 graden. Morgen een mix van zon en buien bij 18 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

oude, heel lang geleden, 1988, George Michael. De helft van het duo Wham, hè, samen met Andrew Ritchie was hij dat. Dit was zijn soloplaat Kissing a Fool. U bent er nog steeds bij in de Bonte Muziekverzameling. Gaan wij hedendaagse muziek draaien van Prospa en Clooney. My love is what you're... Ja, voetjes van de vloer, hè. Even dance muziek. Free.

0: Ja, de hedendaagse point point muziek hebben we dan ook, hè? Prospa en Clooney, Free Your Mind, een stukje dance muziek in het programma Wond.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, dat is andere koek, 1962, Fats Domino en Jambalaya on the Bayou.

0: 1962, de muziek van Fats Domino, Jambalaya on the Bayou. 10 jaar later, ruim 10 jaar later, in de eerste helft van de jaren 70, nog eens een keer overgedaan door broer en zus Richard en Karen Carpenter.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan het weer zien met Scouting for Girls. Dit is Famous.

0: Counting for Girls, de muziek uit 2010. Famous was dit.
1: Meer dan hit.
0: Alleen. Uiteraard hebben we dat ook voor u. Nieuw werkje van Sammy Soravia. Dit is My Best Friend.

0: Sammy Soravia, My Best Friend, dat was de deal van de plaat. En wij gaan naar 2013.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen?
0: Ja, dezelfde muziek, Anouk, Bigger.

De muziek van Anouk uit 2013 hoorden we weer voorbij komen. En daarmee kwamen we dan weer aan het einde van het programma Bond voor vandaag. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang, gevarieerde muziek op uw apparaat. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag is het met plezier voor u gedaan. Reageren kunt u op het programma via janberg.radio@gmail.com. Ja, voor de overige wens ik u nog een hele fijne dag. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar ik mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977 met The Little River Band en Help It's On Its Way. En daarna nog een nieuw werkje van McKenna Faith Winters, Backup Girl. Ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende Bond maar weer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer, aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
1: En ik ga letten op Jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
0: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
1: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
0: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
2: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
3: Voor het signalement.
2: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
0: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: Hartelijk welkom.
6: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
7: In deze aflevering van de Baarnse Naald gaan we naar de speeldoos en spreken we met de directeur Tom van der Poel. Niet alleen over het nieuwe theaterseizoen, maar ook over de verbouwplannen die eraan zitten te komen. We bespreken de gemeenteraad van Baarn die woensdag 16 september weer in vergadering bijeenkomt. En we kijken natuurlijk ook even naar hoe het weer eruit gaat zien in de komende periode. En voordat het zover is, gaan we eerst naar muziek.

0: groep Culture Club. Dat was het begin van het programma. De voorman van deze groep is Boy George. Een band die trouwens in 1981 is opgericht. En inmiddels meer dan 50 miljoen platen heeft verkocht. De speeldoos die staat weer op de rol bij de gemeenteraad. Oftewel de verbouwplannen die gaan eraan komen. Men heeft daar duidelijke afspraken in het coalitieakkoord over gemaakt. Zo'n 14 miljoen moet er uitgetrokken gaan worden. En de eerste stappen zullen dit jaar gezet moeten worden. Maar ook het nieuwe theaterseizoen is weer begonnen. En daarover sprak ik met de directeur van de speeldoos. En dat is Tom van der Poel. Je hoort hier deel 1. Er zit schot in de zaak. De speeldoos staat weer op de agenda. In de komende periode moet er een beslissing genomen worden over de zeer intensieve verbouwing. Daarnaast is het nieuwe theaterseizoen van start gegaan. Ik praat erover met directeur Tom van der Poel. Tom, laten we beginnen met de mooie dingen eigenlijk. En dat is een nieuw theaterseizoen. Dat is net van start gegaan eigenlijk. Als ik me niet vergis is volgende week de eerste voorstelling weer in het theater. Wat voor programma heb je dit seizoen staan?
1: Ja, het is weer een overvol programma. En voor iedereen is er wel weer iets interessants te kiezen, denk ik. En dat blijkt ook wel uit de verkoopcijfers. Want we hebben al meer dan de helft van het totaal aantal beschikbare kaarten verkocht voor dit seizoen. Ja. Dus dat is weer heel fijn. Dat ziet heel goed uit. Ja, dat gaat van cabaret tot familievoorstellingen tot musical tot dans. Ja, noem het allemaal op. Het is te veel om op te noemen.
0: Waar ben je heel blij mee dat je het binnengehaald hebt?
1: Ik vind het heel fijn dat Stef Bos weer naar Baarn gaat komen. Okay. Die staat hier op woensdag 23 september. Is uitverkocht uiteraard. Die was echt zo uitverkocht. Ja, en zo zijn er nog veel meer. Het zijn ook wat bekende artiesten die eerdere seizoen ook geweest zijn. Of vorig seizoen er waren. En nu met een reprise komen. Maar bijvoorbeeld een Veldhuis en Kemper. Die gaan het seizoen afsluiten met een try-out voorstelling. Ja. Kijk ook enorm naar uit. De Ashton Brothers. Heel veel mensen zeggen, ja, dat kan helemaal niet in Baarn. Dat past helemaal niet. Nou, het blijkt iedere keer weer te passen. Vraag niet hoe, maar dat blijft altijd geweldig om te zien.
0: Mooi.
1: Ja. En nog vele andere.
0: Ja, die bekende namen, hoe kiezen die voor Baarn? Waarom kiezen ze voor Baarn?
1: Ja, Baarn, dat past helemaal niet. Nou, het blijkt iedere keer weer te passen. Vraag niet hoe, maar dat blijft altijd geweldig om te zien.
0: Mooi. Ja.
1: En nog vele andere.
0: Ja, die bekende namen, hoe kiezen die voor Baarn? Waarom kiezen ze voor Baarn?
1: Ja, wij vragen dat heel vaak aan ze. Van, waarom kom je naar Baarn? En dan

0: zoals ik het in mijn woorden zeg, en dat is niet negatief, maar altijd wat oudbollig, maar dat is precies wat we willen. Ja. Laagdrempelig. Dit is echt een theatersfeer en daar, dat vinden artiesten ook heel fijn.
1: Ja. En dat maakt, als jullie ze vragen, de keuze om naar Baren te komen makkelijker natuurlijk.
0: Dat maakt het makkelijker, terwijl het soms eigenlijk helemaal niet kan. Hè? Of het financieel niet uit kan, maar dan willen ze toch heel graag naar Baren komen. Of dat het eigenlijk praktisch helemaal niet kan, zoals met de Ashton Brothers. Ja, dan worden de stellages gebouwd, waardoor zij toch hun act kunnen opvoeren. Ja, dat is waanzinnig.
1: Ja, dat toveren we bij jou een glimlach op het gezicht.
0: Ja, daar word ik altijd heel blij van. Ja.
1: Ja. Naast de grote theaterproducties die er dan hier zijn, zijn er ook films. Hè? Jullie programmeren ook heel regelmatig eigenlijk hele nieuwe films hier in de speeldoos.
0: Ja, ja.
1: En volgens mij zit de zaal ook bijna altijd vol. Hè?
0: Ja, dat is altijd op de maandagavond en meestal op de dinsdag. Het hangt er een beetje vanaf hoe de programmering verder loopt. Buiten zeg maar de reguliere programmering om. Maar doen we dat op maandag en dat loopt heel goed. De bezoekersaantallen stijgen nog iedere keer. En het is ook vaak een vast publiek. Er staan heel veel fietsen dan vaak hier voor de deur. Mensen uit Baren vinden dat makkelijk en fijn om hier een film te bekijken. Dus een film in een theater is anders dan dat je naar een bioscoop gaat. Wij hanteren ook gewoon een pauze met een pauzedrankje. Het zit gewoon in het kaartje erin. Ja. Net zoals als je naar een theatervoorstelling gaat. En dat gaat supergoed. En ik heb nieuws. Dat is grappig, want dat hebben we net besloten. Maar vanaf november gaan we ook op de maandagmiddag standaard films draaien. En dat gaan we doen omdat we het steeds meer merken dat mensen behoefte hebben om overdag naar het theater te gaan of naar een film te gaan. En niet meer 's avonds in het, als het donker is, naar buiten te gaan. Dus vanaf november ook op de maandagmiddag een film.
1: Ja, in het verleden zijn er ook klassieke producties vanuit Amerika hier zo gezien. Te zien geweest op het scherm. Dat was natuurlijk een fantastische ervaring. Want close-ups krijg je in Amerika niet als je in de zaal zit. Nee. Maar hier wel. Ja. Heb je die ook weer geprogrammeerd?
0: Dat is weer de opera. Ja, we hebben er 6 geprogrammeerd. Dus dat zal door het hele seizoen verspreid op de zondagmiddag. Want ook daarvoor hebben we toen gekozen. Het was eigenlijk altijd op de avond, zaterdagavond. Mm. Nou, ook even praktisch gezien, maar ook met name door de vraag van, kan het niet overdag? Want dan hoef ik niet 's avonds nog de deur uit. Doen we dat nu op de zondagmiddag. En dat is ook heel succesvol ieder jaar weer.
1: Het is eigenlijk een unieke gelegenheid om een opera met hele goede spelers te zien. Zeker. En dan ook nog eens een keer, ik zei het al, die close-ups die er dan ook bij zitten.
0: Zeker.
1: Ja. Dichter erop kun je eigenlijk niet komen.
0: Nee, er is één ding is mooier als je het echt daadwerkelijk bij zit in New York. Dat begrijp ik. Dan is het echt live, dat snap ik. Maar dit komt wel heel dicht in de buurt. En de sfeer kunnen ze heel goed overbrengen op het doek.
1: Ja. Dan waar we het al denk ik 15 jaar over hebben. En dat is de verbouwing van de speeldoos. Ja. Een dossier wat ongelooflijk lang loopt. Er leken beslissingen genomen te zijn. En die werden uiteindelijk toch weer teruggedraaid. En nu hebben we een nieuwe coalitie. En er staan duidelijke zaken in het coalitieakkoord. En ik heb inmiddels begrepen 14,5 miljoen kan er uitgekeerd worden. Oftewel besteed worden om de speeldoos te gaan opknappen. Wat gaat er gebeuren?
0: Ja, of dat 14 miljoen is, dat inmiddels hebben wij begrepen, nog niet officieel, maar eigenlijk wel officieel, dat er gewoon 20 miljoen beschikbaar is. Dat staat er sowieso in de begroting.
1: Ja.
0: 20 miljoen, maar dat is zowel voor bibliotheek als theater. Mm. Dus die 14 miljoen wordt nu niet meer expliciet genoemd, maar is natuurlijk wel een uitgangspunt, zoals wij het ook hebben aangegeven. Dat is een scenario voor de komende 50 jaar om het theater te behouden.
1: Ja.
0: En wat er nu gaat gebeuren is dat er nog dit jaar een raadsvoorstel gaat komen, waar de raad dan definitief ja moet zeggen. En dan gaat het hele traject beginnen van aanbestedingen, noem het allemaal op. Dus dat is het proces waar we nu in zitten.
1: Ja. Is al compleet duidelijk wat er moet gaan gebeuren?
0: Voor ons is dat wel duidelijk. En dat is
1: dus een soort uitgangspunten waar een architect mee aan de gang moet gaan.
0: Wij hebben gekeken naar, en dat was even de discussie over nacht voor de zomervakantie, dat er besluiten genomen moesten worden door de raad. Hebben wij gezegd, wij willen het precies uitrekenen voor je. Dat willen wij ook nog wel betalen. Maar daar koos de raad niet voor. En toen hebben we gezegd, dit ding kan je aan denken. Maar dat is natuurlijk een richtbedrag gebaseerd op alle onderzoeken die al gedaan zijn de afgelopen jaren.
1: Ja.
0: En dan kom je als rond de 14 miljoen, moet ik het goed zeggen, 14 miljoen. En dan hebben we het over een podiumhuis. Dus echt een locatie waar alle podiumkunsten die in Baren er zijn plaats zouden kunnen vinden. Dus met een geluidsdichte studio, met voldoende oefenruimte, noem het allemaal op.
1: Ja. Zometeen gaan we naar deel 2 van het interview.

Dat ik had met Tom van der Poel. We gaan eerst naar muziek. Ah, dit is ook mooi. Prachtige muziek van Toto. Een van die grote nummers van ze is deze. Het nummer Afrika. MUZIEK

vierde album. Dat heette kortweg Toto 4. En de laatste track op dat album, dat is het nummer Africa. En het kwam uit in thuis in 1982. We gaan van 1982, soms is het heel makkelijk om even over te schakelen naar 2026. En dan komen we terecht op nummer 1 in de top 40. Shakira en Burna Boy. En zij hebben een

0: En dat was hem, de nummer 1 in de Nederlandse top 40 van deze week. En ik zei het al vele weken inmiddels, staat ze op die eerste plek met Die Die Shakira samen met Burna Boy. En we gaan weer terug naar de speeldoos toe. En we gaan luisteren naar het tweede gedeelte van het interview wat ik had met Tom van der Poel, de directeur van de speeldoos. Kan er ook nog gebruik gemaakt worden van plannen die er al lagen? Of,
1: ja, zeker. Dat is wel het uitgangspunt. Kijk, we hadden het plan De Kroon. Dat mag niet meer genoemd worden. Ja. Maar dat is, mensen kennen dat. Dat is plan De Kroon. Nou, haal daar de bibliotheek uit. Hè, want die keuze is gemaakt om niet samen met de bibliotheek te gaan. Dan heb je in ieder geval een raamwerk waar je op verder kan borduren. En hoef je niet nog eindeloos nieuwe doorrekeningen te gaan maken.
0: Ja. Je zei het al, de gemeenteraad is aan zet. Die moet dit jaar een beslissing nemen. En wat zijn de vervolgstappen wat als die beslissing genomen is? Wat dan?
1: Ja, dan begint het aanbestedingentraject. Ja. Want het is een totaal nieuw plan. Maar goed, ik weet vanuit mijn kennis dat het dan weer opnieuw aanbesteed moet worden. Dat zijn gewoon de Europese, dat is gewoon de wet. Ja. Dat zijn de richtlijnen. Dan moet het Europees aanbesteed worden. En dat duurt sowieso weer 6 maanden. Als het anders blijkt te zijn, maar dat weet de inkoop van de gemeente beter, hoe dat soort processen lopen, dan horen we dat wel, maar uitgaande van wat er wettelijk staat. Het zoeken van een architect, het zoeken van een aannemer, noem het allemaal op, het is een heel traject. Ja. Dan zouden we op z'n vroegst, en dan moet alles lopen zoals het zou moeten lopen, op z'n vroegst dicht kunnen op 1 januari 2029. En dan weer open ergens rond september, oktober 2030.
0: Ja, dat is best een lange periode dat dan alles stil ligt hier zo. Ja. Wat in die tussentijd?
1: Ja, dat moeten we dus gaan bespreken met de gemeente. Kijk, uiteindelijk de gemeente is wel verantwoordelijk voor alternatieve locatie voor onze partijen die hier al huren. Zoals Marmelijn en Karakter, noem het op. Dus dat traject gaan we weer in, net zoals we het al eerder hebben gedaan. Ja. Kijken naar locaties in Baarn waar ze tijdelijk ondergebracht kunnen worden. Waar wij tijdelijk ondergebracht kunnen worden. En wij is meer van, we hebben de kantoorruimte nodig natuurlijk. Ja. Want dat draait gewoon door. Toen hadden we goede gesprekken met Studio Baarn.
0: Ja, dat is een gepasseerd station inmiddels.
1: Een gepasseerd station, om een pop-up theater daar te creëren. Dat zag er heel interessant uit. Ja, we weten het nog niet, dus dat zullen we met elkaar moeten gaan bespreken.
0: Ja.
1: En lukt het niet om een alternatief locatie te vinden, dan zullen we op locaties in Baarn, en het worden dan kleine locaties in Baarn, gedurende die anderhalf, misschien 2 jaar verbouwen, natuurlijk wel wat dingen gaan doen.
0: Ja. Misschien heb ik het helemaal verkeerd hoor, maar als je zo lang de tijd eruit bent en je hebt dus totaal geen inkomsten, hoe vang je dat op?
1: Ja, dat moet allemaal doorgerekend worden. Okay. Nou is het wel zo, dat klinkt altijd heel raar, maar een dicht theater is het theater wat het meest oplevert financieel. Oh. Dus maak je de minste kosten. Maar dat hebben we al eerder een keer doorgerekend in alle andere plannen die er zijn. Dus ook dat ligt er al.
0: Ja, wat moet er beslist in zo'n nieuw theater komen? Als dan de gang gaan, zeg je, dat moet in ieder geval gedaan worden.
1: Ja, kijk, het is heel simpel. En ik herhaal wat ik heel vaak gezegd heb. Wij kunnen niet dubbel programmeren in een kleine en een grote zaal. Nee. Dat heeft met geluidsoverlast te maken. Dat betekent dat er een kleine zaal bij moet komen. En het voordeel daarvan is dat we die voor een heel groot gedeelte beschikbaar kunnen stellen aan de culturele en maatschappelijke partijen uit Baarn. Dat is prioriteit 1. We kunnen daar nu heel weinig doen. Als in een grote zaal een muziekvoorstelling is, dan heeft Karakter of Marmelijn daar in de kleine zaal last van. Ja. Op de avond heb ik het dan over. Ja.
0: Nou, dat uit ervaring weet ik het.
1: Ja, precies. Je weet het heel goed om dat te zeggen. Maar als het niet bezet is, bijvoorbeeld overdag, kunnen we daar ook in zakelijke markt natuurlijk dingen in laten doen. Dus dat is het allerbelangrijkste, ook voor de exploitatie gezien. Hè? Want dat moet je altijd meenemen in het verhaal. Nou, en dan moet backstage vernieuwd worden, want we hebben niet een backstage. Ik heb geen artiestenfoyer. Nee. Je kent het daarachter. Het is koud. Als je nu al komt, het begint weer wat kouder te worden. We gaan weer richting start van het seizoen. Ja, dan zitten mensen daar soms met dassen en jassen en ijsmutsen op. Philip Geubels heb ik daar echt zien zitten met een ijsmuts op in de winter. Ja, dat kan niet. Nee. Dat is niet gastvrij. Dus er moet een artiestenfoyer komen waar ze zich kunnen terugtrekken. Kleedkamers moeten vernieuwd worden. En er moeten wat aanpassingen komen ook op het toneel, omdat het wat uitgebreid moet worden.
0: Ja.
1: Maar verder heel veel ingrijpende dingen in de grote zaal. Behalve het luchtbehandelingssysteem, want dat is natuurlijk al lang afgeschreven. Dat zou vernieuwd moeten worden. En dan kom je bij De horeca, ja. Hè, want dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Ook van de theaterbeleving als je hier bent. Dat moet aangepakt worden. En dan gaan we kijken van oké, hoeveel partijen hebben we in Baarn die gebruik zouden kunnen maken van een dansruimte, van een oefenruimte, ja. Van een bandje wat zou kunnen komen spelen of oefenen. Want nou, je hebt kunnen lezen dat de wethouder heeft ook aangegeven dat het Nutsgebouw. Ja, dat gaat afgestoten worden.
0: Ja, 2030.
1: En de partijen die zich bezighouden met podiumkunsten zouden dan hierbij moeten komen. Nou, ja. Er zit bijvoorbeeld een buurtband. Ja. Als die nu hier zouden oefenen, zou het hele gebouw mee van kunnen genieten. Dus er zal dan een geluidsdichte ruimte moeten komen.
0: Ja.
1: En dat gaan we dan uitzoeken en doorrekenen of dat allemaal mogelijk is.
0: En ik heb ook begrepen dat het podium eigenlijk een rand erachter moet hebben, zodat mensen achter het podium langs kunnen lopen.
1: Ja, klopt.
0: Dat is ook een...
1: Ja, er moet er achterom komen.
0: Nu loop je door de gordijnen heen eigenlijk.
1: Je loopt door de gordijnen heen. Of zelfs voor de gordijnen zie ik ze soms wel eens lopen. En dat is wat je niet zou moeten willen.
0: Ja, ja. Er gaat heel veel gebeuren.
1: Ja, wordt weer interessante maanden en jaren. Zeker.
0: Zeker. Als directeur van de Speeldoos, op een gegeven moment ben je hier ingestapt. Had je ooit gedacht dat je dit allemaal mee zou maken?
1: Zeker niet de lange tijd dat het duurt. Ik ben hier 8 jaar geleden begonnen en er blanco ingestapt. Eigenlijk zou ik tijdelijk hier blijven tot en met de verbouwing. Nou, dat is iets langer. Duurt dat. Maar uiteindelijk, waar doe ik het voor? Ik doe het voor om mensen iets moois te laten beleven. Hè? Dus de Baarnaars en de mensen uit de omgeving. Om hier iets moois te ervaren. Om culturele maatschappelijke partijen een podium te bieden en ruimte te bieden. En uiteindelijk willen we dat in een zo mooi mogelijke locatie doen. Ja. En dat is mijn drijfveer.
0: En als het nu aangepakt wordt, dan zijn we voor 50 jaar zitten weer goed.
1: 50 jaar hebben we deze discussie niet meer. Nee. Dat scheelt. Dan zijn we er eindelijk een keer vanaf na meer dan 11 jaar nu discussiëren.
0: Ja. Nou, dat is fantastisch om te horen. We blijven het uiteraard goed volgen. Heel veel succes met dit nieuwe seizoen. Met heel veel mooie voorstellingen. En we hopen dan in 2030 hier voor de opening te staan.
1: Zeker. Jullie zijn uitgenodigd.
0: Kijk eens aan. Tom van de Poel, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En dat was hem, het interview wat ik had in de Speeldoos zelf met de directeur van diezelfde Speeldoos. We zijn benieuwd hoe dat gaat lopen in de komende tijd en we blijven dat uiteraard nauwgezet volgen. We gaan weer naar muziek. En die muziek die komt van Céline Dion. Zij staat weer volop in de belangstelling met haar concerten die ze geeft in Parijs. Een dame die geboren is op 30 maart 1968. Ze komt uit Canada, moet ik zeggen. En ze heeft 220 miljoen verkochte albums en singles wereldwijd. En ze zingt zowel in het Frans als in het Engels. En ze is daarbij de meest en de best verkopende artiest aller tijden.

Immortality, het nummer van Celine Dion. En je hoorde heel duidelijk in het achtergrondkoor de Bee Gees op de achtergrond. Concerten dus, heel wat in Parijs. En mensen zijn laaiend enthousiast. Ik ben benieuwd of we daar tegen die tijd nog eens een registratie van op televisie gaan zien. We zullen het even afwachten. We gaan naar Nederlandstalige muziek. Die hebben we natuurlijk ook in een van die heerlijke nummers. Die is toch wel deze. In de tijd van Nick en Simon. En ze hadden de

pad staand einde, zoals we dat zo mooi noemen. Nick en Simon en het nummer Rosanna. We gaan eens even kijken naar de gemeenteraad. De cyclus van vergaderingen is na het zomerreces weer begonnen. De eerste vergadering hebben we gehad. Dat is de informatievergadering. Afgelopen woensdag en aanstaande woensdag dan is de debatvergadering. Er wordt voorgezeten door Mark Massini. En wat staat er op de rol? De herziening van de verordening startersleningen vanuit 2018. Nou, die mag wel iets bijgesteld worden. Daar wordt over vergaderd. Het wijkwarmteplan Eemdal Noord, dat is al een tijd geleden gelanceerd. Daar zijn stappen ondernomen en men wil graag weten hoe de stand van zaken is daarvan. Verder een raadsinformatiebrief en die gaat over dat het meander niet terugkeert naar het Maarschalksbos. Voor 5 jaar zou ze naar de Drie Eiken gaan en dan weer terug naar het Maarschalksbos, maar de kosten zijn gewoon te groot. En men heeft besloten om daar te blijven. Wat zijn daarvan de consequenties? Wat kan er inmiddels dan wel in het Maarschalksbos? Er wordt gesproken over Zandvoorde, om die in feite te verplaatsen die kant op. Het terrein van Zandvoorde vrij te spelen voor compleet nieuwe woningbouw. Allemaal zaken die mogelijk kunnen. Aanstaande woensdag hopen we daar natuurlijk iets meer over te horen in die raadsvergadering. Het begint om 8 uur. En wil je erbij zijn, dan kan dat. Dan kun je naar het gemeentehuis gaan. Niet heel veel plek is er in de raadzaal zelf. Dan kom je of boven ook nog te zitten in de trouwzaal. Dat kan ook. Dan kun je het op grote schermen volgen. Maar je kunt het ook op je eigen scherm volgen. Oftewel, je kunt kijken op je eigen televisie naar Eemland TV. Vanaf 8 uur zenden we het avond rechtstreeks uit. Dus die mogelijkheid heb je ook. Eens even kijken. Muziek? Jazeker, die hebben we. Oeh, dit is lekker zeg. Ook alweer van jaren geleden. The Real Thing, de grote hit die ze hadden, dat is deze. Het nummer You To Me Are Everything.

0: De muziek van The Real Thing. Gerald Ashton was volgens mij de frontman van deze club. En You To Me Are Everything, een van de grote hits die zij hadden. Je luistert nog steeds naar het programma De Baard Snel bij Eemland 1. En we gaan eens even kijken naar...
1: Het weerbericht van Eemland
0: 1. En dan kijken we vooral even naar de woensdag. Dan zien we dat het zonnetje er nog wel bij is. Maar er zijn lichte regenbuien. Temperatuur ligt zo rond de 17 graden. Op de donderdag ook dan hebben we lichte regenbuien. Temperatuur ligt iets hoger, 18 graden. In de nacht temperatuur zo tussen de 11 en de 12 graden. Vrijdag dan is het zwaar bewolkt. Maar kan de zon nog eventjes om de hoek komen kijken. Temperatuur gaat iets onderuit, 16 graden. En in de nacht blijft het zo'n 12 graden. Dat voorlopig en weer. Heel precies het weer weten, dan moet je naar ons programma elke werkdag luisteren. En dat is van 9 tot 10, Eemland 1 actueel. Om 9:30 hebben we dan onze weerman Klaas Bijker. En hij kan je nog veel preciezer vertellen hoe het er met het weer voor staat in Nederland. Zo, dat wat betreft het weer.

St. John, helaas overleed ze op 8 augustus 2022. Maar het was een Britse, maar ook Australische zangeres, songwriter en actrice. En met meer dan 100 miljoen verkochte platen is Olivia Newton-John een van de best verkopende muziekartiesten aller tijden. En evenals de best verkopende vrouwelijke Australische artiest aller tijden. En natuurlijk de grote film, de muziekfilm Grease. Ja, daar kennen we het natuurlijk allemaal van. En van de duetten met John Travolta. Volta. Ja, eens even kijken. Wat hebben we nog meer? Oh, dit is Lime. Your Love.

Hij zal ook deze Luxemaf, je kunt hem rustig een dance classic noemen. Hij staat ook op een cd die heet Mega Dance Classics. En we hebben nog eentje voor je. Wat dacht je van deze? Dit is Kool & The Gang. En ze hadden een paar ongelofelijke grote hits. En dit is de eindje van het nummer Celebration.

0: Ja, dat was hem. Eigenlijk de laatste plaat die we konden draaien in het programma hier zo. Oftewel, de Barensnaald zit weer helemaal vol. We gaan afscheid van je nemen. Het interview wat ik had met de directeur van de speeldoos, Tom van der Poel, dat kun je terugvinden op de website van Eemland 1. Ja, dan kijk je bij radio en dan kijk je bij Baren. En dan vind je het complete interview met de directeur van de speeldoos. En dan weet je voor alles over de theaterseizoen. En natuurlijk ook over de verbouwplannen die er zijn. 2030, dan moet het weer open kunnen gaan. En volgende week dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Barendse Naald. Dan kijken we ook natuurlijk weer naar de gemeenteraad. Wat is er voorbijgekomen in die vergadering van aanstaande woensdag? En je weet het, je kunt hem dus rechtstreeks volgen op je eigen televisie in je eigen luie stoel. Oftewel de vergadering van de gemeenteraad, de debatvergadering. Vanaf 8 uur 's avonds op de woensdag aanstaande, ja.
1: U luistert naar Eemland 1 met Kees Veerling.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
1: Ronde in agrarische kringen vertelde dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
0: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
0: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Voor mijn geestesoog is aangeschoven de veelzijdig gitarist, componist en arrangeur. En hij is tevens docent Braziliaanse ensemble op de jazzafdeling van het Conservatorium van Amsterdam. En heeft daarnaast 18 jaar lang gewerkt als docent Braziliaanse gitaar op de World Music Academy bij Codart. En Patience is inmiddels zijn 4e cd onder zijn eigen naam uitgebracht. Welkom Maurice Rugebrecht.
6: Ja, graag gedaan.
5: Geweldig. En je hebt je gitaar meegenomen.
6: Zeker.
5: En dan zou ik zeggen van wat is het voor een gitaar? Wat voor merk?
6: Het is een Guild X50 ja? Uit 1964.
5: Een Guild X, dat lijkt wel een geweer. Dat lijkt wel een revolver.
6: Nou nee hoor, het is heel vreedzaam.
5: Oh, heel vreedzaam.
6: Vreedzame gitaar.
5: Ja, spelen ze een stukje. Misschien ja. Is dat wel leuk voor de luisteraar. Oh, heerlijk. Ja hoor.
6: Hij heeft een heel akoestische klank. Mm-hmm. Dus ben ik meer fan van Guild dan van Gibson. Dus ik ben een van de weinige gitaristen die voorkeur heeft voor Guild.
5: Ja, je gaat naar een onbewoond eiland. Want ik denk dat je thuis een heleboel gitaren hebt.
6: Ja, veel te veel eigenlijk.
5: Veel te veel eigenlijk.
6: Ik struikel erover.
5: Ja, is dat zo? Ja. Zo weer?
6: Ja, oei. Ik heb niet zo'n groot huis. Dus.
5: Maar goed, je gaat naar een onbewoond eiland en je neemt een gitaar mee. Welke is dat?
6: Ja, dat is deze.
5: Ja, waarom? Dus de beste klank?
6: Ik ben er gewoon mee vergroeid.
5: Dus oké. Okay. Vergeet je dan je versteker niet mee te nemen?
6: Ja, dat is wel nodig.
5: Hè? Oh, dat kan niet.
6: Dus dat kan niet. Dat is geen lichtnet.
5: Goed zo. We gaan gelijk van start. Nou, dat is in ieder geval het huismerk. Dat is UK Jazz. Dat zijn de luisteraars en misschien jij ook wel van ons gewend. En we beginnen met Pen & Panic met het nummer Takuya.

als jazzliefhebber van de UK Jazz. En wie kom je dan tegen? Het was al erg laat, heel laat zelfs. Maar eindelijk ging het doek op voor Coco Roco met Ewa Inu.

0: God Bless the Child van Sonny Rollins. Heb je hem wel eens een keer zien optreden?
1: Ja, zeker.
0: In het Concertgebouw, zeg maar 18 jaar geleden?
1: Ja, en ook nog in andere zalen, maar ik kan me even niet meer herinneren.
0: In een blauw pak?
1: Ja.
0: Kwam dan aan met een blauw pak, met die grijze baard van hem.
1: Ja.
0: En dat is ook, echt er staat gewoon een kerel, hè? Er staat echt een saxofonist op het podium. Het is ongelooflijk. Ja.
1: En die gitarist die je net hoorde, is Jim Hall. En ik heb ook van Jim Hall les gehad tijdens mijn studie in Rotterdam. Ik ben toen in mijn laatste jaar, mijn eindexamenjaar, ben ik naar Jim Hall zelf gegaan, bij hem thuis, om privélessen te nemen in New York. Dus,
0: als ik zo dadelijk eventjes jouw album bekijk, ik bekijk hem nu, dan gaan we naar nummer 4. En Waiting for the Sun to Shine. En dat heb je gedaan samen met Anne Chris.
1: Yes.
0: Waarom heb je alle Chris erbij gehaald?
1: Sowieso trad ik al vaak met haar op. En,
0: hoe heb je haar ontmoet? Hoe is die band ontstaan?
1: Dat is ontstaan omdat wij op een gegeven moment werden gevraagd, beide, door Jeroen Vrolijk, dat is een drummer uit de regio Rotterdam, om een Sergio Mendes project te doen. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik moet wel wat meer met haar gaan doen.
0: Ja.
1: Dus sowieso was dat een mooie kennismaking.
0: Fantastische.
1: Zeker.
0: En nog een leuke persoonlijkheid
1: zeker,
0: ook zelfs.
1: Dat ook.
0: Waiting for the Sun to Shine, dat gaan we nu draaien.

0: prachtig gezongen door Anne-Chris. Waiting for the sun to shine. Ja, straks gaan we nog veel meer draaien van de CD Patience. Ja, dan wil ik toch wel eens even weten. Is het nou heel druk in het bestaan van een jazzgitarist?
1: Zeker wel. Ja? Ook naast optreden ook lesgeven op verschillende niveaus. Mm-hmm. Dus ook conservatoriumniveau, maar ook hobbyisten. En ja, dat vind ik ook heel leuk om te doen.
0: Ja, je speelt gewoon zeg maar in een eigen band of speel je ook in meerdere bands?
1: Ik speel in meerdere formaties. Ik heb eens gemaakt met en Jort de Wijn, contrabassist. Dus die komt ook binnenkort uit, een mini-album. En ja, dat is ook weer hele andere muziek. Mm-hmm. Maar wel met Braziliaanse invloeden. Dus daarom had Dirk mij ook gevraagd. Dus vandaar.
0: Oké, okay. Ja. Nou, je pakt zo dadelijk je gitaar. Maar dan gaan we eerst Herbie Hancock en John Mayer gaan we consumeren.
1: Yes.
0: Met een nummer Stretch Up van de CD. Dat is een prachtige CD trouwens, Possibilities. Heel erg mooi. Zet een auto maar even in.
2: Exactly how you hear it is exactly how it all went down.

0: door de klanken van Maurice. Die heeft zijn gitaar gepakt. Het is een Guild uit New York uit 1964. Gekocht bij Sam Ash. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch adresje voor een gitaar.
1: Ja, geweldig.
0: Vintage look. Ja, dus en, hij is wat ouder nog.
1: Ik heb hem in 93 gekocht. Dus kan je nagaan hoe lang ik hem ook al heb.
0: Ja.
1: En mensen die hem echt goed kennen, die vinden dat ik... dat die gitaar vergroeid is met mij.
0: Ja, maar dat is, het is ook een prachtig exemplaar. Als je dit zo ziet. Hij past ook helemaal bij jou, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Jij gaat spelen Song for Evel, oftewel Floor. En dat is jouw dochter.
1: Dat is mijn oudste dochter. Jouw oudste dochter. Floor Lize.
0: Ja. En die zit helemaal in de ICT. Wat was het?
1: In de social media.
0: In de social media. Nou ja, goed.
1: Een aantal bedrijven en werkzaam. Ja.
0: Goed zo. Wat je gaat spelen, ja... Ik zou het niet weten. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, dus dan komt-ie.

0: Geweldig, geweldig, geweldig, geweldig. Ja, ik wilde er gelijk met nummer 11 beginnen. Of tenminste doorlopen, maar dat kan natuurlijk niet. Prachtig nummer. Lekker relaxed ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat heb je ook een paar weken geleden gespeeld daar bij de familie in Soest.
1: Nee, want het is toch meer dat ik Anne begeleid.
0: Ja, en komt er wel vaker voor, die private parties?
1: Zeker, ja. En vaak als het een duo is, vraagt Anne mij. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. We gaan even weer naar jouw platen. Je platenmix eigenlijk. Hè? Je hebt een heleboel platen uitgezocht.
1: Ja.
0: En een daarvan is Louis Bonfa en Toets Tielemans met het nummer Samba de Ouvre. Heb je wel eens
1: Orfeo.
0: Ja, precies. Heb je die wel eens gezien, Toets Tielemans?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Wat voor...
1: Ja, dat was in een theater in Zutphen. Mm-hmm. En toen speelde die ook met Oscar Castroneves, de Braziliaanse gitarist. En met een pianist ook nog, maar ben ik even de naam kwijt.
0: Maakt niet uit.
1: Het was gewoon een kleine bezetting. Gitaar, piano en mondharmonica. Ja, prachtig.
0: Prachtig toch?
1: Ja, heel mooi. Heel lyrisch.
0: Inmiddels al 103 jaar geleden dat hij is overleden, geloof ik. Hè? Oh nee, dat hij is geboren.
1: Geboren.
0: Dat bedoel ik. Ja, dat mag al even geknipt worden. Goed, Samba de Ouvre. Louis Bonfa, Toets Tielemans.

0: gaat de microfoon weer open na dit prachtige nummer met Toots Tielemans. Ja, blijft een wonder. Ja, die man mooi, is een wonder.
1: Ja, zeker.
0: Absoluut. Ja. We gaan weer terug naar jouw cd, je prachtige cd. Patience, opgenomen in Almere.
1: Almere, klopt.
0: Ja, in hoeveel dagen? Twee dagen?
1: Twee dagen.
0: Ja. Het kost natuurlijk klauwen met geld.
1: Nou ja, het scheelde dat de technicus is een hele goede vriend van mij.
0: Oh.
1: Dus dan konden we toch wel iets regelen. Ja.
0: Wat wil je graag horen? Titelnummer, ja.
1: Ja. Patience.
0: Dat is altijd heel bijzonder, titelnummer. Waarom is dat zo bijzonder?
1: Omdat patience, ja, dat is eigenlijk altijd een mooi gegeven, geduld. Meestal is dat wel de juiste oplossing voor veel problemen. Geduld.

0: Heerlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Lekker relaxed zo.
1: Zeker.
0: Op deze zondagavond. Het is zondagavond, hè. Ja. Laten we gek doen. Laten we nog een nummer draaien. Not Too Eager. Maar kan je vertellen wie er allemaal op speelt op jouw cd? En waarom eigenlijk?
1: Ik heb me laten begeleiden door 2 gitaristen en 3 vocalisten. Dus eigenlijk wilde ik teruggaan naar de essentie van... Waar word ik nu het meest warm van op dit moment qua bezetting? Ik had al eerder 3 andere albums uitgebracht met allemaal wisselende bezettingen. Maar ik wilde weer terug naar de basis. Dus alleen gitaar en zang. Mm-hmm. Maar ik heb wel 2 andere gitaristen ook uitgenodigd om mee te spelen. Dat is Tim Langendijk en Raphaël de Fantasinaï. En de vocalisten zijn Anne Chris, Tamara Maria Tahalele. En mijn jongste dochter Merel.
0: En die zingt op welk nummer?
1: Die zingt op, even kijken, Sweet Life.
0: Oh, die kunnen we eigenlijk beter nu draaien.
1: Ja,
0: Sweet
1: Life. Dat is goed.
0: En wat is dat? Wat voor nummer is dat?
1: Dat is eigenlijk meer Neo Soul, R&B. Ja. Maar ja, zij heeft ervoor gezorgd dat ik meer naar die stijl ben gaan luisteren. Dus dat vind ik heel leuk.
0: Sweet Life met Merel.

0: Het zomerse geluid van Maurice Ruggebrecht en zijn dochter Merel.
1: Ja, klopt.
0: Die moet wat vaker gaan zingen, die Merel.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: zeker.
0: Dat doet ze niet.
1: Nou ja, heel af en toe...
0: Muzikale vader, muzikale moeder. Wat wil je nou nog meer?
1: Ja, ja, ja, maar ze zit nu in het derde jaar van de kunstacademie.
0: Ja, maar ze kan nog altijd overstappen.
1: Ja, of gewoon...
0: Een paar deurtjes verder, je bent op de popacademie, toch? Of niet?
1: Ja, nou ja, ze moet het zelf willen. Dus ik ben niet zo'n vader die dan haar per se wil pushen.
0: Ja.
1: Dus ze moet gewoon haar eigen weg vinden.
0: Ja. We gaan even naar je favoriete cd-collectie komen tegen Peter Bernstein Trio. Fraai is dat. Waarom is dat fraai? Kan je dat uitleggen?
1: Ja, van Peter heb ik ook les gehad in mijn eindexamenjaar. Ben ik ook in New York bij hem thuis geweest. En ja, zo'n prachtige gitarist. Ik bedoel, elke noot komt aan.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik zo mooi bij hem. Hij is niet zo...
0: Oh, je kent hem dus?
1: Ja, ik ken hem persoonlijk. Okay. Ja, zeker.
0: Zat
1: ja.
0: je daar ook aan de worteltaart?
1: Nee.
0: Nou, dat speelt hij namelijk.
1: Oh, dat bedoel je.
0: Carrot cake.
1: Ja, ja, ja.

0: En dat wilde ik nog even graag horen van dat laatste deel van dit nummer. Mm-hmm. Dat vind ik ook een mooie afsluiting zo.
1: Zeker.
0: En dat past ook weer precies in de muziek van jouw gitaar natuurlijk, wat je gaat spelen.
1: Ja.
0: Want je hebt de Guild heb je weer omgehangen.
1: Zeker.
0: Is dat ding zwaar? Ja.
1: Nou, valt mee hoor.
0: Ja,
1: ja, het is natuurlijk een artstop, dus mm-hmm. een klankkast. Dus,
0: en wat gaan we spelen?
1: Ik vind het wel leuk om even een standaard te spelen.
0: Ja.
1: En dat is There Will Never Be Another You.
0: Ja, mag ik dat zo dadelijk continueren met Bad Bad News van Leon Bridges?
1: Zeker, want Merel heeft dat ook laatst gezongen met het laatste optreden wat ik met haar deed in het Molukse Museum in Den Haag.
0: Oké. Okay.
1: Dus het was echt, het past helemaal in het concept, zeg maar.
0: Precies, gaan we doen.
1: Ja.

0: Dat was natuurlijk Bad Bad News van Leon Bridges.
1: Ja, prachtig.
0: Mooi solo, hè? Ook zo'n gitaar, denk ik.
1: Ja.
0: Of misschien nog wel groter. Je weet maar nooit.
1: Ik weet het niet.
0: Goed, we zijn bijna aan het slot van deze uitzending.
1: Mm-hmm.
0: Leuk dat je bent gekomen, Maurice.
1: Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja.
0: Dankjewel. Met wat hoogtepunten, enorme hoogtepunten natuurlijk. We hebben hem net gedraaid. Wat is het? Patience, mm-hmm. van jouw nieuwe cd. We hebben veel aandacht aan geschonken. En terecht ook, een mooie cd.
1: Ah, dankjewel.
0: Waar ben jij?
2: Dit is Eemland 1.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Met de auto naar het werk?
6: Hmm.
5: Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
7: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst IVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.